0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 3:00.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. De storing bij Albert Heijn zou zomaar een cyberaanval kunnen zijn. Dat zeggen experts tegen de NOS. De supermarkt heeft bepaalde systemen uitgezet. En dat doe je volgens deskundigen alleen als er meer aan de hand is. Albert Heijn wil niet zeggen of het om een hack gaat. Door de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Een toeristische trekpleister met watervallen in het noorden van Argentinië gaat tijdelijk dicht. Dat is uit voorzorg, omdat de rivier meer dan 6 keer zoveel water afvoert dan normaal. 3 jaar geleden gingen de watervallen ook al een tijdje dicht vanwege El Niño. Hoe lang ze nu dicht blijven is niet duidelijk. Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze weer een raketaanval hebben uitgevoerd op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad. Inwoners werden via hun smartphone gewaarschuwd. Niet veel later waren explosies te horen in de stad. Over slachtoffers is nog niks bekend. Bij de vorige aanvallen vielen 13 doden. En Ruud Smulders, Lisa Osterman en het duo Jentel en de Boer hebben een Polifinario gewonnen. Dat is de belangrijkste cabaretprijs van Nederland. Jentel en de Boer droegen tijdens het gala in Den Haag ook een lied op aan Paulien Cornelissen. De cabaretier en schrijfster overleed 2 weken geleden. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Het is 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Vanmiddag trekken er buien vanuit het westen over. Het wordt 15 graden in het noordoosten tot lokaal 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En dat was het ANP-nieuws.
3: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert nu. Tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Dit is de muziek van Radio NL.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk flink harder dan gedacht. Experts van de Verenigde Naties rekenen nu op 1,5% groei dit jaar. In juli was dat nog 1%. Nederland lijkt onder meer te profiteren van Duitsland, onze belangrijkste handelspartner. Ook die economie zit in de lift. De ANWB is het niet eens met de tolplannen van België, dat meldt de Telegraaf. Het land wil dat auto's komend jaar gaan betalen voor het gebruik van wegen. Dat kan je €125 per jaar kosten. Volgens een peiling wil 80% van de ANWB-leden een tolvrije Benelux. De organisatie vraagt ook de Europese Commissie om een oordeel. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een grotte-expert na 27 uur gered uit een grot waar hij zondagmiddag was binnengegaan. Na een aardverschuiving zat de ingang dicht. Een team specialisten was uren bezig om het puin weg te halen en de man naar boven te krijgen. Hij is voor een check naar het ziekenhuis gebracht. In Keulen zou een tienermeisje zijn aangerand door een robot, schrijft nu.nl. Volgens de politie raakte de robot zondagavond bij een fastfoodrestaurant haar billen aan. Twee tienerjongens worden verdacht van seksuele intimidatie. Ze zouden de robot hebben bestuurd en alles live op sociale media hebben gezet. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Overdag trekken er buien vanuit het westen over. En het wordt 15 tot lokaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil eigenlijk gewoon weten, betaal ik nou te veel of niet? Ach, zoek ik later wel uit.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar tot €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
6: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
5: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
7: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Is de muziek van...

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Als de zeehondenopvang in Groningen niet snel financiële hulp krijgt, is hij binnen 2 weken failliet. De verhuizing van Pieter Buren naar Lauwersoog was duurder dan verwacht. En zowel de gemeente als de provincie willen niet meer bijdragen. Als de opvang moet sluiten, komen 70 zeehonden in gevaar, zegt het centrum. Koop je een huis met energielabel E, F of G en wil je nationale hypotheekgarantie, dan moet je standaard 20.000 euro extra lenen om het huis te verduurzamen. Dat staat in het AD. Bijlenen kan nu al, maar weinig kopers doen dat. De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat ook omhoog naar 5 ton. In een pretpark in de Verenigde Staten is een man om het leven gekomen. Volgens getuigen viel hij uit een achtbaan van 60 meter hoog. In zijn val raakte hij de attractie meerdere keren voor hij op de grond terecht kwam. Daardoor raakten ook andere mensen gewond. De politie onderzoekt de zaak. De Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Hij speelde daarin de zoon van het hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor meer mensen met een beperking in films en series. R.J. Mitty was 34 jaar. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Vanmiddag trekken buien vanuit het westen over met een stevige wind. Het wordt 15 graden in het noordoosten tot lokaal 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen?
4: Draken temmen in het Verre Oosten?
5: Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
6: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. De storing bij Albert Heijn zou zomaar een cyberaanval kunnen zijn. Dat zeggen experts tegen de NOS. De supermarkt heeft bepaalde systemen uitgezet en dat doe je volgens deskundigen alleen als er meer aan de hand is. Albert Heijn wil niet zeggen of het om een hack gaat. Door de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Veilig thuis trekt aan de bel. Er is geld nodig om de wachtlijsten korter te krijgen en de aanpak van kindermishandeling te versnellen. De stichting vraagt de politiek om ruim 200 miljoen euro extra voor de komende jaren. Door het geldtekort dreigen hulpverleners niet altijd te kunnen worden ingezet op andere plekken, zoals bij de politie. De ANWB is het niet eens met de tolplannen van België. Het land wil dat auto's komend jaar gaan betalen voor het gebruik van wegen. Dat kan tot 125 euro per jaar kosten. Volgens een peiling wil 80% van de ANWB-leden een tolvrije Benelux. De organisatie vraagt aan de Europese Commissie om een oordeel. En er dreigt een einde te komen aan het zeehondencentrum in Groningen. De gemeente en provincie willen de opvang in Lauwersoog niet meer financieel steunen. En het zou faillissement betekenen. Daarin speelt ook mee dat het verhuizen naar een nieuwe locatie vorig jaar onverwacht duur was. Het zeehondencentrum hoopt op een klein wonder. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Desondanks wordt het vandaag zeer zacht met 15 tot 20 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
3: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
4: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
3: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
5: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
6: Huh?
5: Maak er een potje

0: tikkie anders doet.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze Sim-only met 30.000 MB, normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
3: Boerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
5: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Een hele goede morgen. Het is 6:05 bij de ANWB deze ochtend. Rijn Baardmans, Rijn, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Ja, ik heb één file. De situatie bij de Zuurhofbrug. Die is helaas nog altijd onveranderd. Eigenlijk zou hier gisteren een oplossing voor komen. Maar we zien ook nu al files ontstaan op de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de brug doe je er 10 minuten langer over. Dan heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A27 Utrecht richting Almere bij hectometerpaal 108,5. En de A67 Eindhoven richting België bij 18,0.
10: Dankjewel, Rijn. Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: Yes, kunnen we beginnen met het ochtendprogramma van deze dinsdagmorgen. Doen we zo meteen met Frans, Duits en Lange Frans. Hey Fransie.
10: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Smit en Als de Morgen is gekomen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, ja, een hele goede morgen. 12 minuten over 6 op de dinsdagmorgen. En een kakelvers ochtendprogramma staat weer voor je klaar op deze dinsdag. 13 oktober vandaag. Zometeen gaan we even duiken in de app van Radio NL, waar jij mag wezen, waar je mag zijn. Met een tekst of een audio-app, je mag je kenbaar laten maken dat je van de partij bent deze ochtend. Wat wil je een ieder meegeven vandaag? Gaan we er zo meteen eventjes doorheen. Eerst even naar het nieuws van deze dinsdagmorgen. Zeeland en West-Brabant staat vandaag in het teken van echt niet vandaag. Het is een actiedag tegen digitale criminaliteit. Politie en partners houden meer dan 75 activiteiten. In Roosendaal krijgen mensen bijvoorbeeld onder meer tips tegen phishing, deepfakes en online fraude. Dit is iets wat we steeds vaker zien de afgelopen tijd. Tips tegen phishing. Nou ja, en vandaag dus ook daar. Andere zaken voor deze dinsdag 13 oktober. Het gaat over de Dutch Design Week. Deze week gaat hij namelijk beginnen. Het gaat over de Design Week in Eindhoven. Ontwerpers laten er opvallende, experimentele ideeën zien. Met kleding ook. Het evenement duurt van 17 tot en met 25 oktober. Aankomende zaterdag zal het dan dus beginnen. En nou ja, goed, waar het dus Dutch Design Week moet zijn, moet het eigenlijk een klein beetje zijn poppenkast kijken. He, dat is wel meestal wat het is, dat soort design dingen. Kom je er wel eens rare frutsels in tegen. Maar goed. En het gaat over Heino. He, Heino kennen we natuurlijk, de Duitse slagerzanger met zijn zwart leren jassie. He, Heino van die Katja, die Hatja, ja,
2: ja. Die Katja, die Hatja, ja. Vodka in bloed, feuer in ernst en die augen vol bloed.
0: De Duitse partij AFD moet namelijk een schadevergoeding betalen aan slagerzanger Heino. Wat is nou het geval? Een kandidaat van de AFD had bij de deelstaatverkiezingen gezegd dat Heino op hem zou stemmen. Nou ja, dat was dus niet zo. En vanwege imago-schade eiste Heino direct een vergoeding van 250.000 euro. De tandjes zeg. Nou, inmiddels heeft de rechter er ook wat van gezegd. Heino is akkoord gegaan met een schikking van 7.500 euro. Ja, nog steeds een hoop geld, maar toch wel een verschilletje natuurlijk.
1: De Sowieso Ochtendshow.
0: Goed, dat voor het nieuws van deze dinsdagmorgen. Deze ochtend beginnen we nat met af en toe wat motregen. Ook vanmiddag houden we het niet droog.
3: Rode wijn en een pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag. Ben netjes opgevoed.

0: zijn Anita, Willy Sommers bij Radio NL. Een hele goede morgen. Het is 7:10. En dat betekent tijd voor ons Alt met de spreuk. Alt, goedemorgen.
1: Een

0: is weer dinsdag hoor. Ja, ja. En dat al met deze spreuk.
1: Nou.
0: Wat mij zo maakt, is misschien ook wel hetgeen wat mij zo bijzonder maakt.
1: Ja.
0: Nou, ik weet het niet hoor, maar...
1: Dat weet ik wel.
0: Kan kom morgen in de richting of niet dan? Zo zeggen mensen, allemaal een hele prettige dinsdag. En gewin het heen.
1: Welterusten.
0: Welterusten.
1: Ja.
0: Gaan we verder hoor. Jawel.
1: Dankjewel en welterusten, een mooie dinsdag. Tot morgen. Goed, gaan we verder duiken in de app van Radio NL. Daar is het al gezellig op deze dinsdagochtend.

0: ja, een hele goede morgen voor Gerard bijvoorbeeld.
1: Goedemorgen België en goedemorgen Nederland. Hier zijn we weer. Ja, ja, terug richting België. Het regent een beetje, maar we gaan ervoor. Gaan met die banaan.
0: Dag Gerard en een goede dag. Ja, Gerard die komt zelf ook uit België. Die woont in Deinzen. Dus dat is een van onze vriendelijke zuidenburen die even meeluistert naar Radio NL. Dat vinden we gezellig. Mooie dag, Gerard. Gaan we naar Westerhaar. Arvid, goedemorgen.
2: Larsie! Gerard!
0: Ja, goedemorgen.
2: Ik ben weer onderweg naar de carpool. En daar zal mijn lieftallige assistente Wesley... weer klaarstaan. En dan kunnen we weer lekker samen naar Zeewolde toe. En oh, oh, oh, we hebben er weer een zin in. We gaan vandaag lekker vloerplaatjes draaien. Dus dan moeten we de riool allemaal vastzetten. En dan gaan we de riool een beetje optoppen. Ja, de kenner weet wel wat we dan bedoelen. Dat lopen we los. En ja, Kiels, maakt er allemaal een mooie dag van. Dat gaan wij samen ook doen. Ik zeg ciao de Marco en toekeloekie!
0: Het riool even optoppen. Ik ken wel het riool verstoppen, daar ben ik ook koning keizer in, maar de optoppen is nog nieuw voor mij dan in elk geval, Arvid. Weet niet of je dat gisteren toevallig hebt meegekregen. Gisterochtend zo, nou wat was het, 8:50, 9:05 ongeveer, las ik je een tekst voor van een liedje van een artiest die nog niet uit is. En het is een grootheid, die artiest. Ik zei eventjes, voor de grap, als deze persoon een scheet laat, zit het vanavond in het 8-uur-journaal. Maar ik denk dat daar ook nog een kern van waarheid in zit ook. Het is echt een grote artiest. De tekst die ik je gisteren voorlas, 80 jaren op de teller, wat een leven, wat een rit. Heel wat kilometers gereden en nog steeds zit er pit. Ja, misschien is er toen direct wel een lampje bij je gaan branden. De vraag was toen namelijk, wie is dit? Wie gaat dit liedje uitbrengen? Nou, dat liedje dat komt later deze week uit, maar...
3: Mag ik het zeggen? Ik heb hem stiekem al verkregen.
0: Ik heb het desbetreffende liedje heb ik al in handen gekregen. En die kan ik je gewoon laten horen. Want, nou ja, ik denk dat de beste persoon nog slaapt zo om 6:55. Maar ik durf het nog niet helemaal. Ik wacht er nog heel eventjes af, zeg maar. Nog even aan mijn water voelen zo.
4: Goedemorgen, Lars. Je vraagt net wat je de mensen mee wil geven vandaag.
0: Ja?
4: Soms lukt iets niet. En dan is mijn motto... Als het niet kan zoals het moet...
0: Dan moet het zoals het kan.
4: Dan moet het maar zoals het kan.
0: Ja.
4: En zo komt alles weer goed. Fijne dag.
0: Dag Rob, inderdaad. Mooie dinsdag. En dat...

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: We gaan op zoek naar pellets.
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser, komt goed.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
5: Grootpakket.
3: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
6: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
7: Shape the future with confidence. EY.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
9: Wie was je aan de beurt?
10: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
3: En, heb je de klus?
4: Nee man. Ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
3: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
4: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
3: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo. Zo simpel is het.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Relaxed?
6: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Wil je ook thee?
8: Ach ja, lekker.
9: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
8: Oh, wat een goede vraag.
10: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
11: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes.
12: Brabantse nachten zijn lang.
13: En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
11: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje.
14: Bam!
11: De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio NL maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio NL-app.
13: En wie weet ben jij erbij.
14: Houdoe!
11: Dit is Radio NL.
15: Altijd aan Radio NL.
11: Altijd aan.
16: Radio NL.
11: Weerbericht.
17: Vandaag een natte dag. Er is namelijk verspreid over het land kans op motregen. Niet alleen deze morgen, maar ook vanmiddag geregeld kans op motregen. Aan de kust staat ook behoorlijk wat wind. Het wordt zo'n 18 graden vandaag. Morgen op veel plaatsen droog en zonnig. Maar de temperatuur verandert dan weinig. Goed, gaan we naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
18: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. De problemen bij Albert Heijn zijn nog niet opgelost. De site is nog offline en een expert zei bij Nieuwsuur dat het alles weggeeft van een hack en niet een willekeurige IT-storing. Vakbond CNV zegt dat medewerkers ook niks horen. Veilig Thuis zegt het werk niet meer aan te kunnen en vraagt de komende jaren om ruim 200 miljoen euro extra. Dat is nodig om de wachtlijsten weg te werken en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren. En de ANWB gaat protesteren tegen de plannen van België om een tolvignet in te voeren. 80% van de leden wil dat de hele Benelux tolvrij blijft. De ANWB wil dat de Europese Commissie kijkt naar het plan.
17: Nou, Rijn, heb je al een spandoek?
19: Ik heb nog geen spandoek.
17: Ach, nee.
19: Daar was het wat vroeg voor. Ik kon geen spullen kopen.
17: Oh ja, je gaat vanmiddag nog even aan de slag natuurlijk.
19: Ja, wellicht. Ja. De spits is in ieder geval begonnen. De eerste files ontstaan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Toch al zo'n 115 kilometer in totaal. Op de A2 bijvoorbeeld, Den Bosch richting Utrecht. Daar sta je in de file tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel. 6 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A10 is de Koentunnel tijdelijk dicht. En dat veroorzaakt dan weer file op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Een kwartier vertraging tussen Zaanstad Kogen en knooppunt Koenplein. Tot slot nog de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Hendrik Ido Ambacht ben je 10 tot 15 minuten langer onderweg. Heb ik ook nog 2 flitsers gemeld door Flitsmeister. De A2 Utrecht richting Den Bosch bij hectometerpaal 68,7. En de A27 Utrecht Almere bij 108,5.
17: Dankjewel Rijn en tot zometeen weer.
19: Tot zo.
17: Hier zit bijna 7:15. Zometeen tijd voor Tini van de receptie alweer. Jazeker.

0: dan hip hoor, Roxy Trekker. Met haar wauw daarvoor de boswachters. Voel de wind in mijn haren.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Het is alweer bijna tijd voor onze Tini van de receptie. De nachtegaal van de vroege morgen. Die zal zo meteen weer voor ons gaan lallen. Aan jou de vraag om dan de titel van de plaat in te sturen via de app van Radio NL. Dus je mag de oren in principe alvast spitsen. Gaan we zo meteen daadwerkelijk spelen. Dan horen we wat het kan zijn. Eerst er even een rondje appies die binnenkomen. Jan, goedemorgen.
2: Laske, goedemorgen, jongen. Hey, daar zijn we weer op de dinsdag, hè. Ja, hey, de week is weer begonnen. De kop is er weer vanaf, zal ik maar zeggen. Hey, maar ik heb eigenlijk een verzoekje, Lars. Een vraag, jongen, namens mijn maat.
0: Oh jee.
2: Ja, die zoekt eigenlijk een vrouw in een relatieadvertentie meer. Eigenlijk zou ik zeggen, hij zoekt iemand met de maten 90, 60, 40.
0: Ja?
2: Ja. Het liefst 90 jaar oud, 60 miljoen op de bank en 40 graden koorts.
0: 40 graden koorts, hè?
2: Ja, ik hoor het wel in de reacties, hè. Hey, alvast bedankt. Ik ga op weg naar de koffie. Iedereen werkt, hè. De groeten. Houdoe.
0: Houdoe, Jan. Nou, dat is even zoeken dan. Koeno, ook goedemorgen.
3: Goedemorgen, als hier Koeno zingen natuurlijk. Ja, ik heb al de N48 weer, dus schiet lekker op.
0: Ja.
3: Dus geen vrachtwagen voor mij, dus dan kun je mooi lekker hard rijden.
0: Al de N48.
3: Ik zeg mensen, ik ga naar de koffieport zo snel mogelijk.

0: smakelijk. En lekker rustig aan. Ik zeg groetjes. En tot morgen.
1: En tot morgen. 80 jaren op de teller. Ja, dat liedje van Henk Wijngaard. Nu heb ik het ook al gezegd. Dat liedje waarvan mensen denken dat het van Henk Wijngaard is. De vraag is, wanneer laat je dat even horen? Ik dacht aan later deze morgen. Want ik heb namelijk een... Het is een soort demo, zeg maar, wat ik heb ontvangen. Wat ik in handen heb gekregen, op een slinkse wijze. Ik zit eigenlijk nog te wachten van... Ja, kan je een demo laten horen? Daar zit ik nog een beetje mee, zeg maar. Want het is nog niet de originele of de officiële versie... zoals die dan, zeg maar, komende vrijdag uitkomt, daadwerkelijk, dat liedje. Maar ja, het is wel groot natuurlijk dat die beste persoon met een nieuw liedje komt. Dus ik, in principe, ja, met een druk op de knop heb ik nu het refrein op de radio, zeg maar. Dus zover zijn we dan al wel. Alleen zit ik alleen nog even gewoon met het feit in mijn hoofd, kan je een demo laten horen? Kan je dat maken, ja of nee? De demo in plaats van de officiële variant, want anders dan moeten we nog even wachten een paar dagen.
0: Hey, Laske, Kluppie, goedemorgen. Ja, het is alweer dinsdag, hè? Dus het gaat weer allemaal hard deze week. Voor je het weet is het weer weekend. Nou, ik zou zeggen, Laske, een fijne uitzending. En wil je even Meloes Oosting met Frank Vanette willen draaien? Nou, ik zou zeggen, een fijne uitzending. Ciao de Bako, Rieti en tot morgen.
1: En tot morgen. 7:15 op de dinsdagochtend. Tijd voor onze Tini van de receptie. De nachtegaal van de vroege morgen die weer een liedje zal gaan lallen. Aan jou de vraag om even goed mee te luisteren. En misschien wel even de juiste titel in te sturen via onze app. Ja, ja, nou, nou, ja. Het douchegordijn dat zal gaan sluiten en dan gaat de kraan vanzelf stromen. Dan is het goed luisteren natuurlijk. Zit er wat herkenbaars in ja of nee? Nee is ook een antwoord natuurlijk, maar ja, dat is niet waarvoor we spelen uiteraard.

er zit wat herkenbaars in. Maar ja, kom er maar even op, hè. Schraap het maar eens even van het puntje van je tong. Wat is het ook alweer? Titel van het liedje, daar zijn we naar op zoek. Mag je doorsturen via de app van Radio NL. Doen we voor deze opgave van Tini van de receptie van de dinsdagmorgen. Draaien wij in de tussentijd Arjon Oost.

met een Mykonos. Onze Tini van de receptie hebben we zojuist horen lallen. Aan jou de vraag, welk liedje bedoelt ze ook alweer op deze dinsdagmorgen? Ga nog even één keertje luisteren naar de opgave.

0: En zoals het vaak is met onze teenie van de receptie, er zit inderdaad wat herkenbaars in. Maar ja, schraap het maar eens eventjes van je tong af. Aan de telefoon Pieter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Pieter uit Weebos, wel te verstaan toch?
1: Ja, dat klopt.
0: En wat maakt Weebos nou zo mooi om te wonen, Pieter?
1: Ja, helemaal niks.
0: Ja, jij hebt er een woning staan.
1: Ja, het is één straat, dus het stelt eigenlijk niks voor.
0: Oh ja, zit er wel een kerk in Weebos?
1: Ja, daar wel.
0: Dat dan weer wel natuurlijk, nee zeker.
1: Daar wel.
0: Weet je ongeveer hoeveel inwoners het telt? Zo even een schatting, hè? Huis nummer 1, huis nummer 3, huis nummer 5 en dan houdt het op.
1: Ja, dan houdt het bijna wel op.
0: Ja.
1: Het is echt helemaal niks, het stelt niks voor.
0: Maar hoe ben je daar terechtgekomen dan? Omdat je er bent geboren of zo?
1: Nou, ik ben geboren in Veldhoven en mijn moeder is wel echt geboren in de Weebos. En mijn opa en oma hebben er altijd gewoond.
0: Ja, dus... en die vonden het mooi als jij er ook ging wonen.
1: Ja, schijnbaar.
0: Ja, maar ga je er ooit ook weg dan? Tenminste, zo praat je er een beetje over. Niet dat ik je daar weg wil hebben natuurlijk. Ik bedoel, er moet ook iemand in Weebos wonen, maar...
1: Nee, want over een maand dan ga ik op mezelf wonen. En dat is ook daar in de startingswoning in het dorp.
0: Oh, jij blijft in Weebos?
1: Ja.
0: Ja. Nee, helder Pieter. Hey. Ja. Gefeliciteerd met je woning.
1: Ja, dankjewel.
0: Hey Pieter, we hebben het over onze teenie van de receptie deze dinsdagmorgen. Ze heeft natuurlijk een liedje geland, maar ja, wat is het ook alweer?
1: Als jij kon voelen van Django.
0: Van Django.
2: Als jij kon voelen waar ik nu voel voor jou.
0: Ja, natuurlijk.
2: Als jij dan zou zien hoe ver de prijzen nu gaan.
0: Dat is het vaak, hè? Kom er maar eventjes op.
1: Ja, maar deze was wel meteen.
0: Oh, dit was te makkelijk, wil je zeggen.
1: Ja, voor mij wel.
0: Nee, is goed. Ik geef het door in de briefing voor de volgende keer.
1: Nee, dat is goed.
0: Pieter, heel veel plezier in Weebos. Dan als je daar gaat intrekken over een maandje.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, en nou ja, goed, doe nog eventjes genieten van dat de was wordt gedaan natuurlijk dan.
1: Ja, dat komt helemaal goed.
0: Ja joh, heerlijkheid is dat. Dag Pieter!
1: Doei je!

0: Django Wagner en Als jij kon voelen. Yes, bijna 7 uur. Keuzemoment van deze dinsdagmorgen is onderweg. Nieuws weer verkeer natuurlijk met onze demonstrerende Rijn. Hè? Man met de spandoek, gaan we zo meteen weer horen. En ik zat eraan te denken om straks eventjes een klassiekertje te draaien van Tamboerijn. Ja, en dat is echt eentje voor de kenners onder ons, zeg maar. Liedje voor de massa. Misschien weet je het.
1: Is het liedje
0: hier,
1: voor de massa,
0: is een hit.
1: Voor Jan en alle.
0: Gaan we straks ook even draaien. We krijgen er nog druk mee, zeg.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water.
2: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
2: Overson, groot en klein wonen.
1: Check de voorraad op overson.nl.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Radio NL.
6: Dit is Radio NL. Hier moet je zijn voor...

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Zo, klus klaar?
2: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
1: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
2: Hoe dan?
1: Deddo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
2: Mag wat kosten zeker?
1: Nou, 15 euro per maand.
2: Echt? Hoe heet het?
1: Ik app het je wel even.
2: Aha, deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
1: Probeer het anders 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
4: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar. Met aansluitend een optreden van Kelvin.
5: Oh, wat doe je elke keer met mij?
4: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
8: Jazeker!
7: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
10: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
9: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. De problemen bij Albert Heijn zijn nog niet voorbij. De site is nog offline en vakbond CNV zegt gisteravond dat medewerkers niks te horen krijgen over wat er nou precies aan de hand is. In Nieuwsuur zei een expert dat het alles weggeeft van een hack. Maar wie erachter zou kunnen zitten, blijft gissen. Veilig Thuis wil de komende jaren 210 miljoen euro extra om het werk nog aan te kunnen. De wachtlijsten lopen op en er is geen tijd om aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren. De grens van wat te kunnen opvangen is bereikt, zegt Veilig Thuis. Vorig jaar kregen ze ruim 130.000 meldingen binnen. Bij een ongeluk met een achtbaan in Amerika is iemand omgekomen. Lokale media melden dat een man uit de achtbaan viel en meerdere keren de attractie raakte. CNN schrijft dat de val is vastgelegd door de camera die foto's maakt van de voorbijrazende karretjes. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. En de ANWB wil dat de Europese Commissie kijkt naar de plannen van België om een tolvignet in te voeren, schrijft de Telegraaf. 80% van de ANWB-leden wil geen tol betalen en een soortgelijk plan van Duitsland werd afgeblazen na ingrijpen van Europa. Het kan ons 125 euro per jaar gaan kosten om door België te mogen rijden. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend lokaal kans op een bui. Vanmiddag is het nog altijd bewolkt en volgen vanuit het westen meer buien. Het wordt zeer zacht, 15 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks, bo.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie, olifant!
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
16: En als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
17: Nu 111 fietenolie tankstations.
15: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
18: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
8: Je kunt natuurlijk kilometers maken, maar als timmerman maak je liever iets moois. Bij Faber werk je dicht bij huis met uitzicht op een vast contract. Faber beloont jou volledig volgens de bouw-CAO. Inclusief tijdspaarfonds en duurzame inzetbaarheid. Faber. Werken waar jij woont.
19: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
20: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
21: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
22: Voor de makers.
23: Praxis.
24: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
25: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
26: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
27: Een hele goedemorgen, 7:05 bij de ANWB deze ochtend. Rijn Baartmans, Rijn, goedemorgen.
28: Goedemorgen. Problemen op de Amsterdamse ring. Een ongeluk op de A8 zorgt ervoor dat het verkeer niet van de A8 naar de westelijke ring kan. En daarnaast gebeurde er een ongeluk bij de Koentunnel, waarbij een slagboom werd geraakt. Daarom is één tunnelbuis dicht. Dit veroorzaakt ondanks de herfstvakantie drukte op de wegen rond Amsterdam. Dat merk je dus op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad en knooppunt Koenplein is je vertraging nu 40 minuten. En op de A7 Horen richting Zaanstad loop je vertraging op tussen Purmerend en knooppunt Zaandam. 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dan nog een flinke file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht betekent dat 30 minuten file rijden. En tot slot nog de N57 Middelburg richting Rotterdam. Er zijn problemen met de Kalandbrug en daarom sta je tussen afrit Hellevoetsluis en de A15 10 minuten in de file. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A2 Utrecht richting Den Bosch bij hectometerpaal 68,7. De A12 Duitsland richting Arnhem bij 147,2. En de A27 Almere richting Utrecht bij 112,8.
27: Rijn, dankjewel. Tot zometeen weer.
28: Tot zo.
29: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
30: Naar Zwaardijk!
27: Met zometeen het officiële keuzemoment van deze dinsdagmorgen. En zoals beloofd, een oude knijter van Tamboerijn hoor je zo.
29: Dit is de muziek van Radio NL.

0: uiteindelijk hebben ze dit liedje een beetje gemaakt uit een soort van protest, weet je wel. Als je dan telkens moeilijke, maar mooie liedjes maakt, dan gebeurt er niks mee. Maar als je dus een liedje voor de massa maakt, wat dan, naar hun zeggen, naar zeggen van Tamboerijn, een makkelijk liedje is met veel hoenpapa, veel lalala en slechts 2 akkoorden in plaats van 6, dan scoort het in 1 keer wel. Zeker, met een knipoog. Nou ja, goed. Achteraf leek dat ook daadwerkelijk zo te zijn. Dus dan moet je je afvragen of je muziek überhaupt met moeilijke, gecompliceerde woorden en 6 akkoorden moet maken. Dus ze hebben eigenlijk een beetje bewezen wat ze niet wilden bewijzen. Tamboerijn, liedje voor de massa. Zometeen het keuzemoment van deze dinsdagmorgen. We zetten 2 dames tegenover elkaar die we toch wel een klein beetje, op dezelfde treden van de ladder kunnen neerzetten, zeg maar. Daar straks meer over. Eerst eventjes het nieuws van deze dinsdag 13 oktober. Zo gaat het vandaag over de acties tegen online oplichting. Zeeland en West-Brabant staat vandaag in het teken van echt niet vandaag. Zo heet deze actiedag tegen digitale criminaliteit. Het is een initiatief van de politie. Samen met haar partners houden ze meer dan 75 activiteiten waar mensen naartoe kunnen gaan om tips te krijgen. En te leren hoe herken je phishing, hoe herken je AI-gegenereerde websites, deepfakes en online fraude. In Roosendaal krijgen mensen onder meer tips. Ja, en er zijn meer plekken waar dat dan dus gebeurt. Mocht je denken van, ik heb vandaag niks te doen en ik wil dat even weten, dan is het zeker het opzoeken waard. Andere zaken voor deze dinsdag 13 oktober. Paus Leo wordt in Rome geopereerd aan een nodule. Dat is een knobbeltje op een van zijn longen. Mijn oom Leo is 71 jaar en het herstel daarvan zal een week in beslag gaan nemen. Dat zijn de verwachtingen. Ander nieuws dan. Bij de rechtbank in Amsterdam is een inleidende zitting tegen een man die wordt verdacht van 2 brandstichtingen tijdens Pride Amsterdam 2025. De man van 27 zou brand hebben gesticht in een kleedkamer op station Amsterdam Centraal en in een trein. En daar zullen we vandaag nog wel meer over gaan horen. Voetbal dan nog? Jazeker, PSV speelt een uitwedstrijd in de Champions League vanavond tegen Leipzig. De duel begint om 9 uur vanavond. Dan mogen ze de grasmat gaan betreden in de Champions League. Drukke tijden voor PSV dat ook gewoon de Eredivisie moet voetballen natuurlijk. Afgelopen vrijdag stonden ze bijvoorbeeld nog op de mat tegenover Heerenveen. Ja, dan proberen ze het wel zo te plannen dat ze geen zondagmiddagwedstrijd hebben en dan dinsdag voor de Champions League moeten. Maar ja, je speelt toch wat meer dan een ander. Dus dat is ook een werk natuurlijk, laten we welletjes zijn. Gaan wij naar het keuzemoment van vandaag. 2 dames die we dus op dezelfde treden van de ladder kunnen zetten. Aan jou de vraag, welke van de 2 wil je graag horen? Je kan stemmen op Mieke of op Hanny. Mieke staat op keuze A met Als ik jou niet had.
1: Als ik jou...

0: plaatje voor Mieke. Als ik jou niet had en een beetje voor Harney. Ga met me mee en vlieg de wereld rond. Het is het keuzemoment van de dinsdagmorgen. Straks gaan we stemmen tellen. Jouw voorkeur is welkom in de app van Radio NL. Een aatje of een beetje. Vandaag een bewolkte dag met af en toe wat motregen. Aan de kust staat behoorlijk wat wind. Het wordt zo'n 18 graden vandaag.
1: Lars, hoe wordt het weer morgen?
0: Nou, beter dan vandaag in elk geval. Op veel plaatsen droog en zonnig. Morgen ongeveer zo'n 17 tot 19 graden.

Bouke, 7 dagen, 7 nachten bij Radio NL. We zijn bezig met het keuzemoment van de dinsdagmorgen. Mieke op een A en Harnie op een B. Welke van de twee wil je horen? De uitslag hoor je zo meteen.

Barney en Snelle in de schuur zojuist bij Radio NL. Het keuzemoment van vandaag, daar zijn we druk mee bezig. Jouw stem die is welkom in de app van Radio NL. Dat doen we elke morgen zo vlak voor 7:30. Vandaag in het keuzemoment, Mieke en Hanny. Op keuze A vandaag, als ik jou niet had. En op keuze B, ga met me mee en vlieg de wereld rond. Welke van de twee wil je het allerliefste horen? Laat ook even van je horen. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, dan kan dat nu met een aantje of een beetje in onze app. Tekst of audio appje is allebei welkom. Beide stemmen gaan we zo meteen, of beide manieren van stemmen gaan we zo meteen op elkaar tellen. Kijken welke van de twee er als winnaar uit de bus komt op de dinsdagochtend. Laten we je ze nog eerst even één keer horen voordat we daadwerkelijk beginnen met tellen vandaag. Keuze A voor Als ik jou niet had van Mieke. Als ik jou...

0: daar gaan we voor deze dinsdagochtend. De stemmen gaan we tellen. Sander vanuit Almelo die gaat deze ochtend voor keuze B. Een beetje voor Henry vanuit S. A voor Leo uit Apkoude. B voor Pieter uit Slootdorp. Erik uit Westerbork, goedemorgen.
1: Ja, Lars, goedemorgen. Doe maar een beetje vandaag. Groetjes.
0: Groetjes. B voor Michel vanuit Raalte. Wilco uit Exlo die gaat voor keuze B. Keuze B voor René uit Monster. Beetje voor Peter uit Opheusden. Dan is het een beetje voor Linda vanuit Kampen. Ralf uit Kasteren. Keuze A voor mij. A voor Arjan vanuit Geffen. Fred, goedemorgen.
2: Fred van Loosdrecht. Doe mij maar een beetje.
0: Oké, staat genoteerd. Doe maar wat, zegt Kevin. Uitstekend. Nou, dankjewel. En A voor Sonja vanuit België. Tiele, België. Volkert, goedemorgen.
3: Morgen, Las.
0: Morgen.
3: Goedjes,
0: houden. Had je dan voor Sylvia uit Terneuzen, dan is het Brendan met een audio-appie.
4: Morgen, Lars. Voor mij een beetje een fijne uitzending.
0: B voor Damien vanuit Arnhem. Erik, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen, Laske. Doe mij maar een aartje, aartje, aartje, jongen.
0: Aartje, zegt ook Jetsen vanuit Ter Aar. Juri uit Rijkenvoort, die gaat voor keuze B. Tijmen uit Vlijmen, een beetje. B voor Brenda uit Wochenum. De B'ers uit Bakel, die gaan voor keuze B. Ik ga voor mijn landgenoot. Keuze A, zegt Goemter uit België. Een beetje voor Pieter. Pietertje, Genie, die gaat voor keuze B vanuit Neren-Oeteren. Dat is ook al België. Er zijn veel Belgen bij deze morgen. Ja, dat vinden we gezellig. Niet dat het slecht is natuurlijk, alles behalve. Niels uit Ens, die gaat voor keuze B. En volgens mij is dat hem dan ook geworden in het keuzemoment vandaag. Geen Aatje, toch geen Mieke met Als ik jou niet had. Maar B in het keuzemoment is vandaag voor Hannie.

0: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag. Grootpakket.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw
7: klus, onze tools. Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer van minder. Simpel.
6: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
9: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
13: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
14: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
17: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
18: Brabant. De provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes. Brabantse
19: nachten zijn lang. En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
18: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje. Dank! De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
19: En wie weet ben jij erbij.
20: Houdoe!
6: Dit is Radio Warel. Altijd. Altijd aan.
21: Radio NL.
6: Weerbericht.
22: Vandaag een grijze en een natte dag. Veel motregen vandaag. Aan de westkust waait het dan ook hard. Temperatuur vandaag zo rond een graad of 18. Morgen op veel plaatsen droog en zonnig. Aan de temperatuur verandert er dan helemaal niks. Gaan we naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
23: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan.
11: Het is nog steeds onduidelijk wanneer de IT-problemen bij Albert Heijn voorbij zijn. De site en app liggen eruit. En of het gaat om een hack, heeft AH nog niet gezegd. Winkels zijn open, maar soms met lege schappen. Grote bedrijven met een beursnotering stelden vorig jaar minder vrouwen aan als commissaris dan een jaar eerder. Uit een analyse blijkt dat Nederland daarmee het slechtst scoort van 15 onderzochte Europese landen. En Veilig Thuis trekt aan de bel omdat ze het werk niet meer aan kunnen. Het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling blijft maar stijgen. En ze willen meer geld van de overheid. Ruim 210 miljoen euro extra.
22: Oké, dan dankjewel. Dan gaan we naar de ANWB. Daar is Rijn deze morgen. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Ja, het is al druk op de weg. 510 kilometer file in totaal. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. Bijvoorbeeld in Noord-Brabant op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg betekent dat 30 minuten file rijden. Ook op de A8 Zaanstad richting Amsterdam is het druk. Er gebeurde een ongeluk bij de Koentunnel. En daarom rijdt het langzaam tussen Zaanstad-Assendelft en Zaanstad-Zuid. Een kwartier vertraging daar. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Maars in knooppunt Lunetten gebeurde een ongeluk. De weg is daar inmiddels weer vrij, maar reken op 10 tot 15 minuten extra reistijd. Dan nog een file in het noorden, de A32 Meppel richting Heerenveen. Tussen Wolvenga en Heerenveen-Zuid 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Duitsland richting Arnhem bij hectometerpaal 147,2. De A27 Utrecht-Almere bij 108,5. En de A79 Heerlen richting Maastricht bij hectometerpaal 8,4.
22: Dankjewel, Rijn.
20: Radio NL.
21: Deze week is partytent van Justin de Wild en Donnie de Hollandse Nieuwe.

0: partytent. Justin de Wild en Donnie. Wel belangrijk voor Tom om te weten natuurlijk dat de zijkant van de tent open kan. Ik zou altijd maar een feestje organiseren. Dat is wel toch een dingetje.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: 8:10. Tijd voor het dobbelspel van vandaag. We hebben de lijst met mogelijkheden aan onze linkerzijde. En de dobbelsteen ligt er klaar voor. Om te beslissen welke categorie het mag gaan worden. Dobbelen wij zometeen nummer 1. Dan zoeken wij een liedje in de categorie dagen. 2, ja dat is een mooie, kijken. 3, vakantie. 4, activiteiten die niet naast het zwembad mogen. 5 is nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter H. Ja, de H van hoe zeggen we de hele tijd al. Maar er zijn natuurlijk veel meer liedjes met de letter H te verzinnen. Eerst even kijken wat dat wordt vandaag. Daar gaan we. Het is nummer 3 geworden. Dat betekent dat we op zoek zijn naar liedjes die je zelf kan linken aan de categorie.

mag zijn dat een bepaald liedje gewoon heel erg vaak werd afgespeeld tijdens een vakantie van je. Of dat het liedje zelf gewoon over vakantie gaat. Suggesties voor het dobbelspel zijn welkom in de app van Radio NL.

0: altijd aan.
1: De ochtend van Radio NL.
0: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: De Sowieso Ochtendshow met Lars van Dijk.
2: Ze kende hem in alle kroegjes. In het hartje van oud.

0: Rob Ronals en de Helsoldaat bij Radio NL. We zoeken in het dobbelspel van vandaag liedjes die gaan over vakantie. En het kan zijn omdat je een bepaald liedje gewoon heel veel hebt gehoord tijdens een leuke vakantie. Dat je het daarom in wil sturen. Maar het kan ook zijn dat het liedje zelf gewoon gaat over vakantie. Liedjes die binnengekomen zijn via de app van Radio NL. Matthijs uit Steenbergen die gaat voor Ferry de Lits met het vliegtuig naar Spanje.
1: Ga met het vliegtuig naar Spanje.
0: Je komt er niet vanaf. Ja, op een positieve manier dan in elk geval. John uit Baarle-Nassau die gaat voor het liedje. Hetzelfde als Lianne uit Steenwijkerwold en Bianca uit Deventer. Die vragen allemaal om Willeke Alberti.
2: Want we gingen op vakantie voor het geld van ome Jan.
0: Meer suggesties die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. In de categorie vakantie zegt Willem muziek van de Bumpers.
3: Fijn op vakantie.
0: Nou,
3: vakantie.
0: Ken je klassiekers?
3: Hoor je koffers maar paraat. We gaan op vakantie.
0: Goed dan. Mocht je ook een leuke hebben voor het dobbelspel van deze dinsdagmorgen, laat hem zeker even achter in de app van Radio NL. Ons Flora Flitsertje, die dacht aan vakantieliefde van Yves Berendsen. Ja, mooi.
4: Am

0: Misschien dat we even contact kunnen leggen met Nico. Die heeft namelijk... Ja.
1: U heeft geen permissie om het gekozen nummer te bellen.
0: Ah, geen permissie ook. Nou, mooi. Nou, misschien kunnen we ook niet bellen met Nico. Dat is ook natuurlijk een optie. Hij ging voor het dobbelspel van vandaag voor een liedje van Maywood. In de categorie vakantie. Niet naar Amerika, maar met z'n allen naar Appelscha. Ja, natuurlijk. Goed gevonden.

0: Hey, hey, hey. Nemo in het dobbelspel van vandaag in de categorie vakantie. Nou, we kunnen er nog eentje doen. Daarvoor moeten we even gauw bellen met Delano. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij dacht, we knallen nog eventjes een lekkere oude plaat achter Meewoed aan.
1: Absoluut.
0: Ja,
1: absoluut.
0: Categorie vakantie. Je hebt een mooie gevonden. Wat mag het zijn?
1: Camping Marveld.
0: Ja, deze is echt eventjes voor de mensen die de klassiekers daadwerkelijk kennen. Hè? Sla hier je tent maar op. Om, moet je horen, Delano. Dankjewel, hè.
1: Ja,
0: mooie dag.
1: Eigenlijk stuur ik een andere, hè. Maar ja, jij wou deze per se, zei je. Dus,
0: ben je? Nou, ik dacht even dat je deze bedoelde namelijk.
1: Ja, nee, deze bedoel ik ook wel. Zeker, zeker.
0: Oh, gelukkig. Nee, hè. Ik dacht even dat we ruzie zouden krijgen anders.

0: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
3: Overson, groot en klein wonen.
2: Check de voorraad op overson.nl.
4: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser, komt goed.
5: Dit is
6: Radio NL.
5: Radio NL.
6: Hier hoor je...
7: Ik ga zwemmen.

0: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Radio NL.
3: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
10: Jazeker!
9: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
12: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
11: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het is nog steeds niet bekend welke IT-problemen er precies zijn bij Albert Heijn. Moederbedrijf Ahold zegt dat ze er druk mee bezig zijn, maar nog niks kunnen zeggen. Experts hebben het over een cyberaanval. Een storing kan het niet zijn, daarvoor duurt het te lang, zei iemand bij Nieuwsuur. Grote bedrijven aan de beurs stelden vorig jaar minder vrouwen aan als commissaris dan een jaar eerder. Bijna 30% was vrouw, tegen 50% daarvoor, blijkt het onderzoek. Daarmee scoorde Nederland het slechtst van alle onderzochte Europese landen. 3 van de 4 nieuwe commissarissen kwamen uit het buitenland. Rusland en Oekraïne hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Oekraïne zou een haven zijn geraakt, in Rusland een industriegebied. Het past niet bij de aankondiging van president Trump dat er een bestand zou zijn waardoor ze elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. President Zelensky zei dat hij er niks van wist. En het werk groeit veilig thuis boven het hoofd en daarom trekken ze aan de bel. Ze willen 210 miljoen extra om wachtlijsten weg te werken en de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren. Wettelijk moeten meldingen binnen 5 werkdagen worden opgepakt. En dat gebeurt nu bij lange na niet. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een grijze dag met lichte regen of motregen, maar het wordt niet koud, 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
15: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
16: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me het zomaar, mag ik met je mee?
15: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
14: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
17: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
19: De zomer is voorbij.
10: Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
19: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Variabel tarief, terugleverkosten, salteren. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil eigenlijk gewoon weten, betaal ik nou te veel of niet? Nou, zoek ik later wel uit.
22: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar tot €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
23: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
24: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
25: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
24: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
26: Wie doet er

0: Goedemorgen, een paar minuten over 8 bij de ANWB deze ochtend. Rijn met de verkeersinformatie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, het is druk op de weg. 750 kilometer file in totaal. Onder andere op de A4, want daar gebeurden op 2 plaatsen ongelukken. Op de A4 richting Rotterdam is dat tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft. En daarom doe je er vanuit Amsterdam 25 minuten langer over. De linkerrijstrook is dicht. Je kunt wel omrijden via de A13 en de A20. Op de A4 naar het zuiden richting België is het raak tussen Steenberg en Berg op Zoom. Ook hier gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging 35 minuten. Dan een file in het noorden, de A32 Meppel richting Heerenveen. Tussen Wolvenga en Heerenveen-Zuid 4 kilometer met een kwartier vertraging. En ondanks de herfstvakantie is het ook druk op de wegen in Noord-Holland door incidenten. Bijvoorbeeld op de N247 Horen richting Amsterdam. Tussen Edam en Broek in Waterland doe je er 3 kwartier langer over. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A16 Rotterdam richting Breda bij hectometerpaal 58,9. De A30 Barneveld richting Ede bij 18,1. En de A44 Amsterdam richting Den Haag bij 12,4.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Naast van Dijk! Met zometeen jouw kans op 4 kaarten voor het stijf uitverkochte Radio NL Mega Piratenfestijn in Maaskantje.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: 100%. Flemming, Mart Hoogkamer en hun 100% zojuist bij Radio NL. 11 minuten over 8. Goedemorgen. Dinsdag vandaag 13 oktober. Straks dan gaan we de lijnen openen voor de kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn. Die dingen zijn gewild, als ik het zo zachtjes eventjes mag zeggen. Nou, en dat kan ik me inderdaad wel voorstellen. Het is namelijk stijf uitverkocht, een paar weken al. Dus het is ook niet dat je dacht afgelopen weekend, nou weet je wat, ik handig even een paar kaarten. Maar dat kan allemaal niet meer. Alleen hier bij Radio NL zijn ze nog te winnen. Zometeen gaan we dat doen hier in het ochtendprogramma. Goed, even gauw naar het nieuws van deze dinsdag 13 oktober. Het gaat over het Belgisch tolplan. Vanaf mei volgend jaar zou je namelijk een tolvignet nodig zijn om door België te gaan. Vignet kan volgens de plannen tot zo'n €125 per jaar kosten. Hè? Je kan dan ook een dagpas kopen voor een paar euro, maar wil je vaker door België? Nou, dan moet je eigenlijk zo'n jaarding afsluiten. En dat kan dan wel uit. Maar het is weer €100. De ANWB sluit zich nu aan bij het verzet en wil dat de Europese Commissie naar het plan gaat kijken. Het voorstel is nog niet definitief, maar voorstanders heeft het nog niet. Ander nieuws dan. Slecht nieuws voor het zeehondencentrum Pieter Buren. Het dreigt namelijk binnen 2 weken faillissement aan te moeten vragen. Volgens het centrum ontstaat door het uitblijven van overheidssteun een financieel gat van €2,8 miljoen. Dat is een hoop geld. Het bestuur erkent zelf ook fouten te hebben gemaakt. Zo zouden ze bijvoorbeeld te optimistisch hebben gekeken naar de verwachtingen over bezoekersaantallen. Ja, en het gaat deze dagen uiteraard over de hack bij Albert Heijn. In elk geval, daar wordt over gesproken. Albert Heijn zegt zelf dat het een cyberprobleem is. Maar ja goed, sinds afgelopen zondagavond liggen dus de systemen, zoals dat dan heet, op zwart. Zijn ze uit en niet te gebruiken. En dat kan voor serieuze problemen zorgen, zegt een ethisch hacker bij Hart van Nederland.
1: Ja, de hele achterkant lijkt offline te zijn. De hele IT van Albert Heijn. Dus dat is heel serieus. En dat kunnen ze niet heel lang offline laten. Want dan denk ik dat de winkels niet meer bevoorraad gaan worden.
0: Nou ja, en het offline halen van je systemen, dat is natuurlijk ook het laatste wat je wil.
1: Als je gehackt wordt, dan haal je je systemen offline. En aangezien er zoveel systemen offline gehaald zijn dat heel veel niet meer werkt, is het een heel serieus incident. En dit doe je eigenlijk alleen als je te maken hebt met een serieus hackincident.
0: Nou goed, die online dingen die werken dus niet meer. Je kan nog wel gewoon je boodschappen doen en afrekenen bij de kassa. Misschien kunnen we daarom ook wel een klein beetje stellen dat Albert Heijn half om half

0: ONL Mega Piratenfestijn in Maaskantje. Ze kunnen van jou zijn. 4 stuks maar liefst. Wie wil je meenemen? Daar mag je misschien alvast over gaan dromen. De voorpret voor mag hebben. Je mag namelijk een appje sturen via de app van Radio ONL. Met daarin Maaskantje. Bellen we je terug? Ja, dan heb je 4 kaarten te pakken.
1: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
0: Even een mooie ouwe van Boudewijn de Groot over de borsten op zijn schouder.

een ons geluk. Frans Bauer, zojuist bij Radio NL. Waar we wapperen met kaartjes, want ze kunnen misschien wel voor jou zijn. 4 kaartjes voor het uitverkochte Radio NL Mega Piratenfestijn in Maaskantje. Als je nu een bericht stuurt via onze app met daarin Maaskantje. Heb je nog heel even de tijd voor? Na Thomas Bergen gaan we iemand bellen.

Hugo Thomas Bergen en Vroeger of Later. Hij is er ook bij trouwens, hè, bij het Radio NL Mega Piratenfestijn in Maaskantje. 24 oktober, dat is volgende week zaterdag. Samen met onze megatent op bekend terrein. En misschien ben jij er ook.

0: gaan bellen met iemand die Maaskantje heeft gestuurd via de app van Radio NL. En er graag bij wil zijn. Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen,
0: met wie?
1: Met Martin.
0: Wat zeggen, Wubbel Okkels? Zitten we in de ruimte toevallig?
1: Goedemorgen, met Martin Peters uit Nijmegen.
0: Ah, Martin uit Nijmegen. Goedemorgen, alles goed, Martin?
1: Zeker.
0: Zeker. Hé, hey, Nijmegenaar, trots op je stadsie dan, denk ik.
1: Ja.
0: Zeker, ben je er geboren en getogen?
1: Ja, dat ben ik geboren en getogen.
0: En je gaat er nooit weg?
1: Nee.
0: Nee. Hoi. Dat zie je toch vaak, hè? Dat hebben regio's, hebben dat sowieso, sommige provincies hebben dat ook. Hè? Ik ben geboren in deze provincie, ik wil hier nooit weg. Ik wil nooit ergens anders heen. En Nijmegen heeft dat dus ook, Wubbel of Martin.
1: Ja, mooi is dat.
0: Mooi is dat, mooi is dat. Hey, ben je ooit toevallig al eens een keer bij een tentfeest van ons geweest?
1: Ja, al verschillende keren.
0: Oké, okay. Wat vind je daarvan?
1: Gezellig, daarom doe ik er mee.
0: Ja, nou, het zou heel stom zijn als je nu zegt, nee, ik vind er niks aan. Dat was niet lekker geweest dan, Martin.
1: Ja.
0: Ja, zeker. Wat is de laatste waar je bent geweest, wat je je nog kan herinneren?
1: Bij ons in Nijmegen zelf op de Goffelt.
0: Dat is wel even terug dan.
1: Ja.
0: Dat is, over hoeveel jaar geleden hebben we het allemaal niet?
1: Ja, ik denk een jaar of 4, 5 als het niet langer is.
0: Nou ja, inderdaad. Als het niet langer is, inderdaad. God, dan moeten we eventjes moeten even zoeken dan. Maar het is wel weer even tijd om een tentfeestje mee te pakken, dus zeg maar.
1: Zeker, anders reageer ik niet.
0: Gaan we dat sowieso even voor je regelen, Martin. 4 kaarten zijn voor jou.
1: Dankjewel.
0: Kijk eens, volgende week zaterdag ben je erbij in Maaskantje. Wie ga je meenemen?
1: De vrouw en denk ik de vriend en de vrouw.
0: Ah, kijk eens, dat wordt gezellig. Laat achteraf even weten hoe het was. Vinden we leuk.
1: Dat doen we helemaal goed.

0: Kees Schuurmans en al win ik 10 miljoen. Daarvoor zijn de kaarten naar Martien gegaan uit Nijmegen. Die heeft ze gewonnen. Volgende week zaterdag is hij erbij. Als ik zeg 80 jaar op de teller, wat een leven, wat een rit. Heel wat kilometers gereden en nog steeds zit er pit. Misschien gaat er inmiddels dan al een lampje bij je branden. Maar het kan ook daadwerkelijk wel zo zijn dat je geen idee hebt waar we het over hebben. Gisterochtend, vlak voor 9 uur, lazen we dit stukje songtekst aan je voor van een liedje dat nog niet uit is, binnenkort uitkomt en waarvan half Nederland denkt dat het zomaar eens om een nieuw liedje van Henk Wijngaard zou kunnen gaan. Straks wordt alles duidelijk.
1: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
6: Je luistert naar
4: Radio NL. En bij ons hoor je...
7: Het zijn voor mij de allermooiste uren. Dat kan voor mij niet lang genoeg gaan duren.

0: Radio NL.
1: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Kozijnen bestellen? Toelevering online.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: Dit is Radio NL. Bij ons hoor je... jouw muziek altijd aan.
1: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Zo, klus klaar?
5: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
4: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
5: Hoe dan?
4: Deddo. Ik gebruik het voor al mijn offertes en facturen.
5: Mag wat kosten zeker?
4: Maar 15 euro per maand.
5: Echt? Hoe heet het?
4: Ik heb het je wel even.
5: Aha, deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
4: Probeer het anders 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
6: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
12: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes. Brabantse
13: nachten zijn lang. En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
12: 24 oktober, het Radio NL Mega Piratenfestijn in Maaskantje. Dank! De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio NL maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio NL app.
13: En wie weet ben jij erbij.
4: Houdoe!
12: Dit is Radio NL. Altijd aan. Altijd aan.
14: Radio NL.
12: Weerbericht.
15: Vandaag een natte dag, grijs en grauw. Zo mogen we het wel een klein beetje noemen, denk ik. Aan de westkust staat een harde wind. Het wordt vandaag zo'n 18 graden. Morgen, mooie dag. Nou, de temperatuur verandert er dan weinig. Maar volgens de voorspellingen is het morgen wel droog en zonnig. Gaan we naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
16: Goedemorgen, dit is TNT Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het moederbedrijf van Albert Heijn zegt hard bezig te zijn om de IT-problemen op te lossen. Wanneer ze met een update komen, weten ze niet. Door de problemen liggen de website en app plat en is winkels bevoorraden lastig. In Brussel is vannacht een agent omgekomen, volgens persbureau Belga, bij een achtervolging. Hij zat achter iemand aan vanwege autodiefstal en de verdachte begon ineens te schieten. En er worden te weinig nieuwe bossen aangelegd, meldt Nieuwsuur. Provincies halen hun doelstellingen niet, onder meer door discussies met boeren en bewoners over wat er met grond mag of moet gebeuren.
15: Oké, dan dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Rijn bij de ANWB deze ochtend. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. Ja, het is druk op de weg. En ondanks de herfstvakantie is het ook druk op de weg in Noord-Holland door incidenten. Dat merkt het verkeer bijvoorbeeld op de A7, horend richting Zaanstad. Tussen Purmerend Zuid en Knopend Zaandam kom je een kapotte auto tegen. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging 20 minuten. Op de A8, Zaanstad richting Amsterdam, gebeurde eerder vandaag een ongeluk. Tussen Zaanstad Assendelft en Knopend Koenplein doe je er 25 minuten langer over. Verkeer dat naar de Ring West moet, moet, wordt omgeleid over de Ring Noord. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. De berger is aanwezig, maar houdt rekening met 40 minuten oponthoud. Tot slot nog de N247, Horen richting Amsterdam. Tussen Edam en Broek in Waterland doe je er 25 minuten langer over. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A6 Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 44,0. De A50 Arnhem richting Os bij 142,7. En de A67 Eindhoven richting België bij 18,1.
15: Rijn, dankjewel. Tot de volgende keer.
17: Tot de volgende.
15: Hebben zometeen wat bijzonders voor je. Iets waar je, nou ja, blij mag van zijn dat je het kan meemaken. En we gaan wat voor je, of met je spelen. We doen namelijk couplet of refrein. Ik heb het nieuwe liedje van Henk Wijngaard weten te bemachtigen. Dat liedje komt officieel vrijdag pas uit. Het is dan ook de demo-versie. Dat moet ik eventjes erbij vertellen. Maar hoe die nu is, zo gaat hij ongeveer klinken komende vrijdag. Ja, en dan willen we eigenlijk even spelen couplet of refrein. Wat wil je het liefste horen? Waar wil je als liefst, waar wil je als eerste een voorproefje van? Mocht je denken, wat is een couplet? Wat is een refrein? Nou, ik heb even een voorbeeldje van Rutger gepakt. Een couplet, dat is gewoon een stukje in een liedje. En een refrein is hetgene wat je het hardste meezingt. Dit is bijvoorbeeld het couplet of een couplet van Zwoele Zomernachten. Dat is dan de gewone tekst ergens. Hè? En dan is dit officieel het refrein. Maar goed. Volgens mij is dat nu duidelijk. Dan zijn de muziektermen en de muziekles ook weer geweest voor deze dinsdagmorgen. Wat wil je zometeen het liefst als allereerste horen van het nieuwe liedje van Henk Wijngaard, dat officieel vrijdag pas uitkomt? Een willekeurig couplet of het refrein? Oeh.

Je mag jouw stem uitbrengen op de sneak peek, zoals we dan mogen zeggen, van het liedje van Henk Wijngaard. Wat wil je horen, een coupletje of het refrein? Je antwoord is welkom in de app van Radio NL. Draaien we in de tussentijd muziek van Frans Duits, zijn lieveling.

Vincent, zojuist bij Radio NL. En we zijn er bijna. Het is 9:15 op de dinsdagmorgen. En we hebben wat bijzonders voor je. Gisterochtend lazen we namelijk een stukje songtekst voor van een liedje dat officieel nog niet uit is, maar binnenkort wel uitkomt. Dat ging over een stukje songtekst waar onder andere in zat 80 jaar al op de baan, zeg maar. Dus misschien ging er toen direct al een lampje bij je branden. De vraag was toen, goh, denk jij te weten van welke artiest het liedje is? Nou, half Nederland dacht Henk Wijngaard. Wat? 90% van Nederland dacht Henk Wijngaard. En enkele dachten aan Imca Marina of Corrie Konings bijvoorbeeld. Maar nou ja, laten we zeggen dat het merendeel het goed had inderdaad. Komende vrijdag komt er een nieuw liedje uit van Henk. En we hebben wat gaafs, want je kan namelijk ook figureren in de nieuwe videoclip. Je kan jezelf aanmelden via de website radionl.fm. Daar staat een formulier waar je je naam kan opgeven als je mee wilt doen met de videoclip van het nieuwe liedje van Henk. En dat is wel leuk, want nou ja goed, laten we dat toch eventjes het beestje bij de naam noemen dan. Hoor je ook het hele liedje natuurlijk bij de videoclipopnames. Radionl.fm, mocht het je wat lijken. Maar dat nieuwe liedje van Henk, dat is een hit. Dat kan niet anders. Als dit geen hit wordt, dan eet ik mijn onderbroek op. Met chili saus. Dat is beloofd bij deze. Dus juist de vraag gesteld, wil je het liefst als allereerst een stukje van het refrein of het couplet horen? Aardig eensgezind met z'n allen. Het refrein, dat lijkt ons wel wat. Het is het nieuwe liedje van Henk Wijngaard. Officieel nog nergens uit. Ik moet heel eerlijk zeggen, dit is nog de demo-versie. Dus hij moet nog gemixt en gemasterd worden. Hè? De stem moet misschien nog een klein beetje luider op sommige plekken. Misschien nog een klein beetje zachter op andere plekken. Maar als allereerste hoor je hem hier bij Radio NL. Een flatje van het nieuwe nummer van Henk Wijngaard.

dit is een hit. Dat kan niet anders. Je hebt hem zojuist gehoord. Ik ga weer met de vlam in de pijp. Ik ga weer rijden dag en nacht. Het liedje dat heet dan ook Ik ga weer met de vlam in de pijp. Komt officieel komende vrijdag pas uit. Maar we sluiten niet uit dat je hem niet eerder helemaal hoort hier bij Radio NL natuurlijk.

Na zijn hartoperatie is Henkie weer op de baan. Henkie is terug. Binnenkort hoor je meer van het nieuwe liedje van hem. Ja, zoals gezegd, dit kan niet anders dan een hit zijn.

0: Goedemorgen, dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

Lala London, Chris Bowers juist bij Radio NL. Daarvoor dus het stukje van het nieuwe liedje van Nick Wijngaard. En dat liedje dat komt vrijdag pas uit, maar nou ja, toch eventjes als primeurtje hebben die zojuist mee mogen pikken. Een klein stukje van het refrein. Ik probeer even te bellen met Jaco. Jaco die stuurt een appie via de app van Radio NL. Zeker over wat hij ervan vindt. Nou ja, kan je vertellen, Jaco is het in elk geval eens met de rest van het land, want een ieder vindt het een goed liedje. Alleen mensen zeggen het is te kort, wat je net hebt laten horen. En daar kan ik me ook wel iets bij vinden, inderdaad. Want ja, het, is, het was een seconde of 12, 13 of zo. Jaco die pakt de telefoon niet op, dat kan natuurlijk. Maar heb je niet meer? Dat is een klein beetje, zeg maar, als ik alle vragen op één hoop gooi, dan is dat de meest voorkomen vraag op dit moment. Heb je niet meer wat je kan laten horen? Ja, het is er wel. Ja, zeker hebben we meer. Maar ja, de vraag is, kan dat? Want het is wel een demootje. Ik wil het ook niet om mijn naam hebben dat we zo meteen ruzie hebben met Henk. Alles behalve natuurlijk, dat gaan we niet doen. Maar ik kan je wel meer laten horen.

en nu kap ik hem wel af, hoor. Dit is zeg maar wel het maximale van wat je als previewtje even mag meepikken, zeg maar. Hierna dan is het gewoon het laten horen van een liedje, zeg maar. Dan valt het niet meer onder de preview. Maar goed. Het nieuwe liedje van Henk Wijngaard. Later deze week, dan komt hij officieel uit. Je weet inmiddels al een klein beetje hoe die gaat. En we gaan zeker niet uitsluiten dat je hem eerder gewoon in zijn geheel hoort hier bij Radio NL. Dat gezegd hebben, dan sluiten we het ochtendprogramma af. Zometeen Rory met werk en uitvoering. Tot morgen. Ik moest naar

0: Social Deal Wellness Deals, take 1 en...
1: Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
4: Lieve mensen, aan die handen, handen zagen.
3: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: En, heb je de klus?
6: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
5: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
6: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
5: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
7: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
8: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
9: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
10: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
9: Een initiatief van Pfizer.
11: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
12: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar met aansluitend een optreden van Kelvin.
13: Oh, wat doe je?
12: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
15: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
16: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
17: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa Stak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app.
18: Karwei, maak je huis mooier.
19: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel... en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
20: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten... proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
21: Hey, wil jij de trots op de boeren Radio NL sticker plakken?
22: Jazeker!
21: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
23: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
24: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
23: Altijd aan.
24: Nu het nieuws op Radio NL.
25: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het moederbedrijf van Albert Heijn kan vanochtend nog weinig zeggen over de IT-problemen. Wel dat ze er hard mee bezig zijn. Winkels bevoorraden is lastig en dat zorgt soms voor lege schappen, vooral bij groente en fruit. De vakkenvuller in Utrecht zegt dat er gisteren helemaal geen vrachtwagens kwamen. In Brussel is vannacht een agent omgekomen, volgens persbureau Belga, na een achtervolging. De agent zat achter iemand aan die waarschijnlijk een auto had gestolen en ineens begon te schieten. In de buurt was eerder vannacht al een dodelijke schietpartij. Het is niet duidelijk of de verdachte daar iets mee te maken had. Provincies lopen achter bij het aanleggen van nieuwe bossen, terwijl daar afspraken over zijn, meldt Nieuwsuur. Een expert zegt dat er veel discussies zijn tussen provincies, bewoners en boeren over wat er met bepaalde gebieden mag of moet gebeuren. Provincie Overijssel zegt dat mensen ook weinig gebruik maken van subsidies. En een record voor het wagentje van de NASA dat over Mars rijdt. Perseverance heeft er in 5 jaar tijd 45 kilometer op zitten en nog nooit legde een door mensen gemaakt voertuig zo'n afstand af buiten de aarde. De robot onderzoekt of er ooit leven was op Mars en er kan nog jaren mee, zegt de NASA. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een grijze dag met lichte regen of motregen, maar het wordt niet koud, 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 Vietenolie tankstations.
1: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonder plan.
4: Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari.
3: Goed plan, Zonneplan.
13: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
22: Hey schilder, winterstop? Niet bij Faber. Faber is het grootste schilderbedrijf van Nederland zonder eigen projecten. Bij ons werk je het hele jaar door, ook in de winter en altijd dicht bij huis. Faber, thuis in je vak.
26: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
27: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
28: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
29: Goedemorgen, je bent bij Radio RL. Zometeen beginnen we met de dinsdagochtendeditie van Werk en Uitvoering. Eerst gaan we even langs bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Daar zit Rijn Baartmans vanochtend. Rijn, goedemorgen.
30: Goedemorgen, Rory. Ja, de files beginnen af te nemen, maar het blijft nog druk op de wegen, zoals gebruikelijk op dinsdagochtend. Vooral in de zuidelijke helft van het land loopt het verkeer vertraging op. Nog zo'n 620 kilometer file in totaal. Ondanks de herfstvakantie is het toch ook druk in Noord-Holland. Op de A7 bijvoorbeeld, Hoorn richting Zaanstad. Daar gebeurde een ongeluk tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam. Er staat nu nog 6 kilometer aan file met 30 minuten oponthoud. Ook op de A8 is het druk, Zaanstad richting Amsterdam. Vroeg in de ochtend gebeurde ook daar een ongeluk. Nu zijn er technische problemen aan de Koentunnel op de A10. En dat veroorzaakt dan weer file tussen Zaanstad en knooppunt Zaandam. 20 minuten extra hier. De A27 dan nog, Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en industriegebied Avelingen kom je een kapotte vrachtauto tegen. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging bijna een uur. Heb ik ook nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Duitsland richting Arnhem bij hectometerpaal 139,3. De A27 Utrecht-Almere bij 115,3. En de A30 Barneveld richting Ede bij 18,1.
29: Dankjewel Rijn, tot over een uurtje.
30: Tot zo.
31: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
29: Lekker samen de eerste uren van je werkdag door met Jeroen van Zelst zometeen en nu de Havenzangers.
31: Dit is de muziek van Radio NL.

het was wel even een zomers blokje natuurlijk. De havenzangers met Sean Paul en Happy Sappy Barbecue'tje. En nu de Griekse Nacht van Jeroen van Zelst op Radio Barel in werk en uitvoering. Ja, het is natuurlijk herfstvakantie voor een deel van Nederland. En de rest is allemaal later nog aan de beurt. Maar ja, het zou natuurlijk heel mooi zijn als je dan in de herfstvakantie zou kunnen zeggen... Hey, weet je wat ik doe? Ik pak gewoon lekker het vliegtuig. Ik ga eens even lekker zo'n Griekse nacht beleven. Of zo'n Spaanse nacht, hè. De Canarische eilanden. Daar is het natuurlijk ook nog lekker warm nu deze tijd van het jaar. Dat zijn mooie vooruitzichten natuurlijk. Nou, onze teken die is voor zover ik weet gewoon lekker thuis in Friesland. Maar dat maakt niet uit. Want hij is wel lekker een weekje vrij. Rory daarom hier met... een nieuwe episode van Werk en Uitvoering met René Schuurman Show. En dit is Robert van Hemert.

0: Ik hoop dat je deze heel hard hebt meegezongen. In ieder geval hier in de kantine wel, hoor ik zo. Het was Dries Roelvink op Radio Barel. En ik kom eraan. Route du Soleil. Een kleine ode aan die snelweg in Frankrijk, hè, richting de zon. Ja, ik zit mij dan af te vragen, heeft het een met het ander te maken? Want Dries Roelvink die schijnt nogal vliegangst te hebben. Die heeft een heel ritueel dat als hij gaat vliegen, dan trekt hij een netpak aan. Omdat ooit heeft hem dat gered van een vliegramp. Ja, dat is een beetje zijn bijgeloof. En daarom doet hij dat dus. Heeft hij wel eens in verschillende interviews gezegd. Dus ik zit me af te vragen, ja, gaat hij dan eigenlijk gewoon liever met de auto? En heeft hij daarom gezongen over de Route du Soleil? Ja, het is in ieder geval een liedje wat je nog heel veel hoort. Echt elk optreden dat hij doet, daar hoor je deze voorbij komen. En dus zojuist ook op Radio RL.
1: Altijd de eerste met nieuwe Nederlandstalige muziek.
2: Radio NL, altijd aan.
0: Ja, en afgelopen vrijdag weer een verse lading nieuwe muziek binnengekomen. Mag ik je voorstellen aan de nieuwe van Sander Kwarten. Kiezen of delen heet die.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
1: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
0: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Scodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op scodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl.
2: Kijk op scodora.nl voor een kozijnafhaalpunt in jouw regio.
5: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
9: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
12: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Deze week in de bonus. AH pitloze rode druiven 500 gram, 1 plus 1 gratis. Alle Unox soep en zak, 1 plus 1 gratis. En alle Douwe Egberts, Senseo of Loor, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Dit is de heerlijke nieuwe single van Jan Spel. Mag ik dan de laatste zijn? Geschreven door Edwin van Hoevelaak, Bram Koning, Marcel Visser en Robert van Hemert.
15: Mag ik dan de laatste zijn? Ik doe het licht uit op het Rembrandtsplein.
14: Jan Spel, mag ik dan de laatste zijn? Nu te beluisteren op Radio RL.
16: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
17: Deboerdrachten.nl profiteert nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita Demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
18: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
21: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
22: Een initiatief van Pfizer.
23: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes.
24: Brabant.
0: En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
1: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje. Dank! De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
0: En wie weet ben jij erbij.

Koos Werkeloos van het Klein Orkest op Radio RL staat gisteren nog in het muziekhotel met Over de Muur. Ook wel eens mooi om die een keer te horen op Radio RL. En gesproken over dat muziekhotel, zometeen dan gaan we weer eens even twee kamers laten uitchecken. Er zijn er twee die hebben de koffers ingepakt en die gaan vandaag vertrekken. Maar welke dat zijn, daar gaan we zo meteen achter komen. Ook Jannes komt eraan. En eerst een liedje dat misschien wel een soort van nieuw woord zometeen in de dikke van Dalen ten gevolg geeft. Henk Society. Ja, ik moet even uitzoeken wat dat nou betekent. Maar dit liedje gaat dat vertellen. Het is de nieuwe van Mickey van Wijk.

0: Dus. Op Radio Barel en Dans tot de Morgen met mij.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Ja, ook wel genoemd het Hilton van de Hollandse hits. Ja, zeker. Er zijn 20 kamers bewoond hier op dit moment. En 2 daarvan die gaan uitchecken vandaag. Eens even kijken welke dat zijn. Ja, en mocht je trouwens suggesties hebben voor nieuwe liedjes in de kamers, dan is dat van harte welkom. Hè. Die zijn van harte welkom via de app van Radio Barel. Want we hebben zometeen 2 lege kamers. Dat kan natuurlijk niet in een hotel. Daar moeten weer liedjes bij in dit geval. Dus stuur ze maar door in de app van Radio Barel. Dan is de kans groot dat je ze binnenkort op de radio gaat horen. En als je, nou ja,

0: in het verleden een liedje in het hotel hebt gezet, wat er nu nog in zit, wat nog een kamer bewoont, dan zou ik even blijven luisteren, want de kans is aanwezig dat jouw liedje zometeen voorbij komt. Start ik even de computer op hier. Ja. Nou, die gaat even druk rekenen, hoor. Eigenlijk ook onhandig dat je dan dat de computer gaat bepalen welke kamers gaan uitchecken. Een soort gedwongen uitchecken. Maar goed, zo gaat het spel dan. Dan blijkt dat het maar met muziek is. Kijk. De eerste kamer is kamer 6. Die wordt bewoond door Angelique uit Echt. Dat ligt echt in Limburg. En zij wil graag horen Benny Nijman met Liefde is als een sigaret. Oh, die is wel leuk inderdaad. Ja. Nou, zet ik erbij. Dan gaan we nog één kamer doen. En dat is kamer 5.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: En daar zit Erik Drent uit de Kolmerpomp. Dat is echt net weer de andere kant van Nederland. Dit is leuk. We hebben net Jannes gedraaid. En hij vraagt om zijn zoon Jan Wolters. Ik wil jou. Gaan we zo meteen draaien. Eerst maar even Benny Nijman.
1: Radio NL Muziekhotel.

En daar zat in muzikaal Jan Wolters en Ik Wil Jou. En een kamertje verder, ja, daar waren buren Erik en Angelique. Angelique uit Eg in Limburg. Die had gekozen voor Benny Nijman. En liefde is als een sigaret. Ja, wel heel leuk om die weer eens terug te horen. Dankjewel voor de suggestie in het muziekhotel, Angelique. Betekent ook dat we weer twee kamers te vergeven hebben. En nou zag ik wel wat leuke dingen voorbij komen in de app van Radio WDL. Ik zag onder andere ook een berichtje binnenkomen van, eens even kijken, Richard uit Oosterhout. Die kwam met een leuke Guus Meeuwis, Het dondert en het bliksemt. Oh, die is wel leuk inderdaad. Zeker op een herfstachtige dag. Die zetten we er even bij. En Andreas uit Elburg, die heeft ook nog een mooie Frank van Etten en Boer Harm met Van Boer tot Zigeuner. Nou, ik stel voor dat we dan die op 6 zetten even. En Guuske Meeuwis op 5. Dan laten we de kamers eerst even schoonmaken. En dan daarna komen ze daar wel terecht. Dan gaan ze daar stallen totdat ze eruit komen rollen. Dit is Arne Jansen.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Een assortiment van 10.000 artikelen. Van onder andere schoeisel van Sika, Griesport, Sixton en Dunlop. Tot werkkleding van HVEP, Carhartt en Tricorp. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
9: Zo, klus klaar?
10: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
9: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
10: Hoe dan?
9: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
10: Mag wat kosten zeker?
9: Maar 15 euro per maand.
10: Echt? Hoe heet het?
9: Ik app het je wel even.
10: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
9: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
8: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
11: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier. Piraten!

0: Schrijver en Rutger van Barneveld. Jannes, Marco Schuitmaker, Tino Martin en Samuel Welten. Het Mega Piratenfestijn. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
0: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
5: Jazeker!

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. In Capelle aan de IJssel is vorige week een man opgepakt die ervan wordt verdacht een aanslag voor te bereiden. Waar en hoe hij dat wilde doen, zegt de politie niet. Hij heeft zijn huis doorzocht en wapens en informatie op zijn computer in beslag genomen. Volgens justitie blijft de man nog 14 dagen langer vastzitten. Albert Heijn had het al aangekondigd en het is vanmorgen ook te zien. Bij sommige winkels zijn schappen leeg. Vooral verse producten liggen er niet. In Utrecht vertelde een vakkenvuller dat er gisteren geen één vrachtwagen spullen kwam leveren. Albert Heijn wil nog steeds niet zeggen of de IT-problemen een hack zijn. Voor de kust van NAVO-land Bulgarije zijn twee schepen geraakt door drones en eentje is gezonken. De Bulgaarse premier noemt het onacceptabel en denkt dat Rusland erachter zit. Al heeft hij geen bewijs. Bulgarije ligt aan de Zwarte Zee, waar Oekraïne en Rusland vaak elkaars schepen beschieten. En de Tweede Kamer wil dat het kabinet met een plan komt wat er moet gebeuren als Rusland dingen in ons land saboteert. De VVD merkte op een bijeenkomst van NAVO-landen dat dit niet gecoördineerd wordt, schrijft de Telegraaf. De politiek wil duidelijkheid en dat het kabinet dat gaat afspreken binnen de EU en de NAVO. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een grijze dag met lichte regen of motregen, maar het wordt niet koud, 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
10: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
16: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Goedemorgen, je bent bij Radio WNL en bij de ANWB zit Rijn Baardmans. Hey, het was een uur geleden nog best wel druk, geloof ik. Hè? Drukke ochtendspits, hoe zit het daar nu mee?
17: Nou, er is nog 100 kilometer over van de ochtendspits, dus de files nemen af. Het verkeer loopt de meeste vertraging nog op in Noord-Brabant. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht bijvoorbeeld, tussen Born en knooppunt Kerensheide, 15 minuten vertraging door een ongeluk. De weg werd daar afgesloten, maar het verkeer kan er inmiddels langs via de vluchtstrook. Dan de A8, Zaanstad richting Amsterdam, tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Koenplein, 10 minuten extra. De A16 Breda-Rotterdam, tussen Breda-Noord en Dordrecht, 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. En tot slot de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef doe je er 15 minuten langer over. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A27 Utrecht richting Almere bij hectometerpaal 114,9. De A28 Amersfoort-Zwolle bij 82,4. En de A79 Heerlen richting Maastricht bij 8,3.
12: Dankjewel Rijn, tot zo weer.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Had ik het nou net over Guus Meeuwis? Ik ga hem zo meteen even draaien, maar wel met een ander liedje. En ook Frank Verkooyen.
0: Dit is de muziek van

dat je dan ergens langs een plek loopt waar de radio aan staat, dat je dit hoort, dat je denkt, hey, ik geloof dat dat Guus Meeuw is. Nou, dat klopt dan ook nog inderdaad. Brabant hoorde je. Ja, 20 minuten geleden nog even toegevoegd ook aan het muziekhotel, met een ander liedje dan, met het dondert en het bliksemt. Maar ja, toeval bestaat niet, zegt een spreekwoord dan, hè. Dus in dit geval ook nog even gedraaid. Guus Meeuw is met Brabant. En daarvoor waren we ook nog even naar Griekenland voor de tweede keer vanochtend. Daar straks al een keer met Jeroen van Zelst en nu met Frank Verkooijer. Dus mooi internationaal ochtendje. Ja, en gesproken over Brabant. Nou, wij zijn wel een beetje met z'n allen Brabanders deze week, hè. Kijk, voor mij is dat natuurlijk een beetje gek om dat te zeggen. Want ja, zo voel ik me zeg maar de rest van het jaar ook wel een beetje. Maar deze week staat het teken van Brabant. In het bijzonder van Maaskantje hier bij Radio Warel. Want over twee weken is het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje. En we geven in elk programma 4 kaarten daarvoor weg. En dat is nodig. Nou ja, nodig. Het is helemaal uitverkocht. Dus als er nog wat mensen bij willen, dan moet je dat eigenlijk via ons doen. Dan is er geen andere manier meer. Duurt nog een uurtje hoor, voordat we die weg gaan geven. Dus dat komt straks. Blijf bij je radio, zou ik zeggen. En ook zeker voor de 3:30. Dat duurt dan weer iets minder lang. Dat duurt tot 10:30. Dus dat is binnen een uur en een goed kwartier. Heb ik nog wel even wat muzikale suggesties voor nodig. Dus als jij denkt, hey, ik heb een liedje. Daar heb ik al de hele ochtend zin in. Of daar heb ik vannacht over gedroomd. Ja, of misschien schiet je gewoon nu wel even iets leuks er binnen. Dat kan natuurlijk ook. Laat maar weten in de app van Radio Warel. Ga ik er misschien zo meteen voor je draaien. Net als Tino Martin, de nieuwe Sven Versteeg komt er ook aan. En over nieuw gesproken. Deze is leuk, de nieuwe Geer.

Ja, hij moest van ver komen. Hij was echt als klein jongetje al lekker aan het zingen. En nou ja, dat heeft wel zijn vruchten afgeworpen. Weer een leuk liedje van Sven Versteeg. Houdini hoorde je bij Radio Amarel. Dat is werk en uitvoering. En ja, ze stromen mooi binnen hoor. De suggesties voor de 3:30. Dankjewel daarvoor, want er zitten echt hele leuke dingen tussen. Ik moet echt even gaan kiezen zometeen. En blijf ze doorsturen, hè. Misschien is er nog wel iets wat nog leuker is. Laat maar weten in de app van Radio Amarel. Krijg je nu Belinda Kinnaar. Het is mijn leven.

0: boerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
8: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
10: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
9: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
10: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
11: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
12: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
13: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
12: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
11: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
14: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
15: Shape the future with confidence. EY.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
17: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
18: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, €1. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
19: En, heb je de klus?
20: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
19: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
20: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
19: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
21: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes.
22: Brabantse nachten zijn lang.
23: En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
21: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje. Dank! De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
23: En wie weet ben jij erbij.
19: Houdoe!
21: Dit is Radio Warel.
24: Altijd.
21: Oh!
0: altijd aan. De 3 na half 11.
1: Ja, dankjewel weer voor alle leuke suggesties. Het is echt zo'n dinsdag dat je misschien wel zo'n liedje even nodig hebt, weet je wel. Het is druk op de weg geweest vandaag. De herfst heeft een beetje zijn intrede gedaan. Dus jij kan wel wat muzikale steun gebruiken, dacht ik zo. In ieder geval wel Sven uit Gorendijk. Die zegt, goedemorgen Rory. Ik zou graag Wat Dom van Drukwerk willen horen. Ik heb het nummer al de hele ochtend in mijn kop. Dus het moet even gedraaid worden, als dat mag. Nou, dat mag zeker. Hou hem nog even 3 minuutjes in je hoofd, Sven. Dan komt hij voorbij. Want ik draai ook nog even een suggestie voor Erik uit Sprangkapelle. Die wil graag Highway met Wat een heerlijke dag. Want ja, die hoor je ook niet zo vaak. Nee, dat klopt inderdaad. Maar nu wel.
0: De 3 na half 11. Nummer 1.

0: Dom.
1: Het was druk werk.
0: De 3:30.
1: Zat al de hele dag in het hoofd bij Sven uit Gorendijk. Nou, bij deze gedraaid. Ik hoop dat hij dan nu ook voor de rest van de dag... is hij dan uit je hoofd of blijft hij dan juist hangen? Dat is een beetje de vraag natuurlijk. Maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. We zitten in ieder geval wel in de lekkere liedjes die we al een tijdje niet meer gehoord hebben. Erik uit Sprangkapelle had ook een mooie in die categorie. Highway met Wat een heerlijke dag vandaag. Nou, en laten we zorgen dat het vandaag een heerlijke dag is en dat het dat ook blijft. Eens even kijken. Peter Zwaans uit Loon op Zand heeft ook nog een mooie suggestie. Die zegt graag voor de 3:30 voor mijn collega's Joep en Stijn van bouwbedrijf G. Kuipers uit Tilburg. Wiltura met Het leven is mooi. En zo is
0: nummer 3.

Nou, zon en muziek hebben we. Nu die kinderen nog, die moet je zelf regelen, denk ik. Wiltura, het leven is mooi, hoorde je op Radio Waddel, aangevraagd door Peter Swaans als laatste in de 3:30. Komen er dan ook weer wat actuele dingen? Want dit waren natuurlijk wel 3 echte klassiekers. Jazeker, de Hollandse Nieuwe komt er bijvoorbeeld aan. Van Justin de Wild en Donnie, die hebben een heel leuk liedje samen. Ga je binnen nu en een minuutje of 6 horen. En nu alsjeblieft een bloemetje. Soms zijn er

social media helemaal in rep en roer, want Justin de Wild was namelijk op zoek naar een partytent. Een hele specifieke ook, ja. Niet zomaar eentje, hij mocht niet te groot zijn, niet te klein, er waren allerlei voorwaarden en hij kreeg hem maar niet gevonden. Bleek dus achteraf te zijn voor de videoclip van dit liedje die moest worden opgenomen. En uiteindelijk is hij volgens mij wel gevonden. Getuige ook de videoclip die van dit liedje gemaakt is. De Hollandse nieuwe deze week is van Justin de Wild en ook van Donnie, want die zit er ook op. Party Dance is nieuw bij Radio Areel. Je bent bij Werk en Uitvoering met straks nog kaartjes voor een Maaskantje weg te geven. En nu de volgende artiest begroeten. Hey, Evers! Hey,

0: Waterbiologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
3: Soedal. De bouwverslimmers.
2: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
7: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
10: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
11: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
4: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
5: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
6: Jazeker!
5: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
8: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
7: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een man uit Capelle aan de IJssel blijft nog 14 dagen langer in voorarrest, omdat hij wordt verdacht van terrorisme. Hij zou van plan zijn geweest een aanslag te plegen, maar hoe is niet duidelijk. Hij zei dat hij zoveel mogelijk slachtoffers wilde maken. De man werd vorige week opgepakt. In zijn huis werden wapens gevonden. Asielminister Van den Brink heeft alle gemeenten in een brief om extra opvangplekken gevraagd. Hij zegt dat de situatie in Ter Apel onhoudbaar is. Vorige week moesten mensen buiten slapen omdat er te weinig plek was. De minister zegt dat hij tot april volgend jaar 7600 plekken tekort komt. In de Amerikaanse stad Houston is een Mexicaanse bouwvakker zaterdag overreden door agenten van de immigratiepolitie ICE. Volgens een advocaat deden ze dat expres. Hij brak zijn been op 3 plaatsen. ICE zegt dat de man voor hun auto rende. Justitie onderzoekt nu of het een ongeluk of bewuste actie was. En PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. De club heeft er 8 wedstrijden op zitten in de Eredivisie en heeft nog maar 4 punten. Daardoor staat de club bijna onderaan op de 16e plek. Van der Vecht was iets meer dan een jaar hoofdtrainer van PEC. Zijn opvolger is nog niet bekend. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met af en toe wat lichte regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Morgen meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Scodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op scodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Kozijnen, deuren en schuifbuien met 5 dagen geleverd? Kijk op scodora.nl.
13: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
14: Oh, wat een nacht. Is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
15: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me het zomaar, mag ik met je mee?
14: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
13: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
16: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
17: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende.
6: Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
17: Shape the future with confidence. EY.
18: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
19: Huh?
18: Maak er een potje.

0: ski anders doet.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Goedemorgen, dit is Radio RL, 11 uur geweest. Ja, als je een paar uur aan het werk bent, al een mooi moment om even een koffiebreak te nemen. Even een kleine koffiepauze. Nu heeft Rijn van de ANWB, die heeft ook speciaal voor dit bulletin, voor wat hij nu gaat zeggen, heb je even speciaal nieuw drinken genomen.
3: Ja, ik moest even wachten, hè? Dus ja. ik kon even koffie gaan halen. Dat is
2: kijk,
3: toch altijd
2: dat is
3: wel
2: het voordeel. Is ook de volgende keer dat je wat langer hoeft te wachten, kun je nog even naar de supermarkt op en neer.
3: Ja, maar dan moet er geen storing zijn.
2: Nee, natuurlijk. Dat is ook weer onhandig natuurlijk. Pinstoring, ja goed. Zeg, hoe is het op de weg?
3: Ja, weinig storingen daar, want ik heb één file, de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Daar sta je 5 minuten in de file tussen Waspik en knooppunt Hooipolder. Wel flitsers gemeld door Flitsmeister. De A2 bijvoorbeeld, Maastricht richting Eindhoven bij hectometerpaal 236,1. De A17, Roosendaal-Dordrecht bij 6,7. En de A28, Assen richting Zwolle bij 160,4.
2: Nou, dankjewel Rijn en tot de volgende keer.
3: Tot de volgende.
2: En proost.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Rory Jonker. Nou, zitten wij aan de koffie en aan het water. Er zijn mensen die wat sterkers hebben. Joey Nicolai en de Tinto Desperado.
4: Dit is de muziek van

House en dansen voor je leven op Radio Breel. Ja, Wolter Kroes die binnenkort te zien is in zijn eigen Real Life TV-serie. Er zijn heel veel artiesten die hebben dat gehad. Jan Smit was daar natuurlijk al vroeg mee. Frans Bauer, en dat is allemaal weer opnieuw begonnen. Dries Roelvink en nu dus ook Wolter Kroes. En hij heeft in de media al een beetje verteld wat we met z'n allen kunnen verwachten. Hij zegt, ik ga er flink van langs krijgen van mijn kinderen. Ik ben heel benieuwd wat dat te betekenen heeft. Maar het is binnenkort te zien op TV en nu vooral te horen op de radio. Dat is ook fijn natuurlijk. Wolter Kroes op Radio NL. Het is werk en uitvoering met Timothy onderweg. En dit is Marco Bos.

Kevin Paré heeft gewoon echt een leuk liedje te pakken. Appelsap hoor je bij Radio Mareel. Ja, het klinkt nu alsof hij dat normaal nooit heeft, leuke liedjes. Dat is absoluut niet zo. Maar hier, ja, deze vind ik wel heel fijn. Appelsap dus van Kevin Paré op Radio Mareel. Het station dat deze week jouw ticket is naar het Radio Mareel Mega Piratenfestijn in Maaskantje. Gesproken over die tickets. 4 daarvan zijn er in elk programma te winnen. En dat is op zich goed nieuws, want verder is het helemaal uitverkocht. Dus als je bij ons niet wint, ja, sorry, dan kun je er gewoon niet meer bij zijn. Dus hè, dan is het eigenlijk maar zaak dat je 4 kaarten te pakken krijgt. Hè? Nu is het zo dat we die dus in elk programma weggeven, ook zometeen nog. En als je denkt, hé, ik wil daarbij zijn, dan is het toverwoord Maaskantje. Dat is het woord dat je moet sturen in de app van Radio Mareel. Misschien bel ik je dan zometeen terug en ben je dan de trotse eigenaar of eigenaresse van 4 kaarten. Maaskantje, nu even sturen!

0: Dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Dan ga je op zoek naar pellets? Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
0: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
6: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Dit is de heerlijke nieuwe single van Jan Spel, Mag ik dan de laatste zijn? Geschreven door Edwin van Hoevelaak, Bram Koning, Marcel Visser en Robert van Hemert.
8: Mag ik dan de laatste zijn? Ik doe het licht uit op het Rembrandtsplein.
7: Jan Spel, Mag ik dan de laatste zijn? Nu te beluisteren op Radio NL.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
9: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
12: Je kunt natuurlijk kilometers maken, maar als timmerman maak je liever iets moois. Bij Faber werk je dicht bij huis met uitzicht op een vast contract. Faber beloont jou volledig volgens de bouwcao, inclusief tijdspaarfonds en duurzame inzetbaarheid. Faber, werken waar jij woont.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
14: Voor de makers.
15: Praxis.
16: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
17: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
18: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
19: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
20: Cute.
19: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je

0: het een tikkie anders doet.
1: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
2: Balen zeg. Koffie?
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes. Brabantse
5: nachten zijn lang. En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
4: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje. Dank! De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep? Dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
5: En wie weet ben jij erbij.
6: Houdoe!
4: Dit is Radio Warel. Altijd aan.
7: Radio NL.
4: Weerbericht.
8: Het is grijs met af en toe een beetje regen. 17 tot 20 graden wordt het vandaag. Aan het einde van de middag en aan het begin van de avond trekken er even wat buien over. Maar later wordt het gelukkig wel weer droog. En er zijn ook wat perioden met zon en het blijft ook zacht. Vrijdag volgen vanuit het westen buien en in het weekend is het koel.

0: en stappen. Ja, dag hoor. Dit was een beetje natuurlijk nog in de tijd voor Ik ga zwemmen. Voordat het echte grote succes kwam. Maar ja, dit was eigenlijk ook wel gewoon wel een leuk liedje. Hè? Die hoorde je zojuist op de radio. Deze week hebben wij hier de meest gewilde kaarten van Nederland liggen. Namelijk voor het Radio RL Mega Piratenfestijn in Maaskantje. Jongen, en dit is het moment om er weer eens vier uit te gooien. Ik heb aan de telefoon Nico. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik kijk even in mijn glazen bol. Daar zie ik, jij komt uit Roosendaal. Je bent 70 jaar, dat klopt hè?
1: Dat klopt, precies.
0: En jij bent postbode geweest altijd.
1: Ja, ja.
0: Wauw, wat
1: een
0: leuk beroep.
1: Ja.

0: jouw ervaringen als postbode? Oh, vertel eens even, wat vertel jij dan?
1: Ja, lekker in de buitenlucht. En, het is tegenwoordig wel heel anders. Hè?
0: Ja.
1: En dat is niet omdat ik weg ben, maar...
0: Ja, ook, denk ik.
1: Ja, misschien wel.
0: Ja, ik ken jou pas 3 minuten, maar volgens mij is de post in Nederland... is wel, zeg maar, echt een vrolijke snuiter kwijtgeraakt toen jij stopte.
1: Ja, dat klopt wel. Dat hebben we er meer gezegd.
0: Maar dan heb jij nog bij de PTT gewerkt, denk ik. En toen werd het TNT Post en toen PostNL.
1: Ja.
0: Heb je allemaal meegemaakt?
1: Heel veel veranderd. Ik ben in 78 begonnen. Ik ben nu 3 jaar thuis.
0: Kijk, ja. Dus, en bevalt dat?
1: Ja. Dat bevalt goed. Ja.
0: Het is ook wel een keer klaar met postbode zijn.
1: Jawel.
0: Dat je 20.000 keer dezelfde brievenbus hebt gezien, dan denk je ook, het is mooi geweest.
1: Ja. Ja, maar het is toch iedere dag weer opnieuw anders.
0: Ja. Ik denk ook wel, dat schiet mij dan zo in één keer te binnen. Maar ik denk door jouw werk weet je dan stiekem ook wel wat van mensen, of niet?
1: Ja, dat klopt wel, ja.
0: Daar weet je ook wel van, nou, buurvrouw Jansen komen heel veel blauwe enveloppen binnen.
1: Ja, dat zal het inkomen dan maar zijn dan, denk ik.
0: Ja. Heb je dat dan wel eens dat je mensen ziet lopen dat je denkt, nou, daar weet ik wel iets van, zeg maar, van die persoon?
1: Ja, eigenlijk niet bijzonder, je maakt wel leuke dingen mee, want van een collega die liep met een blauwe brief en die man die was zijn auto aan het wassen.
0: Ja.
1: En toen zei hij, gooit hij maar in die emmer. En toen deed hij het. dat was niet de bedoeling natuurlijk, maar hij had het zelf gezegd.
0: Ja,
1: en
0: nee joh.
1: En de klant is koning.
0: U vraagt wij draaien, het principe bij de radio ook zo natuurlijk. Ja. Hey, Nico, over draaien gesproken. Jij belt natuurlijk niet voor niks hier. Je hebt niet voor niks hier. Ik zie heel vaak in hoofdletters het woord maaskantje voorbij komen van jouw hand in de app.
1: Dat klopt.
0: Via de digitale post dan maar, zal ik zeggen. Waarom wil jij nou zo graag naar Maaskantje?
1: Nou, we zijn er al regelmatig geweest en het is ieder jaar weer opnieuw een feestje.
0: Ja, en dat gaat dit jaar niet anders zijn. Tenminste, het zit zo in de planning dat het weer een feestje gaat worden. Dus dan moet je daar wel bij zijn natuurlijk. Ja, precies. Ja. En naar wie kijk je dan bijzonder uit? Zijn er nog artiesten waarvan je denkt, nou, die wil ik wel heel graag zien?
1: Ja, Django Wagner vinden wij wel goed. Maar het is ook in de achtertuin van René Schuurman.
0: Ja, zeker. Ja. Dus die is er ook gewoon bij. Die komt op de fiets naar de megatent. Dat kan niet anders.
1: Ja, die kan te goed naar huis,
0: Nico, ik heb mooi nieuws. Je bent erbij!
1: Hartstikke bedankt. Geweldig.
0: 4 kaarten gaan we je opsturen per e-mail. Dus niet per post, dat even duidelijk is.
1: Nee, dat komt.
0: ja, precies. Wie ga je meenemen?
1: Mijn vrouw en mijn zoon en dan, ze vinden nog wel iemand.
0: Ja, er zijn altijd gegadigden.
1: Want we zijn ook wel eens met een groep van een man of 8 geweest.
0: Dus. Ja, precies. Nou, dan zijn er altijd mensen te vinden. Mooi, Nico. Ik wens jou veel plezier daar. Ik denk dat dat wel goed gaat komen. En
1: dankjewel.
0: Mag ik jou een fijne dag wensen?
1: Mooi zo. Dankjewel, hetzelfde.

Radio RL. Druk bezig met een theatertour ook met de Elvis Matters Band. Lekker Elvis liedjes zingen. Dit was Kom Maar, Kom Maar. Nou, en kom maar even dichter naar je radio. Want zometeen is namelijk Hessel hier met Op Volle Kracht. Hij gaat heel veel verzoekjes voor je draaien. En ook vier kaarten weggeven voor het Radio RL Mega Piratenfestijn. Net gewonnen door Nico uit Roosendaal natuurlijk. Nico, de vrolijke postbode. En hij zei nog Django Wagner. Nou, die draaide ik ook nog even net met de Bachata Bailando. Dus dan zijn we mooi weer rond natuurlijk. Zometeen Hessel, veel plezier bij hem. Vergeet vooral niet een verzoekje aan te vragen. Gaat hij die misschien wel bij je draaien? Of voor je draaien ook vooral. En dan spreken we elkaar morgen weer om 9 uur. Dit is Jan.

0: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
0: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: En, heb je de klus?
4: Nee man. Ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
3: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
4: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
3: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo. Zo simpel is het.
2: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
7: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
8: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
9: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar. Met aansluitend een optreden van Kelvin.
10: Oh, wat doe je elke keer met mij?
9: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
11: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
12: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.

0: Ik ook.
1: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
2: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging. Kijk,
1: soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
5: Jazeker!
4: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
6: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemiddag, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Zorgminister Sterk zegt nog niets over extra geld voor Veilig Thuis. Ze willen eerst praten over wat er precies nodig is. Veilig Thuis trekt aan de bel en heeft gevraagd om 210 miljoen euro extra voor de komende jaren. Ze willen de enorme wachtlijsten terugdringen en de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld verbeteren. De overheid moet er binnen een half jaar voor zorgen dat er bij boeren wordt gecontroleerd of ze varkensstaarten afknippen. Dat mag niet, maar er wordt niet op gehandhaafd. Varkens in Nood stapte naar de rechter en die geeft de dierenbeschermingsorganisatie nu gelijk. Er is geen goede reden om niet te handhaven. Klimaatactiviste Greta Thunberg doet mee aan de grote scholierenprotesten in Frankrijk. Ze steunt de jongeren voor wie volgens haar te weinig aandacht is. Vanmiddag is er weer een grote demonstratie in verschillende steden, onder meer in Parijs. Thunberg doet ook mee, maar waar is niet duidelijk. En in Hongkong stonden honderden mensen in de rij voor een Van Gogh uit 1890. Het werk met bloeiende kastanjebomen was 60 jaar niet te zien. Volgende maand wordt het geveild in New York. Sotheby's verwacht zo'n $180 miljoen. Dat zou een record zijn voor een Van Gogh. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en zacht, met af en toe wat lichte regen. Tot 17 tot 20 graden. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Morgen meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
11: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Ah, relaxed?
13: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
15: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
16: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Tot 50% korting. Kijk nu op allsafe.nl.
17: Allsafe.
18: Geeft ruimte.
16: Nu open in Dordrecht.
19: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. Een hele mand vol. Op naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelmandje. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Goedemiddag.
0: Het is alweer 12 uur geweest. Neem je mee naar de verkeersinformatie. Net binnengekomen hier. Flitsmeister en natuurlijk ook van de ANWB. Even met de files beginnen. Op de A12 tussen Arnhem en Utrecht. Daar tussen Waterberg en Grijshoord. Defect voertuig. 7 minuten, 4 kilometer. En op de A50 tussen Apeldoorn en Os. Waterberg naar Grijshoord. Daar 7 minuten gemeld. Ook 4 kilometer. Nou, en dan de flitsers. Die hebben we ook. Op de A1 bij Deventer staan ze bij 104,5. En ook op de A1 tussen Hengelo en Deventer bij Enter. Even verderop bij hectometerpaal 133,6. Dan op de A6 tussen Emmeloord en Lelystad bij Nagelo 103,4. En ook de A7 bij Middenmeer vanaf Den Hoever naar Amsterdam 45,6. Ook bij Bleiswijk zijn ze lekker aan de gang daar met het controleren van snelheid op de A12. Gouda-Zoetermeer bij 17,1. En dan de A27 nog, Hilversum-Almere bij Almere, hectometerpaal 108,5. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Hessel Bijkstra!
0: Ja, dit programma gaat het, op verzoek eigenlijk. Heb je een verzoekje? Laat het even weten. Goedemiddag.
5: Dit is de muziek van Radio NL.

Het is een nieuwe generatie feestzanger. En dan heb ik het over Fons Furring. Ja, die gaat lekker hoor. En hij heeft ook een bijnaam, Mr. Feestie.

Marathon is weer begonnen en de vraag aan jou is: wat wil je graag horen vandaag, vanmiddag, voor wie, wat en waar? Altijd leuk om te weten. He, moeten we de piratenkant op of moeten we wat poppy? Of zeg je van nou, doe mij maar een volkse knijter, kan ook, hè? Wat voor gevoel loop je rond? Wat wil je graag? Ik kan het misschien voor je regelen hier. Hoe doe je dat? Nou, de kortste klap is even via de Radio NL app. Hè. Die is gratis en voor niets. En je mag het natuurlijk ook doorbellen als het lukt. Af en toe tussendoor pakken we de telefoon op en dan gaan we het allemaal doen. Straks even een fragment van de nieuwe single van Henk Wijngaard. Hè. Vanmorgen al bij Lars gebeurd, maar straks laat ik hem ook nog even horen. We zijn nog steeds op zoek naar figuranten. We moeten er 100 hebben. We hebben er inmiddels zo'n 60 staan, begreep ik. Dus er kunnen nog 40 bij. Als je geïnteresseerd bent, dan kijk even op onze website. En anders zal ik je het zo meteen nog even uitleggen hoe dat in zijn werk gaat. Nou, leuke muziek om je oren knallend. Ook de 3J's zitten erbij. 3J's inderdaad uit Volendam. En die heet toevallig Je zit in mijn hoofd. En dat is heel toevallig. Daar heeft Bouke ook een liedje over gemaakt. Maar dit is een hele andere strekking. Maar het verhaal is wel een beetje... Ja,

clip voorbij ziet schieten. Een klein meisje wat net de microfoon vast kan houden eigenlijk. Ook je fijn, was dat. En doe maar wat je kan. Verzoekje voor Ronald van den Broek uit Vleuten. Of ik Martijn wil draaien.

0: Martijn van den Broek is dat. En hij, ook hij loopt in Caruela rond al die tenten af te gaan met het performen en het vermaken van mensen. Ik heb hem daar getroffen. Leuke jongen. Hij heeft inmiddels ook allemaal spierballen en zo. Is druk aan het treden. Dat is een echte hunk, zeg maar. Ook voor de meiden daar, volgens mij. Nou, oké. Wat heb ik hier binnengekregen? John den Hartog uit Schoonhoven. Die heeft gewoon even een bericht ingesproken. Dat is natuurlijk superleuk. Kun je ook doen. Let er wel uitzendgevaar. John van den Hartog zit gewoon even achter het stuur te genieten.
1: Goedemiddag, Gessel. Kun jij even een mooi plaatje draaien voor die stratenmakers die daar in Zwijndrecht bezig zijn bij Agro Delta. Ik heb die mannen net een mooie sticker gegeven van trots op de boer.
0: Oh.
1: Draai maar een mooi plaatje voor die mannen.
0: Goed bezig, John, goed bezig. Ik heb even het woord straten ingetoetst. Wat moet ik anders? Want hij noemt geen verzoekplaat. En dan kom ik uit bij eentje die ik zelf dan kies. En waarvan jij misschien wel denkt van wat is dat dan? Nou, dit is een stukje nostalgie, zeg maar. Voor de wat oudere mensen ook, prachtig om even te horen. Namelijk een van onze culturele helden vroeger, Rudy Carrel. En die laat zijn hondje even uit. Samen een straatje om. Samen.

0: In. Shoop, shoop, ya. Braaf. Ya, kom. Kom. Ya. Kom, shoop, shoop, shoop.
1: Rustig. Ja.
0: Kom, kom in, kom in. Oei,
1: oei.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
0: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
5: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
1: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
3: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
6: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Deboerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita Demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij Deboerdrachten.nl.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay. Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
9: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletters zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
1: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes. Brabantse
13: nachten zijn lang. En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
1: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje. Dank! De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
13: En wie weet ben de gek.

de gitarist die er is. Ik denk dat het Marcel Visser is, dat kan niet missen. Dat kan niet missen, toch? De nieuwe van Marloes en Frank van Etten. Trouwens, over Marloes gesproken, zij vlogt weer. En dat is wel heel grappig, want gistermorgen ook was ze druk huishouden natuurlijk. Helemaal druk in haar hoofd. Pakt ze de verkeerde, of tenminste wil ze pannenkoeken bakken. Heel verhaal, dit mislukt en dat mislukt. Heel verhaal van 10 minuten. Blijkt dat ze gewoon de verkeerde pannenkoekmeel had gepakt. Ze had cakemeel gebruikt in plaats van pannenkoekmeel. Ja, dat lukt dus niet. Kan je dus geen pannenkoeken van bakken. Helemaal mijn kindertjes zwarte pannenkoeken naar school en zo. Nou, goed. Verzoekplaten. Sommige liedjes brengen je echt terug in de tijd. En dat is wel mooi, want dat past ook bij mij. Ik ben ook wat ouder hier. Ik ben de oudste DJ hier, mag ik rustig roepen. En ik krijg hier een verzoekplaat over De Muur, hè, van Ankje uit Bergen. Zij schrijft, zou je dat liedje even kunnen draaien van Klein Orkest? Ja, 1984, hè, die muur die stond daar. Was Berlijn, maar daar gaat het over, nog verdeeld in Oost en West natuurlijk. En families en vrienden en zo, die konden elkaar gewoon niet zomaar bezoeken. En het Westen was een vrijheid en commercie. En in het Oosten was het leven veel strenger geregeld. En Harry Jekkers, die wist die tegenstelling heel prachtig in een lied te verwerken. En dat is dus een liedje over de muur. Ja, want ja, die vogels die konden wel. Maar als je daar probeert over die muur te kruipen, dan weet je gewoon. Een beetje gewoon neergeschoten, of wat je gewoon kapotgeschoten. Ja, ik lach erom, maar zo was het. Nou goed, ik ga het liedje zo draaien. En ook onze, dat is ook wel een mooi verhaal, Matanja Roffel, misschien wel eens gehoord. Zij komt uit het Friese plaatsje Harkema, 20 jaar is ze. Het zingen zit daar in het bloed. Hè, dat ze kon Ave Maria van Romy zeg maar, uit haar streek daar eerder zingen dan dat ze kon praten. En zij koos, ze heeft het liedje gemaakt dat heet Vrij en bij jou zijn. Die ga ik zo meteen even draaien. Ze hebben één zinnetje veranderd in de tekst. Want ja, oorspronkelijk was het de kleuren-tv. Die is vervangen door een fles Chardonnay. Mooi bedacht ook, kleuren-tv, fles Chardonnay. En Matanja is ook, heeft Friesland vertegenwoordigd voor Miss Nederland. Dus ze is een hele mooie dame, jonge dame van 20. En zij gaat zo meteen, dat liedje ga ik zo meteen laten horen. Vrij en bij jou zijn. Komt er zo achteraan. Oh, dat is deze al. Dit is Matanja dus. En dan zometeen over de muur van het Klein Orkest. Genieten op Radio NL met al die oude en nieuwe liedjes door elkaar.

0: het Alexander.
1: Ja, ik was toen nog, in mijn vorige leven was ik beroepschauffeur. Mocht ik wel eens daar naartoe, die hoek in. En dan kreeg je de gekste dingen, want die muur was net plat. En ja, er zat natuurlijk een heel veel verschil in oost en west. Hè. Als je even naar huis wilde bellen, daar vandaan moest je 3 keer 0 draaien. En dan waren die telefoonlijnen, die hingen nog overal door die straatjes heen, zeg maar, daarboven. En er zat een omaatje op zo'n hele dikke 4-tons linde heftruck die je dan moest laden los. Een spiksplinter nieuwe heftruck, hè? En een vrouwtje, dat was het helemaal niet gewend natuurlijk. Want die wisseling en die nauwe straatjes en zo, het was wat in het begin. Nou, is allemaal rechtgetrokken gelukkig. En ze horen er nou gewoon bij, toch? Misschien heb jij andere verhalen, laat het weten. Ik heb op een telefoon iemand uit Oldehoven. Even kijken. Jan van der Wal, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Hessel, met Jan.
1: Ja, hoi jongen. Hoe is het?
2: Ja, gaat hartstikke goed. Lekker aan het werk. En we zijn lekker bezig.
1: Ze willen jouw liedje maar niet draaien, hè? Lees ik hier.
2: Ja, klopt. Ja. Ik heb net mijn trekkerrijbewijs gehaald en ben sinds kort met trekker op pad. Dus ja, ik dacht, wat is er dan beter dan mannen voor karrenspoor met lekker op de trekker.
1: Ja, maar jij schreef hier van gisteren had je het al aangevraagd en vanmorgen al bij Rory en bij Lars. Maar helaas, beide keren, derde keer, geen gehoor.
2: Nee. Ik dacht, 3 keer scheepsrecht, maar ja, nu is het 4 keer scheepsrecht.
1: Nou heb je je trekkerrijbewijs gehaald. Wat houdt dat in, Jan? Hoe ziet jouw dag er dan uit nu?
2: Ik ga om 5 uur van huis en dan rijd ik met een auto van de zaak naar de werkplaats, naar de zaak toe. En daar stap ik om 6 uur op de trekker en dan ga ik een hele dag de trekker rijden, zeg maar. Nou ben ik bezig met onkruidborstel, onkruid tussen de bestrating aan het weghalen. Ja. En dan tegen een uur of half 4 uur, dan gaan we weer naar huis toe.
1: Dat is geweldig, joh. En dat vind je leuk?
2: Ja, zeker. Dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Ik heb het erg naar mijn zin, dus leuke collega's. Dus ja, kan niet beter.
1: Nou, blij mens hoor ik.
2: Nou, zeker.
1: Dan gaan we gauw jouw liedje starten. Lekker op de trekker, zei je?
2: Ja, klopt helemaal, ja.
1: Oké, man. Nou, zet hem op en doe voorzichtig, hè?
2: Ja, kom goed. Hè, zo, fijne dag nog.
1: Hoi, Jan van der Wal.
2: Jawel, hoi.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
5: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. Voor grasmaaiers, bosmaaiers, heggenscharen en kettingzagen. De grootste premium dealer van Husqvarna tuinmachines. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
6: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietsenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
7: Nu 111 fietsenolie tankstations.
8: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
11: Wil je ook thee?
12: Och ja, lekker.
11: Waar zou je altijd nog een keer naartoe willen gaan?
12: Oh, wat een goede vraag.
13: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
17: Piraten der Lage Landen.
18: Zaterdag 19 december. Gelre.

0: Smever en Rutger van Barneveld. Jannes, Marco Schuinmaker, Tino Martin en Samuel Welten. Het Mega Piratenfestijn. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl. Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
1: Jazeker!
0: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
2: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
0: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. De winkels van Albert Heijn worden vandaag extra bevoorraad. Dat betekent volgens de supermarkt niet dat alle schappen weer vol liggen. Vooral verse spullen als groente en fruit zullen er minder zijn. Intussen zegt AH nog niets over de oorzaak van het IT-probleem en of het een hack was. De website en app werken nog steeds niet. Het dodelijke ongeluk op de A16 gisteren is veroorzaakt door een man uit Ridderkerk die gevaarlijk reed. Dat zegt de politie. Bij het ongeluk met 3 auto's kwam een vrouw om het leven en raakte 2 mensen gewond. De verdachte mocht naar huis, maar wordt mogelijk vervolgd voor dood door schuld. 3 Nederlandse organisaties, waaronder de Consumentenbond, spannen een kort geding aan om de Meta-camerabril. Ze willen dat die aan de privacywet voldoet. Zolang je ermee kan filmen, moet die van de markt, zeggen ze. Meta lijkt er niet van plan. Toen er een smartphone met camera op de markt kwam, was er ook ophef, zeggen ze. En de Formule 1 komt terug naar Afrika. Er is een contract van 10 jaar gesloten met Rwanda. Daar wordt speciaal een circuit aangelegd. De eerste race is waarschijnlijk begin 2030. De laatste Formule 1 race in Afrika was in 1993, toen in Zuid-Afrika. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en zacht, met af en toe wat lichte regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Morgen meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
4: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
7: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
6: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
7: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
8: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
11: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer, voor minder, simpel.
13: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
15: Voor de makers.
16: Praxis.
17: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
15: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
16: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Op de A1 tussen Hengelo en Oosterbrug, 6 minuten. En op de A12 tussen Arnhem en Utrecht voor Grijshoort, daar 7 minuten. Op de A16 Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk Noord en Zuid, daar 7 minuten. En op de A50 tussen Apeldoorn en Os, ook daar staat 5 minuten file gemeld. Zo'n 6 minuten vertraging. Hè, wat zeg ik nou? Nee, 5 minuten vertraging en 6 kilometer file. Zo zit het, zo klopt die weer. Dan de flitsers. Op de A1 moet je in de gaten houden. Bij Enter staan zo 133,6. En op de A2 bij Vianen, daar net in de bocht, 72,0. En ook op de A2 bij Geleen op 236,1. Ook een controle gemeld op de A27, Hilversum-Almere, bij 108,5. En ook bij Wezep op de A28, Amersfoort-Zwolle, bij 82,3. Dan nog in de luxe buurt tussen Wassenaar en Nieuw-Vennep. Daar staan ze bij Wassenaar op de A44, 20,4. En bij Sprangkapelle is dat hetzelfde geval op de A59 tussen De Bosch en Breda. Bij hectometerpaal 112,3. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
18: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
16: Ja, zometeen toch een heel mooi liedje van Lucas en Gea. Het heet Laat Me Maar Gaan. Goedemiddag.
18: Dit is de muziek van...

0: is in ieder geval een mooie uitvinding, zo'n ding. Zo'n 4x4 partytent. Heeft ons afgelopen weekend ook gered. Het wat werd de opvang en clubhuis, alles tegelijk achter het podium. Want wat een regio. En dan is zo'n ding wel handig. Ik wist ook niet dat je torentje op zo'n partytent kun je ook nog eens opdraaien. Dat je hem kunt spannen, zeg maar. Dat die lekker strak wordt. He, met de klittenband kun je alle kanten op. Dus ja, lekker strak met klittenband. Goed, de partytent. Wat ik niet begrijp is dat, natuurlijk snap het wel. Hè, die Donnie die heeft een doelstelling. Die wil met iedere artiest een liedje opnemen, schijnt. En nou doet hij dat met Justin de Wild. Die was zo lekker solo bezig, weet je. Dan komen die rappers erbij en dan arresteren ze die artiest een beetje. Zo voelt dat, hè? Maar goed, ik zal de enige zijn die dat vindt. Hè? Kijk, Pieter uit de Oude Kerk aan de Amstel, die wil graag een liedje horen van de oude Hazus. Want Hazus is de basis. Nou, je hoort het in de vormgeving steeds voorbij komen. Toen dacht ik van ja, die kunnen we ook wel eens even weer draaien, dat nummer. Zij gelooft in mij. Gewoon omdat het mooi is. André Hazus.
1: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

is Kelvin Bouwmeester uit Hogeveen. Of tenminste, Tiende Veen, dat ligt er vlakbij, Kelvin. En hij komt, als je hem boekt, komt hij met de snackwagen. Hè? Dat verhaal ken je. En dan komt hij gewoon frikadellen bakken. En ook patat en zo. En dan na die tijd gooit hij die klep dicht en dan gaat hij optreden voor je. Betaalbaar, hè? Maakt ook niet uit hoe groot die groep is. Hè? Kan al vanaf 20 mensen, begreep ik dus. Je kan zo bij je in de straat parkeren, dat ding. Hè? Goed. Je had het al gehoord natuurlijk, hè? Henk Wijngaard, 80 jaar, open hartoperatie gehad en heel veel steun gehad. En hij staat te spartelen van ongeduld om weer dat podium op te kruipen. Ja, daar had hij volgens de geleerden rondom hem heen natuurlijk een nieuwe single voor nodig. En die nieuwe single is in de maak. Sterker nog, hij is al klaar. En dat gaat een spektakel worden, daar heb ik jou daar. En bij een single hoort een videoclip. Hè, dat is altijd het minst leuk, of tenminste, dat is altijd een dingetje. Want ja, wat moet je nou weer in die clip laten zien? Hè, je bent zanger, geen acteur. Maar goed, Henk is het heel mooi geregeld. Want die heeft een heel chic team om hem heen. Echt super deluxe huppeldepup videoclipmakers. En die huppeldepup videoclipmakers die vragen aan ons dan hier achter de scherm van, hey, kun je even wat figuranten regelen die bij Henk passen in de clip? Nou ja, dan is mijn eerste vraag, oké, hoe ziet die clip eruit? Wat moeten ze doen? Hoe laat? Dit en dat? Ja, dat mogen we allemaal niet vertellen, want dat is allemaal geheim. Ja, verdorie. Nou, weet je wel wanneer het is dan? Ja, dat weten ze wel. Dat is vrijdagmiddag. En hoe je dan op kunt geven, je wordt dus geselecteerd. Je moet dus echt een soort, dingetje door. Hoe heet dat? Een screentest, denk ik. Dus ze hebben bedacht om dat bij ons op de site te zetten. Radionl.fm, als je daar even naartoe gaat en je geeft jezelf op als figurant. Dan kan het zo zijn dat je binnenkort, dus aanstaande vrijdagmiddag al, in de clip komt te spelen bij Henk. Dus vul het even in, zou ik zeggen. Radionl.fm. En dan, dan gaan we het meemaken. En Henk, vanmorgen, iedereen is nieuwsgierig. Wat voor nummer komt Henk daarmee? Nou, ik mag ook een stukje laten horen. Lars heeft dat vanmorgen ook al gedaan. Als je het gemist hebt, dan is dit je kans. Even een stukje van de nieuwe single van Henk Wijngaard. Even een tipje van de sluier. Daar komt hij, hè?

0: iconen gebundeld. Alleen door Corrie Konings en John de Wever. En jouw stem, jouw lach, jouw blik. En dat is natuurlijk gemaakt door Manfred Jongenelis. Hè? Want al die woorden zitten ook in die hit van John West. Hè? Jouw blik, jouw stem, jouw lepapapadipapapa. Heb je er wel eens op gelet dat woorden van schrijvers overeenkomen in andere liedjes? Het is hun woordenschat. Schat. Goed, zometeen een hele mooie piratenplaat van de Juventas met Op vakantie naar Veenhuizen. En natuurlijk onze weerman Jan Visser zometeen op deze zender.
1: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
2: Vaarwel, zal die ringsregeling, wat moet ik nu?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
1: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
4: Chocomel.
5: Dit is Radio NL.
6: Radio NL.
5: Hier moet je zijn voor... Radio NL.
7: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
8: Tot snel op 247wood.nl.
7: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
10: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
11: Heb je trek?

0: Dan wie ik doe mee.
1: Gevrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emyl Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gevrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
4: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
5: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes. Brabantse
12: nachten zijn lang. En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
11: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje. De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
12: En wie weet ben jij erbij.
13: Houdoe!
11: Dit is Radio Warel. Altijd aan.
14: Radio NL.
11: Weerbericht.
15: Ja, en dat weerbericht dat laten we natuurlijk doen door een man die dat heel goed kan, Jan Visser.
16: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
15: En ik hoorde net schokkend nieuws van Jan. Jan, goedemiddag.
17: Dag hè. Goedemiddag, Hessel.
15: 28 oktober, dat is het zover hè?
17: Ja, ja. Jarig.
15: Jarig. Maar hoe oud word je dan, Jan?
17: Ja, ik kan het niet meer omdraaien, hè? 70.
15: 70?
17: Ja.
15: Wat gaaf, man.
17: Ja, is wat, hè?
15: Nou, je klinkt heel veel jonger, Jan.
17: Dankjewel.
15: Ja. En hoe lang ga je dit nog doen dan? Dat,
17: ja, zolang het ja, de gezondheid in ieder geval toelaat, is het allerbelangrijkste.
15: Oh. Ja, bizar, man.
17: Ja.
15: Fantastisch. We zijn blij met je, hoor.
17: Dankjewel.
15: Hey, Jan, je had het over sneeuw, hè?
17: Ja, sneeuw. Het is zo, we komen er dadelijk in de spreuk nog even op terug. Maar het is vandaag 51 jaar geleden. En dus vorig jaar was het zelfs een half eeuw en nu iets langer. Dus op zich. Maar op 13 oktober 1975, toen hadden we in Nederland sneeuw. Oh. Je kunt het je haast niet voorstellen met al die hoge temperaturen. En dat kwam ook na een geweldige zomer. Hè, want augustus was buitengewoon warm. Ja. De langste hittegolf ooit, tot nu toe nog steeds, is die van augustus, eind juli augustus 1975. Maar op 13 oktober, toen trok een gebied met regen en sneeuw ons land binnen. En vooral in het midden van het land ontstond toen een sneeuwdekje van enkele centimeters dikte.
15: Bizar.
17: Ja, ik was erbij, dus ik vond het allemaal, het was toch wel heel bijzonder, hoor, moet ik zeggen.
15: Hmm. En jij weet het nog?
17: Ja, absoluut, als de dag van gisteren.
15: Oké. Okay.
17: En kou is nu niet aan de orde. De kou zit wel een beetje, heeft zich wel wat meer geprofileerd tijdelijk in het noorden van Europa. Vanochtend in Noord-Finland lokaal bijna min 17 graden. Dus dat begint er een beetje op te lijken, maar die kou wordt weer teruggedrongen. En Nederland verkeert vandaag weer in zachte sferen. Dat is nog niet overal het geval. In het noorden, oosten en oosten is het nog maar een graad of 14. Daar moet de zachte lucht nog binnenkomen. Maar in het westen en zuidwesten van het land, zeg maar in Noord-Holland, Zuid-Holland en vooral in Zeeland en West-Brabant, daar is het op dit moment, Hessel, al lokaal 19 tot 20 graden. En bijna 21 graden Wilhelminadorp en Westdorpen. Huh? Dus de zachte subtropische lucht loopt ons land binnen. Daar overigens schijnt op veel plaatsen de zon. Terwijl het in het grootste deel van het land de bewolking overheerst. En dat zal vanmiddag zo blijven. En er kan af en toe nog wat lichte regen en motregen vallen. En dan eind van de middag komt nog een koufront over. Dat veroorzaakt ook wat regen. En dan vanavond in het westen in eerste instantie droog en opklaringen. De rest van het land volgt later. Nou, morgen profiteren we van hoge druk boven het Europese vasteland. Het is dan droog, we hebben flink wat zon en de temperatuur die komt uit op waarden omstreeks 17 graden en niet al te veel wind uit het zuidwesten tot westen. Donderdag wordt ook een dag met zonneschijn en middagtemperaturen tussen 18 en 20 graden. En vrijdag valt er dan weer wat regen en het weekende ook een buienkans en dan ook lagere temperaturen.
15: Ja. Nou Jan, zijn we weer helemaal op de hoogte. Wat is jouw spreuk vandaag?
17: Nou ja, we hadden het dus over sneeuw, maar ik loop vast iets vooruit op Sint Gallen, dat is 16 oktober. En de volksweerkunde zegt, Sint Gallen laat soms al eens sneeuw vallen. Oh. Nou, dat gebeurde 51 jaar geleden, dus ook op 13 oktober. En ik heb het een keer meegemaakt, wat natte sneeuw, op 1 oktober zelfs. Ook dat kan nog.
15: Oké. Okay. Nou, laten we net als de Indianen doen. Laten we een liedje draaien en hopen dat het gaat sneeuwen.
17: Ja.
15: Zullen we dat doen?
17: Dat is goed.
15: Ga ik de goden verzoeken, oké?
17: Ja hoor.
15: Dankjewel Jan.
17: Ja hoor.
15: En tot overmorgen dan, hè?
17: Ja, tot overmorgen.
15: En succes met je laatste lezing.
17: Ja, dankjewel.

verdorie eens een keer eerder zijn dan die Sky Radio. Of niet? Nee, zeker. Nee, die draaien alweer kerstplaten, had ik gehoord. Nou, wij ook eentje, even voor de sneeuw. Eentje maar, hoor.

0: Piraatplaat.
1: En deze is speciaal voor Jan Bunk uit Papendrecht. Echt even een mooie. Met een mooi kantje eruit.

Dat klinkt een beetje als de Vrijbuiters, hè? Dat zijn de Juventas. Ook leuk. Een keer. Ja. Af en toe ook even wat stevige muziek hier. Het liedje over die oude auto. Van Gisbeer.

hoor, Sarah. Hoi. Even lekker wat steviger tussendoor. Ja, jappie. Ik mag nog wat kaarten weggeven. Voor het uitverkochte Radio NL Mega Piratenfestijn in Maaskantje. En dat zal plaatsvinden op 24 oktober. En jij kunt erbij zijn. 4 kaartjes mag ik weggeven. Hoe doen we dat? Nou, heel simpel. Zoals het zo vaak bij ons gaat. Laagdrempelig is dat. Gewoon even in de app kruipen. Die app kun je gratis of niets downloaden. Maaskantje invullen en dan sturen. En dan kan het zo zijn dat we je zo meteen gaan bellen en live op de radio gaan halen en blij gaan maken met 4 kaarten voor dat Radio NL Mega Piratenfestijn op zaterdag 24 oktober in Maaskantje. Ja. Is het hij of ik de snackbar? Die. He, die wonen daar ook. Dus dan weet je dat alvast. Heel veel artiesten komen daar, ik kan ze allemaal wel opnoemen. Maar zit ook in de vormgeving. Ieder uur komt dat wel voorbij zeilen. Maar het hele hoofdbestuur staat daar. Tot appelsap Gerard Joling. Tot en met, ja, wat zou ik zeggen? Likke pep. Alles staat daar. Dus, en er komt ook nog een voorprogramma. En ja, dat is nog even spannend wie daarin komen. Maar dat is ook allemaal gaande. Dus dat komt goed. Dus Maaskantje in.

0: De laatste zijn.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
3: Soedal, de bouwverslimmers.
2: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
6: Lieve mensen, aan die handen.
5: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
7: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
11: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
15: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
16: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert nu. Tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
19: Hey, wil jij de trots op de boeren Radio NL sticker plakken?
20: Jazeker!
19: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
22: Radio NL zet de tijd op 2 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Concurrent van Albert Heijn merkt ook vandaag dat het drukker is. Omdat er bij AH lege schappen zijn, door de IT-problemen wijken mensen uit naar andere supermarkten. Albert Heijn gaat de winkels vanmiddag extra bevoorraden, maar denkt dat niet alle schappen gevuld zullen zijn. Vooral verse spullen ontbreken. Volgend studiejaar komen er 66 extra plekken voor geneeskundestudenten. Daarmee draait het kabinet een eerdere verlaging terug. Een adviesorgaan wilde meer plekken, zodat er genoeg basisartsen komen. De minister begrijpt dat die nodig zijn, maar zegt dat onduidelijk is hoeveel precies. De NAVO kijkt of het de bescherming van schepen op de Zwarte Zee moet opschroeven. Er werden bij Bulgarije opnieuw 2 vrachtschepen getroffen door drones. Eentje is gezonken. De Bulgaarse premier Radev zegt niet hard te kunnen maken dat Rusland erachter zit, maar vertrouwt het niet. En de dichtregels op vuilniswagens in Rotterdam zijn uitgeroepen tot immaterieel erfgoed. Sinds eind jaren 80 zijn honderden regels uit gedichten op die manier verspreid om poëzie de wijk in te brengen, is het idee. De eerste regel was: het gedicht is een bericht van Jules Deelder. Zo werd het project ook genoemd. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met soms een beetje regen en 17 tot 20 graden. Later vanmiddag trekken over het westen enkele buien en daarna breekt aan de kust de zon door. Morgen zonnig, ook wat stapelwolken en 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: schoenen.nl.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
3: Cute.
2: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
4: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Deboerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
6: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
7: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
6: Tot snel op 247wood.nl.
8: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
9: Behalen zeg. Koffie?
8: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
11: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Nou, goedemiddag. Daar zijn we weer met de actuele verkeerssituatie. Op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 6 minuten vertraging, 4 kilometer. En tussen Os en Arnhem-Bankhoef naar de Takkenbrug. Ongeval gebeurt, 22 minuten, 7 kilometer. En nog wat flitsers ook voor je op de volgende punten. Op de A1 bij Enter oppassen daar 133,6. Op de A2 bij Apkoude staan ze ook 37,5. En op de A2 nog een keer bij Apkoude 38,6. Stereocontrole en watervalcontrole. Op de A2 Utrecht Den Bosch bij Velddriel. Ook daar vind je ze bij 107,5 in de berm. En ook bij Echt tussen Maastricht en Echt, daarbij Geleen 236,1. En bij Abbekerk ook het geval op de A7 tussen Den Hoever en Amsterdam bij 41,8. En we hebben er eentje gemeld gekregen bij Blijswijk, dat is Gouda-Zoetermeer, op de A12, 16,9. En dan de laatste, die vinden we bij Wezep op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle, bij hectometerpaal 82,7. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Ja, van Heidi tot Tina Turner kan ze. Femke Hengeveld heb ik het over. Ze komt eraan met haar feestje. Goedemiddag.
13: Dit is de muziek van Radio NL.

0: dat was natuurlijk René Schuurmans. Nou, niet zomaar, want dat feestje Maaskantje, dat is in zijn achtertuin, hè? Dus ga even bellen met iemand. Of tenminste, ik heb al iemand aan de telefoon. Met Hessel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Met wie spreken we?
1: Met Thijs.
0: Thijs. Welke Thijs?
1: Yes. Thijs van Wegberg.
0: Wegberg uit Maasbracht.
1: Yes.
0: Ja, dat klopt aan de administratie. Thijs, wat was jij aan het doen naast dat luisteren?
1: Ik was nieuwe messen op mijn machine aan het zetten, want die waren versleten. Dus...
0: Dat klinkt heel erg eng. Wat voor machines heb jij daar?
1: Is een tractor met een arm eraan om heggen te knippen.
0: Oh, dat valt dan weer mee. Oké, okay, dus moet je dat dan allemaal zelf doen, dat ding repareren?
1: Jazeker, ja.
0: Ah, handig. Hey, Thijs, ben je wel eens op het Mega Piratenfestijn geweest?
1: Mega Piratenfestijn zelf niet, maar wel net zo'n soort feestjes, allemaal tentfeestjes. Doen we graag.
0: Ja. En heb je ook 3 mensen om mee te nemen, eventueel?
1: Tuurlijk heb ik die.
0: Ja, wie zou je meenemen, of is dat nog...
1: Nou, ik denk sowieso wel mijn broers en mijn moeder misschien. Die vinden ook altijd wel leuk.
0: Ja. Nou, ik mag je blij maken, man. Want je krijgt de uitverkochte... het is uitverkocht aan Maaskantje. Maar wij hebben de laatste kaarten. Jij mag namens Radio NL naar het Radio NL Mega Piratenfestijn op 24 oktober.
1: Nou, dat is hartstikke mooi.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: En laat even weten hoe het geweest was, oké? Okay?
1: Komt goed.
0: Heel goed, dankjewel.
1: Hoi.
0: En blijf even aan de lijn, dan kan ik alles opschrijven zometeen.
1: Yes, dat is goed.
0: We hebben geen telefonisten hier, dus we moeten zelf even doen, maar dat komt goed. Ik kreeg een bijzonder verzoekje van iemand, even kijken hoor. Die vroeg om Gordon met Replay. Dat is wel iets anders dan anders. Ik kan het zo snel niet... Oh ja, hier staat hij. Berlinda heet ze, uit Vriezenveen. En dat liedje, dat hoor je nu. Dat had je al door natuurlijk. Het heet Never.

0: kwaliteit spat er vanaf, hoor.
1: Mooi.
0: Replay met Gordon. Never Nooit Meer. We kregen een verdrietig bericht dat Jan van Eyck, bekend als zanger van Silvertop, is overleden. Silvertop stond ook altijd op de Tucker FM feesten. Daar zijn we nauw aan verbonden. En voor veel liefhebbers van het Nederlandse lied zal zijn naam zeker bekend klinken. Met Silvertop heeft Jan van Eyck mooie muziek achtergelaten. En wij, namens Radio NL en Tucker FM, iedereen hier, wensen de familie en vrienden en iedereen die hem lief had heel veel sterkte met het grote verlies. En daarom staan we hier bij Radio NL graag even stil bij zijn overlijden. En hier is een liedje van ze.

morgen, morgenmiddag. Dan zullen we alles te weten komen over Dario en zijn nieuwe single. Want dan komt hij langs op visite. En dat is dus morgen in dit theater. Dario, oh wat een nacht. Nou, ik ga zo meteen de lijnen weer opengooien. Want we gaan het weer doen, hè. Proberen het half uur te vullen met verzoekplaten live telefonetisch. Ik zal het nummer alvast even noemen. 088-0200-100. 088-0200-100. Dan nog even een ode aan twee helden. Johan en Roelie Groeneveld. Johan en Roelie Groeneveld uit Wezep. Ik krijg hier een bericht live. Goedemiddag Hessel, draai maar even een liedje. Verreweg van Ede van Dana Winner. En dat even speciaal voor alle chauffeurs die onderweg zijn met humanitaire goederen. Wij hebben namelijk gisteren en vanmorgen twee vrachtwagens mogen lossen in Oekraïne. En staan nu aan de grens bij Lusanka. Mee te luisteren naar jullie. We kunnen er om 5 uur vanmiddag weer uit. Dus dan mogen ze de grens weer over. Oké, bedankt voor jullie.

Iedereen zijn of haar verzoekje te draaien, alhoewel dat wel lastig wordt in een half uur, maar dat snap je ook wel natuurlijk, hè. En voor de mensen die zich op willen geven als figurant voor Henk Wijngaard, even naar de website radionl.fm, radionl.fm, daar staat bij het nieuwsbericht hoe dat werkt. Even je naam invullen. Kleine motivatie. En dan kun je misschien benaderd worden om vrijdagmiddag in die waanzinnige clip te mogen spelen.

0: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Scodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op scodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
1: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
2: Gritter Chalet en staakcaravans.
0: Kijk op scodora.nl voor een kozijnafhaalpunt in jouw regio.
3: Dit is de heerlijke nieuwe single van Jan Spel. Mag ik dan de laatste zijn? Geschreven door Edwin van Hoevelaak, Bram Koning, Marcel Visser en Robert van Hemert.
4: Mag ik dan de laatste zijn? Ik doe het licht uit op het Rembrandtsplein.
3: Jan Spel, mag ik dan de laatste zijn? Nu te beluisteren op Radio NL.
5: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op proostop.nl.
8: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
10: Je kunt natuurlijk kilometers maken, maar als timmerman maak je liever iets moois. Bij Faber werk je dicht bij huis met uitzicht op een vast contract. Faber beloont jou volledig volgens de bouw-CAO. Inclusief tijdspaarfonds en duurzame inzetbaarheid. Faber. Werken waar jij woont.
11: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
14: Shape the future with confidence. EY.
15: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar. Met aansluitend een optreden van Kelvin.
16: Oh, wat doe je elke keer met mij?
15: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
17: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
18: Huh?
19: Maak er een potje van

0: anders doet.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
3: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes. Brabantse
4: nachten zijn lang. En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
3: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje. Dank! De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
4: En wie weet ben jij erbij.

0: Nou, we zijn begonnen.
1: Waarmee?
0: Sorry, afvragen. Nou, met live bellen. En ik heb gelijk al iemand aan de telefoon uit Sprangkapelle. Erik van der Pas. Klopt dat, Erik?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. Erik, jij hebt een mooi verhaal ook, hè? Hoor ik net.
2: Ja, ik, jij vroeg aan mij of van Highway. Ja, dat de gebroeders van Moopjes zijn mijn ooms.
0: Hans, Tom en Jan.
2: Ja.
0: Ja, nou ja, ik kreeg hier een verzoekje binnen voor de luisteraars over wat een heerlijke dag. En toen dacht ik, wat een bijzonder liedje. Dus even vragen hoe dat zit. Maar, ja. maar hoe is het met die mannen? Leven die allemaal nog? Of is dat...
2: Eentje, Tom, die leeft er nog. En de anderen zijn helaas overleden. Alleen Tom, die zit gewoon in een verzorgingstehuis. Dus.
0: Ach, ja. En die andere mannen, Martin Cornelissen en Leo Meijer?
2: Dat durf ik niet te zeggen of die nog leven.
0: Nee. Het was toch, die hebben heel veel liedjes gemaakt. Hè? Vertel even hoe groot die waren bij jullie. Leg even uit, want wij moeten dat elke dag doen. Maar misschien moet even van jou horen, want dat was nogal wat, Highway.
2: Ja, dus in de omgeving zeg maar, van Kaatsheuvelen en zo. In het begin waren ze heel groot. Ja, totdat ze op een gegeven moment een landelijke doorbraak kregen met Kiddy Kiddy Kismi. Ja, toen waren ze eigenlijk landelijk bekend in Nederland en België.
0: Was niet meer te houden. Ik heb hier ook heel veel liedjes van ze staan. Hè? Van Paulien tot en met Teenager Melody en Jenny Girl en Lodi en al die nummers. Geweldig, allemaal hits.
2: Ja, ik geloof dat ze iets van... moet ik even schatten? Ik geloof 10 LP's hebben uitgebracht.
0: 10 LP's? Ja, oké. Nou, leuk man. Hey, als je oom ziet, doe hem even de groeten van ons, hè, van Radio NL, als je wilt.
2: Zal ik doen.
0: Ja? En welk liedje moeten we draaien voor je?
2: Doe mij dan Wat een Heerlijke Dag.
0: Ja, bijzondere keuze. Gaan we doen, man.
2: Oké, dankjewel.
0: En een goede reis, hè?
2: Dank je. Hoi, hoi.
0: 088-0200-100. Om live in te bellen voor de allerleukste verzoekplaten. Je hoort het hier.

0: is mooi hoor.
1: Heerlijke dagen.
2: Wat een heerlijke dag.
0: Dag, dag. Aan de telefoon heb ik een bouwaanvraag. Wil, we zijn verbonden met Utrecht, geloof ik, hè?
3: Ja, dat klopt, helemaal.
0: Ja, Wil is jouw naam, hoe heet je verder?
3: Wil van Dam.
0: Wil van Dam, en wat ben je aan het doen, Wil?
3: Nou, we zijn bezig met een renovatie van een woning in Utrecht.
0: Oh.
3: Van een jaren 30 woning weer helemaal up-to-date maken. Vooral isolaties tegenwoordig toverwoord. Dus.
0: Ja, hè?
3: En dat is, het is gewoon leuk werk.
0: En dan zit je
3: we doen het al 35 jaar, dus het bevalt mij nog steeds elke dag heel goed.
0: Vind je dat leuk, die jeukende glaswol?
3: Ja, maar dat hoort erbij. Dat is, een tandarts vindt elk gaatje boren ook niet leuk, zeg ik altijd.
0: Nee, dat is ook zo. Hey, wat schiet het wat op? Wat hebben jullie vandaag bij de hand dan?
3: Nou, vandaag hebben we vooral een paar puien uitbreken. En er komen nieuwe puien in. Een klein stukje uitbouw.
0: Ah.
3: En vooral de vloerisolatie, daar zijn we vandaag eigenlijk de hele dag mee bezig.
0: Ja, kijk. Hey, je had een speciaal verzoekje met een speciale reden.
3: Ja, dat klopt. We waren zaterdag bij FC Utrecht, of zondag, sorry, bij FC Utrecht.
0: Ja.
3: En toen gingen we bij, er zit daar een café, ik weet niet of ik die de naam mag noemen, maar dat is Dito in Utrecht, onder het stadion. Dat is een soort, supporterscafé, zeg maar.
0: Ja.
3: En daar stond die Nigel Fischer, stond daar te zingen.
0: Ja.
3: En wij waren daar met 5 man vanuit de zaak. En ja, hij valt eigenlijk vandaag al de hele dag door op, dat nummer. Er zit er steeds weer opnieuw op.
0: Nou, dat zal hij leuk
3: en dat
0: vinden.
3: Het is gewoon echt een heel leuk, aanstekelijk nummer.
0: Ja, hij is ook een hele leuke gast trouwens. Hij staat ook in de bouw trouwens. Hij heeft het hele...
3: Ja,
0: hele...
3: dat heb ik begrepen, want ik heb heel even met hem zitten praten. Ja. Hij zit ook bij een van de bouwbedrijven.
0: Hij heeft de hele villa toen verbouwd van John de Bever of zo, weet ik het. Volgens mij wel.
3: Oh, dat zou kunnen, kunnen.
0: Hey, maar hij is gehonoreerd, die bouwaanvraag. Welk liedje moet het zijn?
3: Van de kerk tot aan de kroeg.
0: Kijk, Nigel Fischer. Dankjewel voor het inbellen.
3: Oké, dank je. Hoi. Tot ziens. Fijne dag.
0: Hoi, jij ook. Hoi, hoi. 088-0200, dit is je kans om op de radio te komen met een verzoekplaat. 088-0200-100. En ja, de leukste muziek komt daardoor eens een keer voorbij, toch? Vanuit de kerk naar de kroeg.
1: Het is

0: Nigel Fisher. Het is helemaal gezellig. Ik heb haar aan de telefoon hoor vanmiddag. Tieneke Bron, dames en heren. Goedemiddag.
1: Goedemiddag en zo. Fijn dat ik aan de telefoon heb. Echt geweldig, geweldig.
0: Is het zo lastig dan om er doorheen te komen?
1: Nou, dat niet. Maar dan krijg je, als je het geluidje hoort, dan kom je in de uitzending.
0: Ja.
1: En dat is verleden week niet gebeurd.
0: Ach.
1: En nou hoor ik, ik denk, ik ga het weer proberen, dan een week later. Maar het is ineens een geweldig liedje.
0: Uiteindelijk lukt het, Tieneke Bron.
1: Ja, helemaal geweldig en zo. Alles goed met jou?
0: Ja, zeker. Met jou ook?
1: Ja, goed, goed, goed, goed. Wat leuk dat ik je in de telefoon heb.
0: Och, mij toch. Waar woon je eigenlijk?
1: Ik woon in Lissebroek, maar mijn partner die woont in Amsterdam.
0: Ah.
1: En wij doen het samen.
0: Ook, jullie hebben een latrelatie of zo?
1: Nou, ja, juist zo, ja.
0: Ook leuk, ook leuk.
1: Uitstekend.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Wegwezen, hup.
1: Ja. Ja. Nee, het is een lieverd.
0: Oh.
1: Maar ik heb mijn kleinkinderen, die zijn ook belangrijk.
0: Ja, natuurlijk. En je had een heel bijzonder verzoekje.
1: Absoluut, absoluut. Rika Jansen.
0: Ja.
1: Met Wiggy was een stijf verkiesje.
0: Ja, hoe kom je daar zo bij?
1: Omdat Jan van 8 oktober is.
0: Ja.
1: En dat de ooievaar kwam op 8 oktober.
0: Oh, dat zingt ze dus in het liedje. De ooievaar kwam op 8
1: oktober.
0: Ja, ja. Oh, oké. Okay.
1: Ja, ja.
0: Oh.
1: Daar had ik het zo leuk gevonden als het tweede week in de uitzending kwam.
0: Ja.
1: Daar geeft dit. Ik ben een tevreden mens.
0: Ik snap het.
1: Ook geweldig.
0: We nemen dat 8 oktober voor lief, oké? Okay?
1: Ja, doen we.
0: Hey, okay. Tieneke, geniet ervan en doe je partner, hoe heet die?
1: Jan de Stukken door.
0: Jan de Stukken door, de groeten.
1: Doe niet. Hij is wel bedankt.

0: was een stijfselkissie. Ja, je beleeft het hier. Goedemiddag met de radio.
1: Ja, goedemiddag. Hallo.
0: Met Lidie, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat klopt. Mijn administratie ook eens een keer. Lidie Nijmeijer uit Dieren.
1: Ja, zeker.
0: Jij was erbij, hè, in Zutphen, zei je net.
1: Ja, zeker. Bij de Bambiedag. Dat was heel mooi. Dikdakkers hebben we gezien. Havenzangers. En dat van Duits.
0: Ja, de Gebroeders Co, ja. Bedoel je zeker?
1: Die waren er ook. Ja, inderdaad.
0: Hey, en heb je ook een bokbiertje gedronken ook?
1: Ja, zeker. Ja, dat was lekker.
0: Het was wel even tussen de buien door, hè? Beetje improviseren, hè?
1: Ja, precies. Maar we waren op goede momenten weer droog. Ja. We kwamen net precies binnen toen het droog was eigenlijk rond kwart over vier. Toen we bleven droog verder de hele middag.
0: Nou, ja. Lidie, wij staan er altijd weer versteld van hoe het zo kan zijn dat als het met bak uit de hemel komt, dat die mensen de meeste allemaal blijven staan en terugkomen. Dat is echt niet normaal.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, we waren er wel blij mee, zo wel. Dus. Hey, wat kan ik voor jou doen?
1: Ik wou graag het liedje horen van Jannes.
0: Jannes?
1: Dat gevoel van samen zijn.
0: Ach, kijk.
1: En jullie speciaal aanvragen voor mijn vriend Gerard Jansen.
0: Gerard Jansen, nou.
1: Ja, uit Teuge. Ik weet niet of hij meeluistert. Meestal heeft hij de Radio NL aanstaan in de auto.
0: Nou, laat
1: ik hoop dat hij meeluistert.
0: Laat hij even een teken van leven geven als hij dit hoort. Dat zou mooi zijn, dan brief ik dat gewoon weer door, oké?
1: Ja, helemaal goed. Dankjewel.
0: Hey, ga je ook
1: dankjewel.
0: Naar zijn concert toe trouwens, Lidie? Of,
1: Nee, helaas kan ik niet. Maar misschien dat ik wel kan regelen dat we misschien er nog wel heen gaan. Maar
0: wij gaan
1: we gaan het proberen.
0: Volgende week gaan we allemaal nog de laatste kaarten weggeven, hè, voor het concert van Jannes.
1: Oh, ja. Nou, dan ga ik dat zeker proberen.
0: Een pellet voor mijn vrijkaart.
1: Helemaal goed. Dankjewel.
0: Lidie ook bedankt.
1: Ja. Ja. Oké, doei.
0: 088 0200. Ook zie dat de tijd ook bijna alweer om is. Het heeft ook geen zin meer om dat nummer te noemen. Dus. Het gevoel van samen zijn.

0: ja, die tijd, hè, die tijd, die klok, die dender maar door. Altijd lastig. Je wilt dat iedereen zo graag en goed mogelijk naar de zin maken. Dus nou, misschien heel kort nog even dan. Heel kort. Met wie spreek ik?
1: Met René Kiewiets.
0: Hey René, goedemiddag.
1: Uit Aartsloos.
0: Ja, wat kan ik voor je doen?
1: Ik wil graag het nummer aanvragen.
0: Ja?
1: Van Ik Wil Niet Trouwen Met Jou.
0: Nee.
1: Van Corrie Konings.
0: Ja, hoezo?
1: Dat is een lang verhaal. Dat kan ik niet op de radio doen.
0: Oké, doen we dat de volgende keer. Bedankt, hè?
1: Hey, dankjewel.
0: Fijne. Hoi.

0: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
0: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Radio NL.
3: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Van onder andere hoge drukreinigers van Kerger, compressoren van Airpress en elektrische en accumachines van Heikoki tot gereedschappen van De Wit en Unior. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
4: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
5: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
4: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Deze week in de bonus. AH pitloze rode druiven 500 gram. 1 plus 1 gratis. Alle Unox soep en zak 1 plus 1 gratis. En alle Douwe Egberts, Senseo of Loor 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
10: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
11: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
12: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
13: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
15: Zo, klus klaar?
16: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
15: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
16: Hoe dan?
15: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
16: Mag wat kosten zeker?
15: Maar 15 euro per maand.
16: Echt? Hoe heet het?
15: Ik app het je wel even.
16: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
15: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
17: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
18: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
19: Jazeker!
18: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
21: Radio NL zet de tijd op 3 uur.
20: Al altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Er zijn bij Albert Heijn, voor zover bekend, geen gegevens van klanten of bedrijven gestolen, zegt het moederbedrijf. Het zegt nog steeds niet wat er nou precies aan de hand was. Een hack, een storing of iets anders. Het computersysteem was gedeeltelijk stilgelegd voor de zekerheid, maar wordt nu weer opgestart. Na de droneaanval op een schip in de Zwarte Zee worden 11 mensen vermist. Het schip zonk voor de kust van Bulgarije. Ook een ander vrachtschip werd aangevallen door drones. De Bulgaarse premier vermoedt dat Rusland erachter zit. De NAVO kijkt of het de bescherming op de Zwarte Zee moet opschroeven. Paus Leo wordt vandaag in een ziekenhuis in Rome geopereerd aan een long. Bij een controle was een knobbeltje gevonden en dat moet worden weggehaald. Het was tijdig ontdekt en is daarom verder niet gevaarlijk. Het Vaticaan denkt dat de paus een week nodig heeft om te herstellen. Door de landelijke staking van schoonmakers is het in de treinen wat viezer dan normaal. Voor reizigers kan het vervelend zijn, zegt de NS. Die roept reizigers daarom op om hun eigen afval mee te nemen uit de trein en weg te gooien op de stations. De staking tegen de nieuwe CAO begon vrijdag en duurt tot en met morgen. Het weer van Weer Online. Steeds meer opklaringen en vanavond en vannacht overal droog. Morgen is er aardig wat zon, het wordt dan 17 graden, donderdag nog iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
22: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
23: Schrijf je naam en nummer op je filmpje.
24: En als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
25: Elf fietenolie tankstations.
26: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
27: Hey, ander kleurtje op de muur? Doe het lekker zelf. Nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters. Met de Gamma voordeelpas. Van beige tot koningsblauw. Voor elke kleur, gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
28: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
29: Wie was je aan de beurt?
30: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
8: Acht minuten, Hersel. 8:08.
9: Allemachtig.
8: Nou ja, en dan nog een liedje afbreken ook. Oh, zonde man. Ik had hem gewoon door laten draaien van Corrie Konings. Goeie plaat. Zeg, 30 files staan er. Dit zijn de knelpunten. Eigenlijk de langste in Nederland. A50 tussen Grijshoort en Rijnbrug. Daar is een zwaar ongeval gebeurd. Nu een half uurtje ellende. En dan de snelheidscontroles. A12 Gouda richting Blijswijk. 17,6. En dan de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Hulshorst. 59 per dag.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: Stefan Meer!
8: Blazak. Mooi. Zeg, we gaan eens even beginnen met die gast. Die sympathieke gast uit de Achterhoek. Reinier Peters.
10: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.

0: Gewoon feestmuziek.
1: Lekker man.
0: Even een keer weer Alex op de zender en ik drink op bord met jou. Want wel een gek liedje, want het is weer vrijdag. En maar dat maakt niet uit, joh. Hey. Nou, vandaag is het ook weer Nationaal Radio NL Mega Piraten Verzijn Dag. Ook in dit programma gaan we vandaag weer kateren verlopen. Dat doen wij niet. Daar gaan we niet uren aan lopen te trekken. Sterker nog, zullen we het gewoon meteen doen? Ja, toch? Ik bedoel, ja toch? Nou, wil jij nou Maaskantje? Dan kan ik dat voor je regelen. Er liggen 4 kaarten hier voor je. Dus app nu even het woordje Maaskantje. En ik beloof om 4:15 dat ik ga bellen. Dus een half uurtje de tijd. Als je nu luistert, heb je mazzel. We hebben altijd weer berichten rond een uurtje of 5. Hey Leur, vergeet je de kaarten niet? En dan moet ik altijd weer op de radio vertellen of in de app. Tot ze, ja, ze zijn er al uitgegaan. Oh, nu al? Het is niet standaard, dat weet ik maar goed. 3:15 geworden. Nu Maaskantje appen. En 4:15 dan gaan de plaatjes eruit. Althans de kaartjes. En als je goed weet te slijmen, nou, dan kunnen we er ook wel 5 of 6 opsturen. Maar dat gaan we niet de hele week doen, maar dan liggen hier nog genoeg. Nou ja, niet genoeg, want het is uitverkocht, maar er liggen nog wel wat. Want er liggen nog wat kaartjes voor genodigden. En voor DJ's die graag heen willen. Nou, het is mij iets te ver rijden ook. En ik heb er ook, die feestjes, die loop ik eigenlijk niet af. Ik draai heel veel op feestjes, maar ik ga niet de hele avond bij zo'n feestje staan. Terwijl het wel ons feestje is. Klinkt een beetje gek zo op de radio, dat begrijp ik. Maar goed, denk aan. Slijm is zometeen 4:15. Hallo man, je bent zo slank. Je bent de allerbeste disjockey. Nou, dat soort dingen, dat levert misschien wel een kaartje extra op. Je weet het niet. Nu eerst maar eens even appen. Maaskantje. Dit is Radio NL.

0: Dit zijn van die liedjes waarvan ik ook zelf nadenk van ja, dit moet nooit gecoverd worden. Hier moet nooit een moderne jas overheen gaan gegooid worden. Never. Nathalie Geudens. En ja, er is eigenlijk... even kijken, er staat nog zo'n liedje. Dat was deze. Dezelfde Nathalie. Het zijn allemaal van die teksten dat je denkt... Potverdikkie man. Of de moedervlekken beginnen te jeuken of je krijgt kippenvel. Dit is ook die Nathalie. Rijkdom. Even klein stukje.
1: Aan het einde van de regenboog staat een pot met goud.

0: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Dan ga je op zoek naar pallets?
3: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobit en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
4: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: Bij Hal18.nl zit je goed. Zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker.

0: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
1: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
5: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
6: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
7: Hey, ander kleurtje op de muur? Doe

0: Gewoon naar Gamma.
1: Dat zeg ik.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes. Brabantse
6: nachten zijn lang. En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
5: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje. Stop! De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
6: En wie weet ben jij erbij.
7: Houdoe!

De kroegen in de hemel, zometeen. Dat duurt niet lang meer, gaan wij de kaarten weggeven voor Maaskantje. Ik weet dat het een beetje vroeg is, kwart over heb ik een oproepje gedaan. Heb je Maaskantje geappt, dan bestaat de kans dat ik je zometeen ga bellen. En dan krijg je 4 kaarten, zo simpel is dat. En heb je goed geluisterd zometeen, dan kun je nog misschien... ik ga er niet te veel over zeggen. Dan is er even kijken van Natasja. Er komt een mooi appje binnen of wij eens een keer weer 3J's kunnen draaien. En met het nummer Kom. Hey, tuurlijk.

0: Raymond Hermans met zijn accordeon. Nou, we gaan even bellen. Vier kaarten liggen hier voor je klaar voor. Maaskantje, Radio NL, Mega Piraten. We zijn. Het feestje is compleet uitverkocht. Maar er kunnen altijd met een schoenlepel nog een paar mee in. Vier kaarten liggen voor je klaar. Oppakken, eens winnen. Hallo?
1: Hallo, met Tijmen.
0: Tijmen, gefeliciteerd, man! Ja! Jij krijgt vier kaarten voor Radio NL Mega Piraten voor zijn in Maaskantje.
1: Oh, dat is top.
0: Tenminste, die wil je toch?
1: Jazeker.
0: Ja, nee, precies. Dan heb ik het goed. Hey, waar kom jij zelf vandaan? Waar woon je?
1: Horen.
0: In Horen. Kijk eens aan. Nou, je gaat er met jezelf en nog drie gasten naartoe.
1: Ja, met vrienden.
0: Ja, precies. Heel veel plezier daar. Tijmen.
1: Ja, heel erg bedankt.
0: Is er nog iets wat je wil zeggen?
1: Oh ja, Mahmoud. Ik ben op de radio.
0: God, Mahmoud, ik ben op de radio.
1: Ja, collega.
0: Nou, roep nog even wat doms dan. Dat is wel, heel Nederland hoort je, hè? Van Delfzijl tot Doetinchem, Den Haag tot Scheveningen. Oh nee, dat ligt dicht bij elkaar. Maar is er nog iets wat je wil roepen? Of dit was hem, Mahmoud?
1: Nee, dat was hem.
0: Dat was het. Je houdt van niemand dat je even wil vertellen of zo?
1: Ja, diegene die luistert toch geen radio, dus dat werkt toch niet dan.
0: Prima. Hey, veel plezier daar.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
5: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
6: Overson, groot en klein wonen.
5: Check de voorraad op overson.nl.
4: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
11: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
12: En, heb je de klus?
13: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
12: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
13: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
12: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
14: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen, 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
15: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
16: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar 2,50 euro.
17: Meer voor minder. Simpel.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
19: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
20: Jazeker!
19: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
22: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. In Frankrijk zijn vandaag weer scholierenprotesten. Waarschijnlijk gaan meer dan 100.000 demonstranten de straat op en zijn zo'n 200 scholen geblokkeerd. Het is al de 4e week dat wordt geprotesteerd. Vaak lopen de betogingen uit de hand en tot nu toe zijn bijna 150 onderwijsmedewerkers gewond geraakt. Er is geen verband tussen de computerproblemen bij Albert Heijn en allerlei cyberaanvallen op supermarkten in het buitenland, zegt het Cyber Security Center in Den Haag. In Frankrijk werd de Carrefour gehackt en werd de temperatuur van koelkasten op 50 graden gezet. En in Amerika zijn websites van allerlei supermarkten uit de lucht. Na 3 steekpartijen vorige week op scholen in Polen nemen de winkeliers daar maatregelen. Ze halen Halloween-producten zoals nepmessen en plastic hakbijlen uit de handel. Grote winkelketens vinden het niet oké om die spullen nu te verkopen. Bij de steekpartijen vielen een dode en meerdere gewonden. De Russische Gymbond is boos op Nederland omdat 3 topturnsters niet mee kunnen doen aan het WK in Rotterdam. Ze krijgen geen visum. Een van hen is de huidige wereldkampioene meerkamp Angelina Listunova. Volgens Rusland schakelt ons land doelbewust de sterkste turnsters van de wereld uit. Het weer van Weer Online. Steeds meer opklaringen en vanavond en vannacht overal droog. Morgen is er aardig wat zon, het wordt dan 17 graden, donderdag nog iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
20: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
2: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
20: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
24: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
25: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
26: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
25: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
26: Wow.
27: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
25: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
24: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
28: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
29: Kijk eens, schat, hier is je thee.
30: Ah, heerlijk.
29: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
30: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
29: Mm-hmm.
31: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
32: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
33: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
34: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
35: Zo, een paar minuten over 4 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. Er staat een hele lange file. De A2 tussen Ouderijn en Everdingen. 25 minuten en dat is 10 kilometer. En 1 snelheidscontrole. A12, dat is Gouda richting Zoetermeer bij Blijswijk. En opletten bij 16,9.
36: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
37: Stefan Leer!
35: Ja, we gaan eens even beginnen met de allernieuwste van Robert Pater. En Justin de Wild en Donnie, die zijn de Hollandse nieuwe. Hoor je zo.
36: Dit is de muziek van Radio NL.

onze nieuwe deze week. Justin de Wild en Donny. Mooi, mooi, mooi, mooi. Overal waar die mannen zit, dat wordt iets. Dat worden hits. Dat worden liedjes die veel gedraaid worden. Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. We zouden Donny een keer moeten vragen om een keer te rappen in een bestaand liedje van vroeger. Maar ja, krijg hem maar eens te pakken. Zij 06 is het meest beschermde 06-nummer van Nederland. Er zijn wel een paar mensen, een handjevol mensen die hem hebben. Wij kunnen hem ook niet bereiken. Kijk eens dat, hè. Nou ja. Kwart over vier geworden. Je hebt een goede keuze gemaakt vandaag. Je luistert naar Radio NL. Dat wordt muzikaal gezien beloond. Luister eens even.

0: Sobretti.
1: Radio NL.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
4: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïne-shakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl.
9: Glitter chalets en staakcaravans.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Je kunt natuurlijk kilometers maken, maar als timmerman maak je liever iets moois. Bij Faber werk je dicht bij huis met uitzicht op een vast contract. Faber beloont jou volledig volgens de bouw-CAO. Inclusief tijdspaarfonds en duurzame inzetbaarheid. Faber. Werken waar jij woont.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Tot 50% korting. Kijk nu op allsafe.nl.
7: Allsafe.
8: Geeft ruimte.
6: Nu open in Spijkenisse.
9: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
10: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
11: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
12: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
11: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
12: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
13: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
14: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
15: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes.
17: En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
16: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje. De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
17: En wie weet ben jij erbij.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Het is 3 minuten over 4:30 geworden. Nou, vanavond wordt het overal droog. Vannacht wordt het 10 graden en morgen wordt het ongeveer 17 graden. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen- en buitenland, wat is er allemaal gebeurd? We gaan het horen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Albert Heijn is wel degelijk aangevallen door hackers, zeggen experts tegen de NOS. De ICT-afdeling zag verdacht verkeer op de servers en heeft de systemen uitgeschakeld om erger te voorkomen. Bij de zeehondenopvang in de Waddenzee komen duizenden donaties binnen na het nieuws gisteren dat het centrum bijna failliet is. Volgens een woordvoerster is al ruim 180.000 euro gedoneerd. 3 Russische topturnsters kunnen deze week niet naar de WK in Rotterdam omdat ze geen visum krijgen. De Russische Gymbond is woedend en zegt dat Nederland doelbewust de sterkste turnsters van het toernooi weghoudt.
2: Dan de files. Er staat er 171 en dit zijn de knelpunten. De A2 tussen Eindhoven en Maastricht-Noord, 41 minuten. Dan staat er een half uurtje op de A50 tussen Waterberg en Renkum. En de A58 Eindhoven richting Tilburg. Dat is tussen Best en Brug over het Wilhelminakanaal. Daar staat 20 minuten en dat is 6 kilometer. Snelheidscontroles A2 Utrecht richting Rosmalen. En daar staan ze ook. 13,4 en de A17 Roosendaal richting Moerdijk bij Zevenbergen. Hectometerpaaltje 6,8.

voor een, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van

0: Velen die bestempelen dit liedje als een soort van voetballiedje. Dat zal wel, maar ja, gaat er bijna niet over. Rob de Nijs, met hele gekke woorden erin, joh. En daarvoor ja, het volkslied van Volendam, Het leven nu weer kan. Als het liedje wat ingezat, één hand op hun borst, net als Napoleon. En dan de kin omhoog, tenminste, dat denk ik dat het gebeurt. Hey, over Volendam gesproken. Ken jij het verhaal van Theodor?
1: Hij was op zoek naar vrouwen, hoge hakken, mooi en blond. Die hele mooie ronde, niet normaal, echt ongezond. Toch wou het maar niet lukken, niemand waar hij iets mee had. Zo ging Frans de hele week.

Frans Bauer, Marianne Weber. En dit is eigenlijk één liedje in 3 minuten 20 wat Radio NL is. Waar we mee begonnen zijn zo lang geleden. En wat we nog steeds draaien. Als je dit hoort, denk je, ah ja, hey, dat is Radio NL. Gooi het op een andere radiostation, denk je, hey, hey, Radio NL. En je hebt van die artiesten, dat is gewoon, die ademen Radio NL. Die zijn Radio NL. En dit is zo'n artiest. Die omarmt ons. En elke kans die hij krijgt, roept hij ook gewoon in de media.

0: Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
4: Soudal, de bouwverslimmers.
3: Soudal. De bouwverslimmers.
2: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
6: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
7: Lieve mensen, aan die handen.
6: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
8: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed, dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
12: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
13: Cute.
12: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je

0: anders doet.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
3: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
2: Oei, ik voel de bui al hangen.
3: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
2: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
4: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
5: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
6: Jazeker.
5: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
7: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
5: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Albert Heijn is wel degelijk aangevallen door hackers, zeggen bronnen tegen de NOS. De ICT-afdeling zag verdachte activiteiten op hun systeem en heeft het daarom uitgezet om erger te voorkomen. De aanval zou zijn gedaan vanaf buitenlandse servers, onder andere in Amerika en Turkije. Omroepmedewerkers hebben aan de NPO gevraagd om het Songfestival alsnog te boycotten uit protest tegen Israël. Als we meedoen zien we genocide door de vingers, zeggen ze in een brief. En ook dat het besluit achter gesloten deuren is genomen. 400 medewerkers hebben getekend, meldt het AD. Veel mensen doneren geld aan de zeehondenopvang in de Waddenzee. Gisteren werd bekend dat het centrum in Lauwersoog bijna failliet is en daarop komen duizenden donaties binnen. Volgens de woordvoerster is al 180.000 euro gestort, maar om te kunnen overleven is bijna 3 miljoen nodig. Op de Merwedebrug bij Gorkum heeft een buitenlandse vrachtwagen zich klemgereden op het fietspad. Waarschijnlijk had de chauffeur zijn navigatie nog ingesteld op fietsen. Maar ook als hij op de weg had gereden zat hij fout, want de brug is al maanden verboden voor vrachtverkeer. Het weer van Weer Online. Vanavond wordt het overal droog. Vannacht is het rond 10 graden en er is kans op mist. Morgen aardig wat zon. Het wordt dan 17 graden. Donderdag nog iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
9: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Piraten der Lage Landen.
12: Zaterdag 19 december. Gelre.

0: Thijs de Wever en Rutger van Warneveld. Jannes, Marco Schuitmaker, Tino Martin en Samuel Welten. Het Mega Piratenfestijn. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99. Fans van voordeel. Aldi.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil eigenlijk gewoon weten, betaal ik nou te veel of niet? Ach, zoek ik later wel uit.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar tot €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Zo, 5 minuten over 5 geworden. Bijna 200 files. En dit is, gek genoeg, de allerlangste. De A50 Apeldoorn richting Oss tussen Arnhem Centrum en Renkum. Daar staat 36 minuten, 12 kilometer door een ongelukje. En dan nog één snelheidscontrole. A1 Hengelo richting Deventer, Bornebroek 34,9.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

nu Klasina en denk van, oh, wat is met je tegen? Nou, de kaarten voor het Radionel Mega Piratenverzijn, Maaskantje 24 oktober, die zijn begin van dit programma er al uitgegaan. Dus dat is, vanavond bij Ivo maken natuurlijk weer kansen. Morgen de hele dag, donderdag en vrijdag, we geven zoveel kaarten weg. Echt niet normaal. Compleet uitverkocht. En per DJ, dus één keer in de drie uur, geven we 4 kaarten weg. Ah, dat is mooi. Ah, dat is mooi. Kansen genoeg deze week om die kaartjes te scoren. We gaan even naar vroeger. 1985. Karst en

van een goed liedje is. Als je hem twee keer of één keer hebt gehoord, dat je denkt, ah man, dat liedje, dat is er al een hele tijd. Wat leuk, wat leuk, wat leuk. Nou ja, dit roept dat gevoel op. Jaman en Els Bakker. En de sleutel van mijn hart. En dan nu van een lief liedje. Hè, tralala, leuk, leuk, leuk. Gaan we naar iets wat best wel stevig is. En hij is al twee of drie keer langsgekomen in de studio. Heb ik het over Edwin Evers, want zijn nieuwe single gaan we draaien. Maar bij welke dishjockey gaat hij deze keer langskomen? Zou het op de middag zijn? Zou die dan eindelijk eens een keer bij mij langskomen? Of komt hij gewoon weer bij Tekenwoude? We gaan het zien. Of kiest hij voor Hessel Wijkstra? Of gaat hij naar Lars van Dijk? Of heeft hij tijd in de avond dat hij gewoon even komt aanschuiven bij Ivo Pasveer? Oh mijn god. Snap je wel dat wij zenuwachtig zijn? Waar die dan langs gaat komen? Dit is Edwin Evers.

0: Dit is de heerlijke nieuwe single van Jan Spel. Mag ik dan de laatste zijn? Geschreven door Edwin van Hoevelaak, Bram Koning, Marcel Visser en Robert van Hemert.
1: Mag ik dan de laatste zijn? Ik doe het licht uit op het Rembrandtsplein.
0: Jan Spel, mag ik dan de laatste zijn? Nu te beluisteren op Radio RL.
2: Dekbed.com, de zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: Heb je

0: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
1: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Scodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op scodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
2: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
3: Gritter Chalets en staakcaravans.
1: Kozijnen, deuren en schuifbuien met 5 dagen geleverd? Kijk op scodora.nl.
4: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
6: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
7: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
8: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar. Met aansluitend een optreden van Kelvin.
9: Oh, wat doe je elke keer met mij?
8: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
10: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
11: Kijk eens, schat, hier is je thee.
12: Ah, heerlijk.
11: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
12: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
13: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick.
14: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
16: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
17: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
18: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
20: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes.
21: Brabantse nachten zijn lang.
22: En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
20: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje.
23: Dank!
20: De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
22: En wie weet ben jij erbij.
23: Houdoe!
24: Is Radio NL.
25: Altijd aan. Radio NL.
24: Altijd aan.
25: Radio NL.
24: Weerbericht.
26: 6:03 geworden. Vanavond wordt het overal droog. Vannacht wordt het koud, 10 graden. Morgen wordt het van noord tot zuid 15 tot en met 18 graden. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen en buitenland. Wat zal er allemaal weer gebeurd zijn? We gaan meeluisteren. Goedemiddag.
27: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Premier Jette heeft gereageerd op de aanval op het computersysteem van Albert Heijn. Het laat maar weer zien hoe belangrijk het is dat bedrijven hun cyberveiligheid op orde hebben, zegt hij. Honderden omroepmedewerkers hebben aan de NPO gevraagd om het Songfestival alsnog te boycotten uit protest tegen Israël. Als we meedoen zien we genocide door de vingers, zeggen ze in een brief, meldt het AD. De FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino extra salaris krijgt. Volgens een Engelse krant ontvangt hij sinds het WK via een andere organisatie een tweede salaris, maar het is volgens de FIFA helemaal niet waar.
26: Twee files te melden op de A2 Roosteren richting Urmond, 40 minuten. De A9 Bad Hoevedorp richting Amstelveen-Oost, 48 minuten. Dan snelheidscontroles A1 Hengelo richting Deventer, 135,6. En de A12 Gouda richting Zoetermeer, 16,9.

Frankie Lammers, die zelf natuurlijk ook een hele mooie plaat had. Is met een camping en zo. Nou ja, hey, goed man. Dat moeten ze vaker doen. Maar dat hoorden ze vaker, denk ik. Bijna kwart voor zes geworden. Allemaal machtig, radicaal snel. Wat een hits, helemaal. Dit is Belinda Gienaar.

Hartje verwacht. Dat krijgen we ook altijd van hem met natte zon in je hart. Het zijn altijd herkenbare liedjes, maar ja, dat hoef ik jou ook niet te vertellen. Dat weet je ook wel. Een gast die geen herkenbare liedjes gaat maken de komende tijd, dat heeft het beloofd. En we worden beloond, want zijn eerste single die is gewoon goed. Die is maf, die is idioot. Nederland heeft er een volkszanger bij. Eerst gein maken online. Een beetje de volkszangers de gek aansteken met gekke, idiote filmpjes. En dan dacht hij bij zichzelf, nou, hey, wat die gasten kunnen, dat kan ik ook wel. En weet je wat het is? Dat lukt hem ook nog. Een tijdje geleden was hij bij ons in de studio. Sam Kroon, een droom.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Oh, wat een nacht! Is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
7: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
6: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
5: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
8: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Deboerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
11: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
12: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
13: Een initiatief van Pfizer.
14: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. Korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
17: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
18: Jazeker!
17: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
20: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Albert Heijn is wel degelijk aangevallen door hackers, zeggen bronnen tegen de NOS. De ICT-afdeling zag verdachte activiteiten op hun systeem en heeft het daarom uitgezet om erger te voorkomen. De aanval zou zijn gedaan vanaf buitenlandse servers, onder andere in Amerika en Turkije. Omroepmedewerkers hebben aan de NPO gevraagd om het Songfestival alsnog te boycotten uit protest tegen Israël. Als we meedoen zien we genocide door de vingers, zeggen ze in een brief. En ook dat het besluit achter gesloten deuren is genomen. 400 medewerkers hebben getekend, meldt het AD. Veel mensen doneren geld aan de zeehondenopvang in de Waddenzee. Gisteren werd bekend dat het centrum in Lauwersoog bijna failliet is en daarop komen duizenden donaties binnen. Volgens de woordvoerster is al 180.000 euro gestort, maar om te kunnen overleven is bijna 3 miljoen nodig. Op de Merwedebrug bij Gorkum heeft een buitenlandse vrachtwagen zich klemgereden op het fietspad. Waarschijnlijk had de chauffeur zijn navigatie nog ingesteld op fietsen. Maar ook als hij op de weg had gereden zat hij fout, want de brug is al maanden verboden voor vrachtverkeer. Het weer van Weer Online. Vanavond wordt het overal droog. Vannacht is het rond 10 graden en er is kans op mist. Morgen aardig wat zon. Het wordt dan 17 graden. Donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
1: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
18: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf 176 euro per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
22: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
23: Shape the future with confidence. EY.
24: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
25: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
26: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
27: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
28: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
29: Hey, ander kleurtje op de muur? Doe het lekker zelf. Nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters. Met de Gamma voordeelpas. Van beige tot koningsblauw. Voor elke kleur gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
30: 5 minuten over 6 geworden, 108 files staan er. En dit is de allerlangste, de A12 Arnhem-Noord richting Grijzoord. Een half uurtje, 6 kilometer en nog 1 snelheidscontrole. Dit klinkt gek, is zo. De A12 Gouda richting Bleiswijk bij 16,9.
31: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

0: Hart.
1: Op Radio NL en als chauffeur ben ik geboren en bedraaide de creditcard van staal van Gerrit Joling. En heb jij dat ook? Als je dat liedje hoort, dan hoor je hem mooi in twee motten. In mijn oude jas. Mooi. Een beetje de Nico Haak. Ja, swing jazzy-achtige iets hebben ze. Ja, dat heeft hij ook gebruikt in twee motten. En onze muziekredactie dacht, nou, hey, twee van die liedjes achter elkaar, dat kan prima. Want ook Wolter Kroes heeft zoiets gemaakt ooit. De bierkraan.

0: Ai, ai, ai. Joey Nicolai was het. Ja, ik ga er twee voor je draaien. Zometeen heel veel plezier met Ivo Pasveer. En ga hem even feliciteren, want hij is er vanavond weer. Hij is getrouwd, hè? Hij is getrouwd. Ja, ja.
1: Tot morgen.

0: Dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
0: Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
2: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
4: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
5: Gritter Chalet en staakcaravans.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Gelredome Arnhem.

0: Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopenergie op eigenhuis.nl.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Hey Schilder, winterstop niet bij Faber. Faber is het grootste schilderbedrijf van Nederland zonder eigen projecten. Bij ons werk je het hele jaar door, ook in de winter en altijd dicht bij huis. Faber, thuis in je vak.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
11: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes. Brabantse
12: nachten zijn lang. En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
11: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje. De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel-app.
12: En wie weet ben jij erbij.
13: Houdoe!
11: Is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
14: Radio NL.
11: Weerbericht.
15: Vanavond in het oosten regen, in het westen droog met opklaringen. Temperatuur 8 graden in het binnenland en aan zee een graad of 12. Morgen een echte najaarsdag met flink wat zon en sluierwolken. In de middag komen ook stapelwolken voor en de temperatuur 16 tot 19 graden. En dan ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. De drukte op de wegen neemt langzaam af. Deze files vallen nog op. A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Best. Een kwartier door een kapotte auto. En de A325 Arnhem-Duitse grens tussen Elst en Lent. Momenteel 40 minuten. Flitsers op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij 23,5. A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,7. En de A58 Tilburg-Breda bij 40,0. Goeie reis.
16: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgrond.

In ieder stadje een ander schatje. Dat lijkt het motto van deze Samuel Welter te zijn. Hij heeft onlangs in de story gezegd dat hij zich niet wil binden aan één vrouw. En dat hij eigenlijk nog veel te veel geniet van het vrijgezel zijn. Dus mocht je op Tinder tegenkomen, het kan hem echt zijn. Samuel Welter, Russo en boom.

niet alleen maar de regens wat uit Den Haag komt. Dit zijn ook drie gasten die komen uit Den Haag en scoren momenteel een wereldhit met deze. Ze heten Flair en het liedje heet Door het oog van de nacht. Zojuist bij Radio NL. En dit is de zomerhit van het jaar, Rutger van Barneveld. Denk jij?

0: Django Wachter bij Radio NL en Kali. Het is dinsdagavond. Muziek onderweg van Senna en Sven Versteeg zometeen. Je gaat Tino Martin en Mart Hoogkamer horen. En we moeten het even hebben over een opmerkelijk tafereel wat zich afgelopen week afspeelde net over de grens in Duitsland. Daar is namelijk iets gebeurd dankzij ons Nederlanders, wat zelfs de Duitsers niet voor mogelijk hielden.
1: Ja, en dit is, ik wil niet zeggen spectaculair, opmerkelijk dat zeker. Wat het is, deel ik zo meteen met je als je blijft luisteren naar de avondshow van Radio NL.
2: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Een assortiment van 10.000 artikelen. Van onder andere schoeisel van Sika, Griesport, Sixton en Dunlop. Tot werkkleding van HVEP, Carhartt en Tricorp. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
2: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: De Radio NL-app is altijd aan. Kijken en luisteren, appen met de DJ's en zien wat er net gedraaid is. Ik heb hem al op mijn telefoon. Jij ook? Download hem gratis.
5: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
6: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
5: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
10: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. Een hele mand vol. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
13: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
12: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
14: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei. Maak je huis mooier.
15: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
16: Wil je ook thee?
17: Ach ja, lekker.
16: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
17: Oh, wat een goede vraag.
18: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
20: Voor de makers.
21: Praxis.
22: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
23: Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
24: Jazeker!
23: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
25: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
4: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
25: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
0: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Na de aanval op het computersysteem van Albert Heijn worden klanten gewaarschuwd voor phishing. Niet omdat er gegevens zijn gelekt, maar omdat criminelen misbruik kunnen maken van de situatie. Bijvoorbeeld doen of ze van Albert Heijn zijn om zogenaamd te helpen. In een paar Franse steden zijn weer rellen uitgebroken bij de scholierenprotesten. Zo voerde de politie in Parijs charges uit. Ook in Lyon, Montpellier en Rennes was het onrustig. Volgens de bonden zijn vandaag in Frankrijk bijna 500.000 mensen op de been. Volgens de politie zijn het er veel minder. Als er oorlog uitbreekt in de Europese Unie, dan is Nederland nog niet klaar voor militaire transporten. Bruggen, viaducten en het spoor moeten worden aangepast en het kost bijna 10 miljard euro, zegt de Algemene Rekenkamer. Vanwege de ligging aan de Noordzee is Nederland een belangrijk doorvoerland voor militaire transporten. Een menselijke robot heeft in de Duitse stad Keulen waarschijnlijk een meisje van 16 aangerand. Ze zei dat de robot haar op haar billen sloeg en daarna stootbewegingen naar haar maakte. De robot loopt als een mens en heeft armen en benen. Hij werd op afstand bestuurd door een jongen. Het is onduidelijk of die is aangehouden. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
20: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
21: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
24: Behalen zeg. Koffie?
21: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
20: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
26: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Dit zijn de files. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Gorkum 10 minuten. De A325 Arnhem-Duitse grens tussen Elst en Lent 25 minuten. En de N325 Duitse grens Arnhem tussen Nijmegen en Ressen na de A15 richting Bemmel 40 minuten. En dat komt door wegwerkzaamheden. Flitsers op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij 135,4. De A7 Groningen-Heerenveen 164,2. En de A30 Ede-Barneveld bij 12,3. Goeie reis.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Ivo Pasveer!
0: Ja, en een bizar tafereel net over de grens in Duitsland. En wat er is gebeurd, hoor je zo direct.
1: Dit is de muziek van

Kamer en de hartslag van de stad in de avondshow van Radio NL. Goedenavond, Ivo hier. 7 uur geweest en het bizar tafereel afgelopen weken net over de grens in Duitsland. In het plaatsje Kleef, dat ligt vlak over de grens bij Arnhem. Daar heeft het tankstation aan de Tiergartenstrasse namelijk de pompen moeten sluiten omdat ze volledig leeggetankt waren door Nederlanders die de grens overkwamen om daar even te tanken. Heeft alles te maken met een korting op brandstof die Duitsland onlangs heeft ingesteld. 17 cent per liter is het daar goedkoper geworden. Ja, en als wij Nederlanders ergens koopjes zien, dan gaan we daar natuurlijk ook tot het uiterste voor. Dus lekker de grens over, auto vol tanken. Maar goed, met als gevolg dat het tankstation wel moest sluiten, want het was volledig leeggetankt. Nou, inmiddels is het tankstation gewoon weer open, dus het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Maar wel een grappig fenomeen toch, dat Nederlanders dan de grens over gegaan om vervolgens het hele tankstation leeg te tanken. Zelf ga ik ook altijd graag de grens over. Ik vind het toch altijd leuk om even een dagje de grens over te gaan. Even een dagje naar Duitsland. Ja, heb je toch altijd een klein beetje het vakantiegevoel als je daar bent. En afgelopen weekend ben ik voor het eerst in jaren weer een keer naar België geweest. Het mooie België. Al merk je het wel direct aan de weg als je de grens over gaat. Dat is dus echt zo. Is geen stereotyperend iets. Dat is echt zo. Maar goed, bracht me wel even bij het Radio NL onderzoek van deze dinsdagavond. Ik vind het wel interessant om even van jou te weten. Hoe vaak ga jij de grens over? Ja, ben je ook iemand die wekelijks even de boodschapjes doet over de grens? Ben je iemand die misschien wel nooit naar het buitenland toe gaat? Of ga je alleen naar het buitenland als je daadwerkelijk op vakantie gaat? Hoe vaak ga jij de grens over naar het buitenland? En kom er even door in de gratis Radio NL app. Typ of spreek het in en doe mee aan het Radio NL onderzoek. Nee,

0: Dit is zo'n lekker amazing liedje, Cindy. En dat is wat ik doe. Bij Radio NL, dinsdagavond is het. Ja, bijzonder nieuwsbericht vandaag uit Duitsland. Afgelopen woensdag was het namelijk paniek in Kleef. Dat is net over de grens bij Arnhem. Daar waren Nederlanders zo massaal over de grens gegaan om te gaan tanken. Omdat het in Duitsland nu goedkoper is. Door een korting die de Duitse overheid heeft gegeven op de benzineprijs. Dat het tankstation net over de grens volledig droog is komen te staan. Het tankstation moest worden gesloten totdat er weer nieuwe voorraad van benzine en diesel was. Uiteindelijk allemaal goed gekomen, maar wij Nederlanders hebben het daar toch al flink leeg zitten tanken. Daarom de vraag aan jou, hoe vaak ga jij nou de grens over naar België, naar Duitsland? En ook waarom? Ik ben wel benieuwd. Stuur even door in de gratis Radio NL app. Zo stuurt Manon uit Bergijk. Hey Ivo, ik ga wel een paar keer per maand de grens over. Maar goed, dat is vanuit hier ook niet moeilijk natuurlijk. Swiebertje uit Deventer. Ik ga elke 4 weken en heb er ook boodschappen voor heel veel mensen mee. Johan uit Alblasserdam. Nou, alleen voor mijn werk kom ik vaak over de grens. Michel uit Haarlem. Wij gaan daar altijd tanken. Net een maand geleden gedaan. Dan doe ik mijn auto vol voor 40 liter en dan lekker naar de winkels daar. Jannie uit Enschede. We wonen in Enschede. Mijn man die gaat vaak tanken daar in Duitsland. Daar ga ik lekker mee. Wijn is daar namelijk ook een stuk goedkoper. Wesley uit De Bilt. Elke maand de grens over. En Jan uit Arnhem. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond Ivo.
0: Hoe vaak ga jij de grens over?
1: Elke maand.
0: Elke maand. Ja, vanuit Arnhem is het natuurlijk ook niet zo ver. Hè? Dan cross je die A12 over en dan ben je er al.
1: Ja, en zeker nu dat de grenzen weer open zijn. En geen controles meer zijn.
0: Ja, dan is het ook nog weer een stukje makkelijker. Maar goed, wat doen jullie dan allemaal als jullie de grens overgaan, Jan?
1: Wij gaan onder andere naar de Lidl, Kaufland, DM.
0: En dan heel veel shoppen.
1: Action. En dan tanken.
0: Inslagen blazen.
1: Ja.
0: Ja, ik weet niet of je dit ook deelt bij Jan. Maar ik ga zelf ook wel regelmatig de grens over. En ik heb toch altijd een soort vakantiegevoel als ik over de grens ben.
1: Ja.
0: Het is toch altijd net even een andere wereld dan in Nederland, hè?
1: Ja, dat sowieso. En dat scheelt natuurlijk ook in de prijzen.
0: Nou, en dat is helemaal mooi meegenomen. Typisch Nederlandse kan het niet, geloof ik.
1: Nee, als ik naast had... Wat een six-pack of een 9-pack water bij de Lidl hier kost. Vergeleken met het water bij de Lidl in Duitsland. Scheelt toch ruim 40 cent.
0: Nou, kijk eens aan. Tel uit je winst. Dank voor het delen en een fijne avond, Jan.
1: Jullie hetzelfde.
0: En hoe vaak ga jij de grens over? Deel het eventjes in de radio.

0: Boerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita Demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij Boerdrachten.nl.
1: Dekbed.com, de zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
1: Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
4: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes.
5: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
7: Heb je trek?

0: Door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
1: Lekker bezig.
2: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
3: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
2: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
3: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
4: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer van minder. Simpel.
4: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
7: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf €1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits.

0: 30 wasbeurten voor, wat denk je? €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes.
4: En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
3: 24 oktober, het Radio NL Mega Piratenfestijn in Maaskantje. De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio NL maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep? Dan stuur je Maaskantje in de Radio NL app.
4: En wie weet ben jij erbij.
5: Houdoe!

Kijk, het is mooi als je dingen meekrijgt van je ouders, hè. André Hazes heeft natuurlijk twee kinderen. Roxanne en André Junior, die allebei aan het zingen geblazen zijn. En dat ook nog best wel heel aardig doen. Ja, en bij Jannes is dat ook zo. Zijn zoon Jan, die scoorde vorige week de Hollandse Nieuwe. En die hoorde je zojuist bij Radio NL, Jan Wolters. En daarachteraan dus de man himself, André Hazes. En op de hoek van de straat. Het is dinsdagavond. Het begint inmiddels een beetje donker te worden buiten. Maar op Radio NL blijft de muziek gewoon komen. Tijdens je werkzaamheden, tijdens het studeren. Of gewoon lekker tijdens het chillen na een lange werkdag. Met Jobke zometeen. En dit is Ancora.

Ja, soms kun je het leven niet voorspellen. Hè. Soms dan loopt het leven zoals het loopt. Zo had zij altijd al de droom om iets in de Nederlandstalige popmuziek te doen. Maar ja, toen kwam ineens Lotje. Ja, dat was eigenlijk meer een grapje dan een serieus liedje. Lotje, inderdaad, dat studentenliedje wat compleet viral ging en een dikke hit werd in Nederland. Maar goed, na een dikke hit heb je natuurlijk ook een grote naam. En kon ze eindelijk haar droom volgen. En dat was dit soort Nederlandstalige popliedjes maken. Jobke en Hij geeft alleen om mij, zojuist bij Radio NL. En dit zijn de Havenzangers. Schat ik

0: Deze man maakt zulke relaxte muziek. Django Wachter en Bachata Bailando bij Radio NL. Hé, hey, wat doe jij op dit moment? Daar ben ik benieuwd naar. Zometeen op Radio NL het rondje Nederland. En ja, daarvoor ben ik echt benieuwd wat jij op dit moment aan het uitspoken bent. Ben je nog druk aan het werk? Ben je aan de studie? Ben je druk bezig met de afwas? Of doe je iets heel anders op dit moment? Typ of spreek het in via de Radio NL app. En sluit aan bij het rondje Nederland zo direct na 8 uur.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met AcryRub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
3: Soedal. De bouwverslimmers.
2: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Dit is Radio NL.
6: Radio NL. Hier moet

0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
2: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
5: Tot snel op 247wood.nl.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
7: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletters zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
8: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
9: Shape the future with confidence. EY.
10: Hey, wil jij de trots op de boeren Radio NL sticker plakken?
11: Jazeker!
10: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
13: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
12: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenavond, het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Er komen geen extra plekken op de tandartsopleiding, meldt Nieuwsuur, terwijl er een steeds groter tekort is aan tandartsen. Er ligt een advies om het aantal plekken met bijna een kwart te verhogen. De opleidingen hebben ook ruimte voor meer studenten, maar het kabinet vindt het te duur. De staking morgen in het streekvervoer heeft geen invloed op de treinen van de NS. Die rijden allemaal gewoon, zegt de NS, en de bussen die hier en daar treinen vervangen ook. De staking treft wel andere vervoerders zoals Arriva, Q-Bus en Keolis. Hoeveel bussen en treinen uitvallen is nog niet te zeggen. De gemeente Groningen vangt vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen op. Om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontzien stelt de gemeente 100 bedden beschikbaar voor gezinnen met jonge kinderen. Vorige week moesten tientallen asielzoekers in Ter Apel buiten slapen in de regen omdat er geen plek voor ze was. De Oranje Leeuwinnen voetballen volgende maand waarschijnlijk tegen Slovenië voor een WK-ticket. De Sloveense vrouwen plaatsten zich voor de laatste ronde. Ze wonnen met 2-0 van Turkije. Vanavond speelt Nederland in Tilburg de return tegen Hongarije. Na de 8-0 winst van vrijdag gaat Oranje zo goed als zeker door. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Let's go! Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
18: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
19: Dit is de heerlijke nieuwe single van Jan Spel. Mag ik dan de laatste zijn? Geschreven door Edwin van Hoevelaak, Bram Koning, Marcel Visser en Robert van Hemert.
20: Mag ik dan de laatste zijn? Ik doe het licht uit op het Rembrandtsplein.
19: Jan Spel, mag ik dan de laatste zijn? Nu te beluisteren op Radio NL.
21: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Geen files, wel controles op de A4 Den Haag Rotterdam bij 74.0. De A8 Amsterdam Zaanstad bij 3.6. En de A16 Rotterdam Breda bij 46.1. Goeie reis.
22: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
23: Eva Pasveer!
21: En wat doe jij op dit moment? Stuur het door in de Radio NL app voor het Rondje Nederland.
22: Dit is de muziek van

0: Raymond Hermans en ons pakken ze niet. Onlangs heeft hij hem live gedaan in de ochtendshow van Radio RL bij Lars. En het optreden kun je checken op de YouTube van Radio RL. Want daar vind je sowieso alle optredens terug van alle artiesten die hier bij Radio RL langskomen. Waaronder binnenkort Boer Benny. Ja, die had natuurlijk afgelopen vrijdag afgezegd. Maar hè, wat niet kon, dat moet natuurlijk wel ingehaald worden. En dat gaat dus ook gebeuren. Hey, je luistert naar Radio RL. Tijd voor het Rondje Nederland. Wat doe jij op dit moment? Deel het eventjes via een appje in de gratis Radio RL app. Chris uit Oosterwolde bijvoorbeeld. Hey Ivo, ik ben er weer bij. Fijne avond, Chris. Rick uit Noord-Beemster. Nou, ik ben nog volop de vijfde snee aan het maaien. Job uit Nieuw-Vennep. Hi Ivo, ik ben druk bezig met een bespreking voor het duo Zomaar. Wanneer we het nummer willen uitbrengen voor hun comeback. Oké. Jolanda uit Haarlem aan het darten met mijn man Michel en een kussenknopen. Hij wordt mooi. Kijk, dat is goed nieuws. Koer uit Leiderdorp. Hi Ivo, nou net thuis. We hebben gegeten, de afwas en de rommel van de vogels weer opgeruimd. Nu even een lekker stukje kip aan het koken. En verder lekker relaxed naar jou luisteren. Lena uit Kaatsheuvel. Nou, net heerlijk naar de IKEA geweest. Hey, dat is ook een leuke besteding van de dag natuurlijk. En Tamara uit Warnsveld aan de telefoon. Tamara, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, jij gaat helemaal geen spannende avond tegemoet. Jij gaat naar bed.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik moet morgen om kwart over vier eruit.
0: Want jij werkt namelijk bij de bakker.
1: Ja, inderdaad, bij de lekkere bakker in Warnsveld.
0: Ja, ik vind dat daar te weinig aandacht voor is. Hè. Er wordt altijd gezegd, mensen die bij distributiecentra werken, de krantenbezorgers en zo. Maar ook alle bakkers die gaan voor dag en dauw op, iedere ochtend weer.
1: Ja, helemaal. Ik doe alleen inpakken, schoonmaken en bezorgen.
0: Hé, hey, wat is nou het allereerste wat je doet als je 's ochtends op werk aankomt?
1: Nou, gelijk eigenlijk naar mijn werk. De spullen klaarzetten, zeg maar, wat we moeten rijden en wat we allemaal moeten doen. Hoeveel bestellingen moeten doen, zeg maar. Dus,
0: En dan ervoor zorgen dat iedereen weer zijn broodje kan eten natuurlijk.
1: Ja, en de warme sausijzenbroodjes, hè, want ja, die zijn het lekkerste van ons.
0: Oh, lekker zeg, het water loopt al in de mond. Dank voor het delen en slaap lekker, Tamara.
1: Ja, en trouwens, ik ben niet de enige, maar mijn man die werkt bij de Aldi. En die is vrachtwagenchauffeur en die moet er ook vroeg uit.
0: Och, nou ja, dan heb je in ieder geval wel het perfecte koppel. 'S Ochtends de wekker allebei vroeg.
1: Ja, hè, dat bedoel ik.
0: Hey, nou,
1: bedankt.
0: Dank je voor het delen en slaap lekker, Tamara.
1: Dankjewel, is goed. Doei.

spectaculair, hè? In luttele seconden de complete Johan Cruijff Arena in Amsterdam uitverkopen. Ik denk dat nog geen enkele Nederlandstalige artiest dat ooit is gelukt. Maar zij wel, zij is een superster en dat blijkt Roxy Dekker en gaandeweg. Je luistert Radio NL, het station dat je naar het uitverkochte Radio NL Mega Piratenfestijn in Maaskantje brengt. Met Jannes, Gerard Joling, Jan Smit, René Schuurmans, Frank van Etten, Raymond Hermans, Thomas Bergen, Sander Kwarten en nog veel en veel meer. Wil je erbij zijn, dan is dit het moment om te gaan appen. Maaskantje, dat woord, dat stuur je nu zo vaak als mogelijk in de Radio NL app. Doe je dat, bel ik je misschien binnen nu en een kwartier.

0: vanavond heb ik nooit genoeg.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon Voordeelmenu van McDonald's. I'm love.

0: zin in?
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: En die Chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
3: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
4: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
5: Behalen zeg. Koffie?
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
8: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes. Brabantse
9: nachten zijn lang. En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
8: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje. Dank! De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
9: En wie weet ben jij erbij.

0: Nederlandse nieuwe deze week. Justin de Wild en Donnie en Party Tent. En het leuke is, Justin de Wild is er natuurlijk ook gewoon bij, hè?
1: Ik wil naar het mega piratenfestijn.
0: Heb je Maaskantje geappt in de Radio NL-app, dan zou dit zomaar je kans kunnen zijn. Je toegang tot het uitverkochte Radio NL Mega Piratenfestijn in Maaskantje.
2: Goedenavond, met Sander.
0: Hey Sander, met Ivo van Radio NL.
2: Ivo, goedenavond.
0: Hallo, hallo. Sander uit Grote Broek.
2: Ja.
0: Nou, moet ik heel eerlijk toegeven, ik moet toch even googlen waar het ligt. West-Friesland.
2: West-Friesland, klopt.
0: Dat is nog best een eindje van Maaskantje.
2: Ja, maar voor een feestje kan je gewoon reizen, dat maakt niet uit.
0: Ja, dat is waar. Hè. Er gaan ook jaarlijks mensen naar Oostenrijk om daar een feestje te vieren natuurlijk.
2: Ja hoor, en waarschijnlijk gaan ze nog een bus ook vanaf hier, dus...
0: Okay. Hey, stel je voor, hè, Sander, jij zou die kaarten winnen. Heb je al bedacht wie je mee zou nemen?
2: Nou, ik heb toevallig 3 broers.
0: Nou.
2: Dus dat zou wel heel grappig zijn.
0: Dan is de keuze wel heel makkelijk.
2: Ja.
0: Nou, ik ga je feliciteren, want je bent erbij. Gefeliciteerd, man.
2: Ja, fantastisch.
0: 4 kaarten voor het uitverkochte Radio NL Mega Piratenfestijn in Maaskantje. Op 24 oktober met Stef Ekkel, Rutger van Barneveld, Justin de Wild, Damien van Os, ja. Henk Wijngaard, Gerard Joling, Jannes, Frank van Etten, René Schuurmans, Jan Smit. En dan is de lijst nog niet eens volledig, Sander.
2: Ja, dat houdt niet op, hè?
0: Ik wens je ontzettend veel plezier en laat je even weten hoe het geweest is.
2: Ja, dat zeker. Een kleine moeite.
0: Fijne avond, hè. Veel plezier.
2: Hartstikke mooi. Dankjewel.
0: En ook deze mannen zijn erbij. Likkepep.

0: aangegrepen momenteel. Wees gerust, morgenochtend bij Lars in de Sowieso Ochtendshow maak je wederom kansen op de meest gewilde kaarten van Nederland op dit moment.
1: Het laatste rondje.
0: Goed, het is nu tijd voor andere zaken. Het is dialect dinsdag in het laatste rondje. We zijn op zoek naar een liedje in een dialect of in de Friese taal. Heb je een suggestie voor een lekker dialectliedje zo meteen in het laatste rondje? Stuur het nu door in de Radio NL app en bepaal het laatste liedje van de show.

0: Dit is Romy Montero bij Radio NL en Spaans Benauwd.
1: Het laatste rondje.
0: Okay, het is dialect dinsdag in het laatste rondje. Iedere woensdag op zoek naar dialect liedjes en liedjes in de Friese taal. Heb je een suggestie voor dialect dinsdag? Druk het even in de Radio NL app. We zijn al weken op zoek naar een Zeeuws liedje. Er worden blijkbaar heel weinig Zeeuwse liedjes gemaakt. Hè? Je hebt wel grote namen uit Zeeland. Bluff, Raccoon, Danny Vera komt uit Zeeland. Maar liedjes echt in het Zeeuwse dialect. Myrthe uit Capelle heeft een suggestie. Hi Ivo, ik hoop dat je dit Zeeuwse nummer hebt, want anders weten we het echt niet meer. Een bolus bieden koffie van Engel Reinhout. Groetjes van de Luppes uit Capelle. Nou, ik heb dus zitten zoeken. We hebben hier een systeem waar wij ook wel liedjes kunnen opzoeken. Maar nee, ik heb hem echt niet. Maar dat betekent niet dat de zoektocht naar Zeeuwse liedjes stopt. Heb je een suggestie voor een Zeeuws liedje? Stuur hem vooral even in de Radio NL app. Want we moeten en zullen ooit een keer een Zeeuws liedje draaien op dialect dinsdag. Zullen we dat afspreken? Vanavond gaan we voor de suggestie van Gerrit ter Horst uit Wolvenga. Die vraagt om Daniel Lohuus en het prachtige Annelie.

0: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Gelder.

0: Kees de Bever en Rutger van Barneveld. Jannes, Marco Schuitmaker, Tino Martin en Samuel Welten. Het Mega Piratenfestijn. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Dit is Radio NL. En bij ons hoor je...

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
2: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
1: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
3: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Tot 50% korting. Kijk nu op allsafe.nl.
9: Allsafe.
10: Geeft ruimte.
8: Nu open in Dordrecht.
11: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
13: Cute.
12: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
18: Jazeker!
0: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
20: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
0: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Albert Heijn is bij het opstarten van de systemen begonnen met alles rond de bevoorrading. Het eten is het belangrijkst, zei de topvrouw in het programma Eva. Andere systemen zoals de klantenservice komen nog. Eerst willen ze zeker weten dat alles veilig is na de cyberaanval. Zelf noemen ze dat niet zo, maar bronnen wel. De operatie van paus Leo aan zijn long is goed gegaan, meldt het Vaticaan. Er is een knobbeltje weggehaald. Het werd ontdekt bij een controle en ze waren er op tijd bij. Waarschijnlijk is die over een week weer hersteld. Davina Michel weet nog niet of ze mee zou willen doen aan het Songfestival. Vanwege het Israël-conflict is het een heel moeilijke situatie, zegt ze in de Telegraaf. Wel is ze het eens met het besluit van de NPO dat Nederland toch meedoet. Davina's naam wordt vaak genoemd, maar ze wil niet zeggen of ze is benaderd. 4 Russische turners zijn aangekomen in Rotterdam. Ze doen mee aan de WK en hebben een visum gekregen. Het geldt niet voor 3 turnsters uit Rusland, onder wie de huidige wereldkampioene Meerkamp. Zij zouden een bedreiging zijn voor de internationale betrekkingen. De wereldkampioenschappen beginnen zaterdag. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
22: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
22: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
18: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
18: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
18: Buenas noches.
13: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
23: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
24: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
25: Vlieg door je tijdlijn.
26: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
19: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werken Nederland.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
8: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Variabel tarief, terugleverkosten, salteren. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil eigenlijk gewoon weten, betaal ik nou te veel of niet? Ach, dat zoek ik later wel uit.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar tot €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert nu. Tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
12: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes.
15: En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
14: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje. Dank! De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
15: En wie weet ben jij erbij.

0: gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
4: Radio NL vind je ook op YouTube. Met de leukste fragmenten, live optredens en acties. Abonneer je nu op het kanaal, want ook op YouTube zijn we altijd aan.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
6: Dit is Radio NL.
4: Radio NL.
6: Je kent ons natuurlijk van...

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
4: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
5: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder, Simpel.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
11: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
12: Een initiatief van Pfizer.
13: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
14: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
17: Jazeker!
16: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
19: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Voor de moord op rapper Tupac is 40 jaar cel uitgedeeld aan een man die in augustus al werd veroordeeld, Dwayne Davis. Hij was ooit bendeleider en zei in die tijd dat hij achter de moord zat. Maar later trok hij dat weer in en zei dat hij er alleen geld mee wilde verdienen. Er is geen direct bewijs. De moord op Tupac was 30 jaar geleden. Asielminister Van den Brink hoopt dat meer gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. Die stad vangt vanaf morgen 3 weken lang 100 vluchtelingen op voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is fijn dat Groningen verantwoordelijkheid neemt en ze doen daar al zoveel, zegt Van den Brink. De Amerikaanse dieseldeal met Rusland moet van tafel, vindt premier Jetten. President Trump sprak met Poetin af dat die diesel gaat leveren tegen de internationale sancties in. Het moet met het oog op de verkiezingen zorgen voor een lagere dieselprijs in Amerika. Maar Jetten zegt dat dat sowieso niet gaat gebeuren. Een vakantievlucht van Corendon uit Corfu is veilig geland na een melding dat het vliegtuig was gekaapt. Vanuit Duitsland stegen 2 straaljagers op en begeleidden het naar zijn bestemming in Nuremberg. Daar waren alle andere vluchten stilgelegd. De melding was loos alarm. Het kwam volgens Corendon door een storing. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
21: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou.
17: Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
21: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
22: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
23: Ik ook niet.
22: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
24: We kunnen door.
22: Direct door. Allianz Direct.
25: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
26: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
18: Dit is de muziek van Radio NL.

me nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik wil.

0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Variabel tarief, terugleverkosten, salteren. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil eigenlijk gewoon weten, betaal ik nou te veel of niet? Nou, dat zoek ik later wel uit.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar tot €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van De Walt.
9: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Gelredome Arnhem.

0: Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes.
6: Brabantse nachten zijn lang.
7: En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
5: 24 oktober, het Radio NL Mega Piratenfestijn in Maaskantje.
8: Dank!
5: De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio NL maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio NL app.
7: En wie weet ben jij erbij.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Deze week in de bonus. AH pitloze rode druiven 500 gram. 1 plus 1 gratis. Alle Unox soep in zak. 1 plus 1 gratis. En alle Douwe Egberts, Senseo of Loor. 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Dit is Radio NL.
3: Radio NL.
2: Je kent ons natuurlijk van.

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Let's go. De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang proefrijden. Dus test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een... Ja hoor, dat kan ook mijn auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
3: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara nu tijdelijk met €4.000 extra voordeel.
4: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Kijk eens, schat. Hier is je thee.
8: Ah, heerlijk.
7: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
8: Wie bel ik als eerste met goed nieuws? Mm-hmm.
9: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
12: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
13: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
14: Meer voor minder. Simpel.
15: En, heb je de klus?
16: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
15: Maar wat zei ik je? Gebruik Dedo. Bij mij stromen de klussen binnen.
16: Oké, app het even. Dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
15: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Dedo. Zo simpel is het.
17: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
18: Jazeker!
17: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
20: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het knobbeltje dat op de long van paus Leo werd gevonden bleek een kwaadaardige tumor te zijn, zegt het Vaticaan. Er is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd. De operatie is zonder problemen verlopen en de paus is inmiddels weer bij kennis. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit of ze in het land mogen blijven, kunnen geen dwangsom meer aanvragen. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het plan van asielminister Van der Brink. Immigratiedienst IND was dit jaar al meer dan €100 miljoen kwijt aan die dwangsommen. In het onderzoek naar een mogelijke aanslag in Polen zijn bij de verdachte thuis explosieven gevonden. De oudere man werd eergisteren opgepakt omdat hij een aanslag zou hebben willen plegen op de Poolse premier en de minister van Defensie. Het is niet bekend waarom hij dat van plan was. En in de kwalificatie voor het WK hebben de Oranje Leeuwinnen zonder al te veel moeite van Hongarije gewonnen. Het werd 3-0. De goals werden gemaakt door Esmee Brugts, Linette Berenstein en Damaris Egorola. Vorige week versloegen de voetballers de Hongaren ook al met 8-0. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Morgen rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
22: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
23: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
24: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
19: Dit is de muziek van...

0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen, 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
11: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes. Brabantse
12: nachten zijn lang. En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
11: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje. De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
12: En wie weet ben jij erbij.
13: Houdoe!
11: Dit is Radio Warel. Altijd aan.

0: Radio NL.
1: Eén ding staat geschreven, de rest is onbekend. Haal alles uit het leven, zolang je er nog

0: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Wil je ook thee?
5: Och ja, lekker.
6: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
5: Och, wat een goede vraag.
7: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
3: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
8: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
9: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Tot 50% korting. Kijk nu op allsafe.nl. Allsafe.
10: Geeft ruimte. Nu open in Spijkenisse.
11: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
12: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
11: Oei, ik voel de bui al hangen.
12: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
11: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
13: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
15: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
16: Shape the future with confidence. EY.
17: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of van mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
18: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
19: Hey, wil jij de trots op de boeren Radio NL sticker plakken?
20: Jazeker!
19: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
22: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De operatie die Paus Leo vandaag heeft ondergaan bleek om longkanker te gaan. Het knobbeltje dat op zijn long zat was een kwaadaardige tumor. Bij de operatie is een deel van zijn rechterlong weggehaald. Paus Leo is inmiddels weer bij kennis en gaat de komende week herstellen van die operatie. Bij het station in Schiedam is vanavond een man neergestoken, meldt Rijnmond. Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie, naar verdachten wordt nog gezocht. En bij het station in Groningen was ook een steekpartij, meldt RTV Noord. Dat ging om een uit de hand gelopen vechtpartij. Kort daarna kon iemand worden opgepakt. Premier Jette vindt het niet nodig om dit jaar al een akkoord te bereiken over de Europese meerjarenbegroting. Hij laat zich niet onder druk zetten door EU-voorzitter Ierland, zei Jette in de Tweede Kamer. Volgens hem gaat het om de inhoud en niet om de snelheid. Nederland wil met enkele landen bezuinigen op landbouw en arme regio's. En een tegenvaller in de Champions League voor PSV. Ze verloren met 1-0 van RB Leipzig. PSV kreeg veel kansen, maar benutte die niet. Zo ging een penalty in de eerste helft er niet in. Ook de Oranjevrouwen speelden vanavond. Die wisten wel te winnen. Met een 3-0 zege tegen Hongarije zijn zij een stap dichter bij het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette denkt dat het niet makkelijk wordt om een deal met Amerika te sluiten om sancties tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen, zegt hij. Een paar landen werken aan verbetervoorstellen om de Amerikanen tegemoet te komen. De EU werkt aan plannen voor als het toch misgaat. In het Limburgse dorp Heidhuizen is vanavond een drugslab opgerold. De politie kwam het lab op het spoor na een anonieme tip. Het lab stond uit en er was ook niemand binnen. Er wordt daarom sporenonderzoek gedaan om de verdachte te vinden. Volgens L1 werd er 2 jaar geleden ook al een drugslab gevonden in dezelfde straat. Op het kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, is afluisterapparatuur gevonden. De apparatuur was door een medewerker uit Saoedi-Arabië verstopt achter een televisie en in wc-papier gerold. De medewerker is ontslagen en gearresteerd. De FBI onderzoekt de zaak. En in de kwalificatie voor het WK voetbal hebben de Oranje Leeuwinnen zonder al te veel moeite van Hongarije gewonnen. Het werd 3-0. Vorige week versloegen de voetballers de Hongaren ook al, toen werd het 8-0. In de Champions League voor mannen verloor PSV met 1-0 van RB Leipzig. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt, dat het hele huis in kerstsfeer is, dat je de mooiste cadeaus kan geven, tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
5: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: Is de muziek van...

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 2:00.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Immigratiedienst IND is blij dat asielzoekers geen dwangsom meer kunnen